0: Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. Nee.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.
3: The air attack warning sounds like... This is the sound.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: mee.
1: Omroep Brabant.
2: Kei goeiemorgen.
1: Omroep Brabant wenst jou een...
3: Kei goeiemorgen.
1: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Kei goeiemorgen.
1: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
0: Kei goeiemorgen.
1: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Jongen, jongen, jongen, de betutteling, zeg. Kijk, wat die nieuwslezer niet weet, is dat het ook een soort van gimmick is bij heel veel mensen om mee te doen als je dan in een vliegtuig doet met elkaar, dat je dan meteen lid bent van de Mile High Club. Moet je maar eens opzoeken. Dat is echt een fenomeen. Maar goed, nou. Ja, zo word je weer meteen weer bijgepraat met het nieuws, hè, om 6:02. Kijk, goedemorgen. Van harte welkom allemaal. Langzaamaan wordt het weer licht op deze dinsdag, de 12e van mei. Maar we hebben er wel ontzettend veel zin in. Veel leuke dingen vandaag in de show. Dus ik zou gewoon lekker gaan luisteren. En gaan wij starten met Joey Lewis en de nieuws.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: The Lost Frequencies en Back to You.
1: Kei goeiemorgen.
0: Veel mensen die al wakker zijn. Dat is altijd superleuk. Je mag altijd met onze app, hè. Je mag een appje sturen naar de studio als je wil. Kei goeiemorgen. Daar zijn wij natuurlijk te bereiken via de WhatsApp op 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Mag je altijd iets van je laten horen.
2: Ja, er zijn vandaag alweer heel veel mensen wakker.
0: Ja, ik zei het. Ja, het valt mij echt op. Op dinsdag zijn altijd de vroege vogels.
2: Ja.
0: En dat is ook alleen maar leuk. Tenminste, wij vinden het altijd heel leuk om die appjes te krijgen. Want dan weten we in ieder geval dat we weer samen met elkaar een mooie ochtend tegemoet gaan.
2: Zeker weten.
0: Het is vandaag dinsdag 12 mei. Het is een stuk rustiger weer dan gisteren. Minder buien, minder wind. En de temperatuur is iets stabieler. 12 tot 14 graden. Het was gisteren ook echt koud.
2: Het was gisteren wel koud. Ja, het is niet heel veel warmer vandaag. Dus
0: nee,
2: de jas mag nog steeds wel aan.
0: Ja, zeker.
2: Het is Internationale Dag van de Verpleging vandaag.
0: Kijk.
2: Het is Europese Dag van de Beroerte. En de Internationale Dag voor de Gezondheid van Planten.
0: En dan hopen wij dat onze filelezer Bianca Damink misschien deze ochtend weer aanschuift.
2: Ja, je weet het niet.
0: Want zoals je misschien op de Instagram kan zien van Omroep Brabant Radio. Onze filelezer Bianca Damink die houdt namelijk een Excel-sheet bij van alle plantjes. Dus die hebben
2: in haar tuin,
0: ja.
2: Het is ongekend. Met moet nog gesnoeid en moet vier keer per week water.
0: Ja,
2: en zon, staat er allemaal in.
0: Half zon, half wind. Ja. Ja, dat soort dingen allemaal. Dus, maar goed. Vandaag jarig. Gers Padoel, 45 jaar. Tony Hawk, 58 jaar. En Manon Thomas, 63 jaar. Hoe is het daarmee?
2: Ja, goeie vraag.
0: Ik
2: presenteerde vroeger zo'n beetje alles.
0: Ja, en die is natuurlijk...
3: Maar ik kan toch geen voorbeeld noemen nu even wat ze dan...
0: Ja, het is
2: overal.
0: Ja, het erg is, ik weet nog van dat... Nou, zij is dus eigenlijk... Ja, dat is helemaal niet leuk voor haar, maar... Zij was een van de eerste... Waar ooit een keer echt een naaktfoto van gelekt is.
2: Ja, ja, zeker.
0: Dat zij in bad stond en dat schijnbaar haar vriend of wat dan ook... of de man of zo, die heeft dat ergens... maar dat praat ik echt over jaren geleden. Echt denk ik via zo'n fotocameraatje of zo... Met een sticky of iets op de laptop. En daar is zij toen echt, heeft ze echt een tik van gehad.
2: Ja, zeker. Maar ze deed bijvoorbeeld Scrabble en Taboe en gebarentaal. Dus ze deed best wel veel dingen.
0: Ja. Ja, was wel een grootheid hoor, Manon Thomas.
3: Zeker, die naam die zegt me ook wel iets, maar ik kon niet zo snel een voorbeeld bedenken van wat ze.
0: In ieder geval, van harte proficiat, 63. Verder in het nieuws, Jenny.
3: Het laatste vliegtuig met daar een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op het vliegveld van Eindhoven. Op de vlucht vanuit Tenerife zitten vooral bemanningsleden van het schip, onder wie een Nederlander. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonk-Veren en Utrecht wordt ongeveer een half miljard duurder dan gepland. En dat bedrag zal waarschijnlijk ook nog verder gaan oplopen. Dat heeft de betrokken minister gisteren laten weten aan de Tweede Kamer. Dan naar Canada, de stad Delta. Daar is een opmerkelijk verkeersongeluk gebeurd. Op een kruispunt kwamen dit weekend een auto en een motor met elkaar in botsing, waarna die motor metershoog de lucht in werd geslingerd. Daarna bleef die motor hangen aan een verkeerslicht. Het zadel zat om de horizontale bovenpaal heen gewikkeld en moest naar beneden worden gehaald.
0: Ja, dit lijkt zo op GTA, dat computerspelletje, met dat je dan ook overal erheen kan vliegen en...
2: Ja, maar dan is het wel hard gegaan.
3: Ja, zeker. Er zijn ook echt beelden in omlopen, zodat je dat ongeluk ook echt ziet gebeuren. En dan denk je ook echt, hoe kan dit?
0: Ja. Bizar zeg. Nou ja. Ja. Met de motor.
2: Ja, en dat hij dan zo over zo'n verkeerslicht ronddraait. Ja. Ja, ik heb het beeld wel voor me.
0: En dan hou je ping-ping 150 punten. Het is 13 minuten over 6. Kei, goedemorgen.

0: iconische jaren 90 sound. Met Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: We hebben weer twee liedjes uitgekozen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. De vraag aan jou is, wat wil je zo meteen horen? Je hoeft dadelijk alleen maar koffie of thee te sturen naar 06-573-28203. En dan is het daarna helemaal aan jou. En ja, weet je, als je iedere dag meedoet, dat is natuurlijk fantastisch. Doe je af en toe mee. Pak dan ook voor vandaag de telefoon er weer bij. En denk je van, hè, ik heb nog nooit meegedaan. Nou, doe dat dan zeker. Want jouw stem is meer dan welkom bij Koffie of Thee. Luister maar naar de fragmenten en kies daarna.
2: Wil jij koffie?
0: Yo! Bij koffie, Spandau Ballet en Gold.
3: You got the power to know.
4: Of toch liever een bakje thee.
0: The Waterboys en Fisherman's Blues. Waar ga je voor? Ga je voor koffie? Dan kom je uit bij Spandau Ballet en Gold. Zeg je nee, ik wil wel eens een keer The Waterboys horen met Fisherman's Blues. Dan kom je uit bij thee. Je mag nu appen. Koffie of thee. Naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Koffie is Spandau Ballet en thee is in handen van The Waterboys. Laat het weten, stuur een appje en dan zijn wij jou eeuwig dankbaar.

0: wil jij koffie?
1: Ja, wil je vandaag koffie horen? Dan krijg je straks misschien wel de hele versie van Spandau Ballet en Gold.
2: Of toch liever een bakje thee?
1: Zeg je nee, doe mij maar thee. Dan kom je uit bij de Waterboys en Fisherman's Blues. Zeg het maar, wat is jouw keuze op dit moment? Wat wil je graag horen straks? Koffie is de Spandau Ballet met Gold. Thee zijn de Waterboys en Fisherman's Blue. Laat het weten via de app 06-573-28203. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even koffie of thee te appen. Dan gaan wij zo meteen stemmen tellen en dan ga je vanzelf horen wat het uiteindelijk is geworden. Dus koffie is Spandau Ballet en thee, dat zijn de Waterboys.

0: Het is exact 6:30. Wij gaan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, het belooft een drukke ochtendspits te worden, maar we gaan nog even rustig van start. Zo staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum doe je er ook 10 minuten langer over.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag valt in de ochtend een enkele bui. In de middag is het vooral droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Wij gaan naar het nieuws, Nick de Vries.
3: Het Amerikaanse bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software wisten binnen te dringen. Gestolen data, zoals

0: de plek van het ongeluk. Die wisten van wie die auto was. Zij belden de eigenaar. Het bleek dat hij na het ongeluk gewoon naar huis was gegaan. In een huis in het buitengebied van Vessem is gisteren een drugslab ontdekt. Volgens de politie kon er in het lab synthetische drugs worden gemaakt. Denk dan aan ecstasy. Er zijn geen chemicaliën gevonden, maar wel spullen die gebruikt worden in een drugslab. Er is daar nog niemand aangehouden. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn namelijk fouten gemaakt bij een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
1: Dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: Gisteravond kwamen in Eindhoven trouwens nog de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden. Dan naar Miami. Daar werd afgelopen weekend een feest georganiseerd voor honden. Een zwembadfeest om precies te zijn. In een park waren een heleboel zwembaden neergezet. Daar mochten die honden samen een duik in nemen. Natuurlijk met het doel om een echt wereldrecord neer te zetten. Beoordelaars van Guinness World Records liepen daar rond. Die telden op een gegeven moment 277 honden die tegelijkertijd in het water waren. Goed voor een nieuw wereldrecord. En er zijn natuurlijk allemaal video's en foto's in omloop. Schappig om te zien.
2: Ja, dat is toch leuk, man.
0: Ja, zeker.
2: Zeker. Dat doen ze volgens mij ook wel bij heel veel zwembaden en ook heel veel buitenzwembaden in Brabant. Dan aan het einde van het seizoen, zeg maar, volgens mij september,
0: oh, dan
2: oktober,
0: mogen honden een duik nemen.
2: Mogen die honden allemaal nog even komen zwemmen. Dat
3: leuk.
2: Is toch keileuk, man. Ja. Nou, ik zal mijn hond ook eens meenemen.
3: Ja, kan dus, niet zwemmen. Heb je hem al ooit in het water gegooid?
2: Nee, die heeft een hekel aan...
3: Ja? Ja, zo baasje zo hond.
2: Ja, het baasje heeft vooral een hekel aan het strand. 3 minuten over 6:30. Kijk, goedemorgen. Zometeen, wij gaan de stemmen tellen. Dan hoor je daar of het koffie of thee is geworden. Eerst

0: Oh, kijk, inclusief het prachtig mooie pianodeuntje op het eind. Have a little faith in me.
1: Wil jij koffie of thee?
0: Moet ik zeggen, nous? Of mis ik ergens een letter? Of, ja.
2: Nee hoor. Nee, het is eigenlijk Nausicaa, maar ze kochten het af naar Nauw.
0: Wat leuk, want die naam heb ik helemaal niet zo vaak voorbij horen komen. Wat grappig.
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Morgen.
0: Wat brengt de dag?
2: Wat brengt de dag? Ik moet zo gaan douchen, want ik moet gaan werken. En ik luister 's ochtends al regelmatig naar jullie. En ik dacht van, nou, laat me maar weer appen, want dat had ik voor mij vorige week ook gedaan.
0: Ja, kei leuk.
2: En Spendo Ballet vind ik wel goed.
0: Ja.
2: Ja. En doe me ook een beetje denken aan, ik ben van 72, dus ik ken het dan al wel, hè.
0: Ja, wat was in die tijd was het natuurlijk helemaal, als dit voorbij kwam op de radio of wat dan ook, dan werd het feest natuurlijk.
2: Het ethisch. Ja, leuk.
0: Ja, wat leuk.
2: Go!
0: Nou, ik zou jou zeggen, en dat moet je niet verkeerd opvatten, maar ik begeleid jou graag nu mee naar de douche. Want als ik dan die plaat dadelijk opzet en je staat onder de douche...
2: Ik wou net zeggen, kan ik lekker meezingen.
0: Kan je meebeleuren. En je weet het, alles klinkt goed onder de douche.
2: Ja, als ik lekker galmpje erop.
0: Ja, als ik zocht onder de douche sta, dan denk ik, nou, ik ben toch de Elvis Presley van Brabant.
2: Ja,
0: en als ik dan hier iets mee aan het zingen ben, dan denk ik, oh, wat erg. Dat kan echt niet.
2: Ja.
0: Dus Nous, wij gaan hem draaien. Dankjewel voor het stemmen. Iedereen heeft eigenlijk op Spendo Ballet.
3: Ja, dat scheelt niet veel. Nee. Niet iedereen, maar wel veel. Wel, ja.
0: Met een paar uitzonderingen.
2: Oh, gelukkig, daar hoop ik al op. Want die anders moet ik echt vrezen. Die ken ik ook niet eens. Dus,
3: Nee, maar soms moet je ook openstaan voor iets nieuws, Nous.
2: Ja.
3: Ja. Je zit er niet in, hoor ik al.
0: De groeten, denk ze. Ik ga lekker onder de douche meezingen. Ja. En terecht. Nous, maak er een mooie dag van, hè.
2: Dankjewel, jullie
0: ook. Dank voor het stemmen. Het is dus koffie geworden. Spendo Ballet.

0: Alex Warren en Bloodline hier in een keigoeiemorgen. Het is 10 minuten voor 7. Ik moet je heel eerlijk zeggen, we hebben een goede start gemaakt gisteren. Want het is heel simpel, we hebben dadelijk 3 nieuwsberichten na 7 uur. Een van die nieuwsberichten, ja, daar heeft Niek op dit moment nog niks in het draaiboek gezet. Bedankt nog daarvoor.
1: Dat komt wel als het goed is.
0: Als het goed is, komt dat op het laatste moment pas binnen. Want wij moeten gaan raden aan de hand van een titel waar het nieuwsbericht over gaat. En Niek, wat heb jij voor vandaag?
1: Het is vandaag, je kunt je werk blijkbaar ook te goed doen. Het gaat over ons. Nou, dat zou kunnen.
0: Je kunt je werk blijkbaar ook te goed doen. Zou dat gaan over... over een... politie of een... iemand, een boa... die iedere dag op vaste tijdstippen gewoon... voorbij komt of zo. Snap je? Die iets met te veel boetes geeft.
1: Dat hij gewoon te strikt
0: alles doet, ja.
2: Ik denk een schoonmaker... die na bijvoorbeeld een inbraak alles alweer schoon had gemaakt. Maar die dacht, ja, wat is dit voor een bende?
0: Dat is een goeie.
2: En dat de politie sporen, daarna de sporen niet meer kon vinden.
0: Dat zou wel eens, dat zou ook wel eens kunnen zijn, ja. Noteer jij het even?
1: Zeker,
0: ik denk een boa die inderdaad te vaak zijn rondje en het eigenwege boa. En dan dus ook van hoogrand is gezegd van, nou, je mag af en toe ook wel iets meer coulant zijn.
2: Doe even rustig aan af en toe.
0: En jij denkt de schoonmaker die alles heeft uitgewist.
2: Ja.
0: Wij gaan het zo meteen horen na 7 uur. Zometeen nog Beyoncé en de Single Ladies. Maar eerst deze van Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
6: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
5: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
7: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
5: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Rijn Baardmans bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, het begint iets drukker te worden op de weg, maar de spits zet nog niet echt door. Wel staat er file op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is je vertraging een kwartier. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Hier heb je 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel doe je er 10 minuten langer over.
8: Dankjewel. Zometeen hebben wij weer een vraagje aan jullie. En we gaan eens kijken of er... we doen even een updateje, want ja, is er nu groen licht bij de camping van onze Dennis. Dennis Safleu, die we iedere week, of normaal gesproken iedere 2 weken volgen, camping La Santoire. Ze zijn bekend van Ik Vertrek. Hebben de camping van de hand gedaan, maar is het nou rond, ja of nee?
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Tja, Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings De Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Kei, goedemorgen.
24: Jordi Graat.
25: Hoe is het?
26: Hoe is het? De standaardvraag.
25: Ik zeg, wat loop jij over mij te vertellen? Ik zeg, want dit is werkelijk echt schandalig wat ik hoor.

0: Snap en Rhythm is a Dancer. Ja, kijk, goedemorgen. Vandaag dinsdag 12 mei. Het is iets rustiger weer dan gisteren. We gaan ook wel een zonnetje zien, maar qua temperatuur houdt het nog niet over. Namelijk 12 tot 14 graden ongeveer.
1: Ja, even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1935 wordt de AA opgericht, de anonieme alcoholisten.
0: Kijk.
1: In 1967 stopt de Afrobode met bestaan. En in 2022 wordt het zwarte gat, de Black Hole, voor het eerst gefotografeerd.
0: Het is vandaag de dag van de tampon. Het is vandaag de dag van de fudge.
1: Oh, lekker. Ja. Van die karamel fudge.
0: Ja, ja, ja, dat kun je echt...
1: Ja.
0: En het is vandaag de dag van de limerick. Moeten we straks ook nog wel eventjes wat mee.
1: Okay.
0: Limericks zijn altijd leuk, vind ik. Dus daar kunnen we wel, kunnen misschien wel wat meedoen in dit programma.
1: Ben jij goed met limericks?
0: Nee.
1: Limericken?
0: Nee, dan moet je echt een prof voor hebben.
1: Okay.
0: Dus we gaan naar het nieuws, Nick.
2: Tialf is een belangrijke stap dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi in 2030. De rest van de spelen zijn in Frankrijk, maar ze hebben besloten geen schaatsbaan te bouwen. Dat moet dan in Nederland zijn. Er waren ook gesprekken met Turijn, maar die gesprekken zijn inmiddels gestopt. Voor examenleerlingen van het Tool College Ruiven-MAVO in Berkel-Enschot kwam het besluit hard aan. Hun gala-diner gaat niet door. Het eindfeest, waar veel leerlingen al jaren naartoe leven, is door de schoolleiding geschrapt na een uit de hand gelopen examenstunt. Confetti en ballonnen die waren vooraf toegestaan, maar uiteindelijk werd er ook met meel en haarverf gegooid en er werden ook waterpistolen binnengebruikt.
0: Ja, ik zal me wel niet populair maken op het college Ruiven-MAVO in Berkel-Enschot, maar ik vind het heel goed.
1: Dat ze het schrappen nu?
0: Ja, meen ik echt. Want het wordt steeds gekker. Ik bedoel, vroeger wat wij deden, het ergste wat wij deden was bekertjes water op een trap zetten, dat de leraren niet meer naar de docentenkamer konden.
1: Ja.
0: Maar ik weet nog van een paar jaar geleden dat er gewoon leerlingen waren die gewoon met complete motorolie naar binnen gingen en noem het allemaal maar op. Het wordt steeds gekker.
1: Ja, nou ja, dat wil ik zeggen. Er werd met eieren gegooid ook wel en zo. Ja, je moet gewoon, als het niet jouw spullen zijn.
2: En ze hadden gewoon echt afspraken gemaakt. Ook. Ja. Er stond best wel, want ze mochten ook een aantal dingen gewoon echt wel doen, staten. Maar ja, daar hebben ze zich
0: nee, als jij stunt hebt, mag je ook wel wat doen. En daar hoort een beetje kattenkwaad bij. Maar ja, dit vind ik wel echt.
1: Voor mij mag het best wel ver gaan, zolang je het zelf kan opruimen.
0: Ja.
1: Maar als je met waterpistolen echt de boel daar zeiknat spuit, zeker als dat tapijt is, dan gaat het weer zitten schimmelen en zo. Ja, leggen die leerlingen er ook een nieuw tapijt in dan komende zomer.
2: Ja, en haarverf en dat soort dingen.
1: Ja,
0: nou ja.
2: Ja,
0: goed.
2: Ja, en dan wat ik voor zevende zei, toen had ik het over je kunt je werk blijkbaar ook te goed doen. Ja, Jordi, jij dacht aan een te ijverige boa.
0: Ja, ja,
2: waarvan
0: ja.
2: Ze zeiden van nou, je kunt ook af en toe een beetje
0: iets coulant,
2: industriek zijn. Dan Mark, je had het over een schoonmaker die ergens bijvoorbeeld in een huis waar een misdaad is gepleegd, alle sporen al weg had gewerkt. Nee, allebei niet goed, helaas.
0: Oh.
2: Ja, maar het was wel goed bedacht. Maar ja, je hebt er niks aan. Twee Amerikaanse politieagenten die hebben acteurs Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd voor smaad. Hun acteerkunsten en de film waar ze in spelen, die zijn te realistisch, zo zeggen die agenten. Scènes uit de actie-thriller The Rip, die hebben volgens agenten te veel overeenkomsten vertoond met een bestaande politiezaak. Daardoor zou de reputatie van de agenten zijn geschaad. En omdat iedereen nu weet dat het over hen zou gaan, denken die agenten.
0: Ja.
2: Daarom is de schadevergoeding.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant, ja, nou ja, ik vind dat, ja, ook dit denk ik, het hoort gewoon, ja, nee, maar dit hoort toch gewoon bij die film, ja, het is toch alleen maar, nee, als je dan, als het voor een greenscreen is, dan is het weer niet realistisch genoeg, als het, keer iets natuurlijk. Ja, dan houdt het wel een keer op.
2: Ik zou het bijna als een compliment opvatten.
0: Ja, ik juist ook. Zeker. Ik zou juist denken van, dit is toch gewoon precies zoals het eigenlijk zou moeten zijn.
1: Tot nu toe was hun hoogst haalbare prestatie dat ze allebei onderdeel zijn van een hele goede mop. En nu hebben ze dit als prestatie.
0: Ja, dat is waar.
1: Want als die elkaar bellen, dan zegt de een met Damon, zegt de ander ik ben Affleck.
3: Het is weer zeven.
0: Een
1: keigoed. Ah, die mop kende je wel, toch?
0: Ja,
1: gelukkig.
0: Nee, niet al.
3: Stuur, je bent nog niet te laat.
1: Nou, door er één iemand blij om maakt.
3: Het is weer zeven.
0: Schrijf hem even op thuis.
1: Ja, iets voor thuis.
0: Jongen.

0: De Bauza en Magnetic. Hier in de Kei, goedemorgen. 10 minuten voor 7:30. En normaal spreken we Dennis van camping La Santoire iedere 2 weken eventjes. Gewoon even voor een update. Wat gebeurt er op de camping? Hoe gaat het daarmee? Dat soort dingen. Maar het is toch wel echt heel erg spannend.
1: Want, het is wel een beetje hommelus gewoon.
0: Ja, we hebben deze twee mannen. Die volgen we al sinds het begin van dit programma van Kei Goeiemorgen. Een aantal jaar geleden zijn ze vertrokken vanuit Brabant naar Frankrijk om camping La Santoire weer een stapje verder te helpen. Dat was onder andere te zien bij het programma Ik Vertrek. En ze maken nog iedere week een vlog met alles wat er gebeurt op de camping. Onder andere te zien via YouTube. Maar ja, Dennis, Kei Goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is allemaal wel heel spannend momenteel. Hè. Volgens mij wordt de spreekwoordelijke bankschroef gaat wel iedere dag een tandje verder, toch? Helaas, zeg ik erbij.
2: Ja, die ene, de nagel is er al afgeschoten, zo strak zit hij.
0: Ja.
2: Ja, het is nog steeds wachten.
0: Ja, want schets even de situatie voor mensen die nu voor het eerst luisteren en denken, wat is er precies aan de hand?
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk de camping te koop gezet vorig jaar augustus.
0: Ja.
2: En daar hebben wij heel veel, ik denk wel 150 reacties op gehad, waarvan een kleine 15 bezichtigingen hebben we gehad. Nou, er is één stel dat was erg enthousiast. Dat deed een bot. En uiteindelijk hebben wij iemand in de arm genomen die op het gebied van het verkopen van campings en het zoeken van geld bij banken. Mm-hmm. En die vond dat wel een heel makkelijk dossier. En dat ging allemaal 100% lukken. Dus verkoop je huis, maar zeg je baan op. Ja, en die komt er nu een beetje van terug. Dus we zitten in een soort van een moeilijke situatie, laat ik het zo zeggen.
1: Is er nog een uitweg of niet?
2: Nou ja, voor ons wel. Want wij hebben natuurlijk gewoon een camping en een dak boven ons hoofd. Maar het nieuwe stel, dat is over een uur tekent dat bij de notaris hun huis weg.
0: Oh.
2: En dan komen zij morgen weer terug naar de camping. En dan zijn zij dakloos.
0: Jeetje.
1: Ja, nou hebben jullie ook misschien voor hun wel een caravannetje staan. Maar dat is toch niet hoe ze het hadden bedacht, denk ik.
0: Nee.
2: Nou nee, kijk, ze hebben de eerste inwerkperiode gehad nu. Dus ze zijn hier 6 dagen geweest. Ze zijn gisteren vertrokken, komen morgen terug voor deel 2.
0: Uh-huh.
2: Ze doen het supergoed. Ze zijn al helemaal omarmd door het dorp. De ene die draait bar, de ander leert winkel. Dus ze hebben er heel veel zin in. Vanaf morgen zitten ze inderdaad in een chalet nog voor een paar weken. Alleen ja, daarna zijn die chalets natuurlijk ook gewoon weer verhuurd. En dan staan ze eigenlijk letterlijk op straat.
0: Ja, ik vind het echt een bizar verhaal als ik eerlijk ben.
2: Het is heel bizar. Ja. Het is een beetje alsof je de hele dag zit te wachten op de uitslag van je eindexamen.
0: Ja.
2: Alleen je weet niet of je hem helemaal goed hebt gedaan, zeg maar. Nou, daar zitten we al weken in die stressperiode. En dan, het is gewoon echt stress. Je kunt er niks bij hebben. Gisteren ging de zitmaaier kapot, de grasmaaier. Nou ja, echt, dan kan ik wel tegen het plafond aan schieten.
0: Uh-huh.
2: Want dat, het is gewoon. Je hebt ook nog eens hun de hele dag natuurlijk bij je. Dus je hebt het de hele dag heb je het erover. Je probeert aan alle kanten oplossingen te zoeken. Je probeert aan alle kanten mensen te mailen. Van joh, hoe staat het ervoor? Maar ja, je woont gewoon echt in Frankrijk. En in Frankrijk heeft niemand haast.
0: Nee, dat blijkt wel ondertussen, ja. Dat is helemaal bizar, maar goed. En heb je nog wel contact gehad met het stel in de zin van hoe voelen hun zich nu? Want aan de ene kant zou je juist heel blij moeten zijn dat je een prachtige camping over gaat nemen. En aan de andere kant snap ik ook dat die mensen vandaag, hoe moet ik dat nou zeggen? Die gaan dan natuurlijk ook tekenen en dan denken van we hopen niet dat dit een fuik wordt waar we niet meer uitkomen.
2: Nou precies, er is natuurlijk nog steeds een kans dat het niet gaat lukken.
0: Ja.
2: Ja, en dan.
0: Oh.
2: Ja, dat zijn echt scenario's waar je niet aan wil gaan denken, maar waar je op een gegeven moment natuurlijk wel aan moet gaan denken. Dus we hebben nog hoop. Er zijn nog 2 banken die nog geen antwoord hebben gegeven op de financieringsaanvraag. Nou, dat ligt inmiddels al 4 weken op hun bureau. Dus dat is erg frustrerend. Dus er wordt aan alle kanten wel nog geprobeerd om iets te redden. Die einddatum 2 juni is natuurlijk dus over 3 weken.
0: Ja, daar hadden wij het net nog in de studio over. Ja, dat komt zo snel dadelijk. Dat is echt.
2: Echt bizar hoe snel de tijd ook gaat. Dus we hebben hem een uitstel gegeven tot 12 juni dat hij het voor elkaar mag krijgen. Maar ook dat, weet je, dat is ook al in een maand. En als ik zie dat een bank al een maand nodig heeft om überhaupt een keer een
0: dossier te openen. Godsamme,
1: Ik duim toch gewoon mee.
0: Ja.
1: En als we je dan volgende week aan de lijn hebben, dat het dan gewoon goed is.
0: Ja, laten we daar even voor.
1: Dat zou ik echt lekker vinden.
2: Ja, dat zou ik ook heel erg lekker vinden. Want dan heb ik misschien dubbele tong. Want dan zit ik 's ochtends om 6 uur al aan de champagne, denk ik.
0: Nou, laten we dat hopen. Sturen wij ook nog een fles op.
2: Ja, heel goed, heel goed. Ja.
0: Dennis, tot volgende week, hè.
2: Dankjewel, ouwe.

0: Keen and This Is The Last Time. Zometeen naar het nieuws van 7:30. Niek, wat zit daarin?
1: Onder andere gaat het over een bedrijf achter de onderwijssoftware die een deal heeft gesloten met hackers. En Rolling Stone superfan Corrie uit Sint-Willebrod.
0: Ach, Corrie.
1: Kan haar geluk niet op.
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
7: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Over de Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Het is exact 7:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Rijn Baarmans bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De spits verloopt druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files zijn onder andere de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is je vertraging een half uur. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er gesloten. Dan de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er een kwartier langer over.
1: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
1: Het weer van vandaag. Deze ochtend valt er nog een enkele bui. In de middag is het vooral droog. Schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 13 à 14 graden. Zometeen krijgen we alle details van Weerplaza met het uitgebreide weer. Is daar het nieuws met Nick de Vries?

0: miljard duurder dan eerder werd gedacht.
1: Je verwacht het niet.
0: Ja, nee. En het bedrag zal waarschijnlijk nog verder oplopen, schrijft de minister Karremans aan de Tweede Kamer. De werkzaamheden die gaan wel door. Rijkswaterstaat is al begonnen met de voorbereidingen. De El Fed moskee in Bergen op Zoom is afgelopen weekend weer beklad. Bij de ingang van de moskee zijn 3 Davidsterren met blauwe verf aangebracht. In januari werden de moskee en een basisschool ook al beklad. De beveiliging werd daarna door de gemeente opgeschroefd. De politie is ook meer gaan surveilleren. In bureau Brabant zijn gisteravond beelden getoond van een man die in januari die moskee heeft beklad. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen als ze vanaf 2028 moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. De nieuwe maatregel maakt het gebruik van bijvoorbeeld aardgas duurder. Ook benzine en diesel worden duurder. Je hoort een onderzoeker.
2: Autorijden wordt eigenlijk duurder en het verwarmen van je huis als je niet elektrisch verwarmt of vervoert. Voor een typisch huishouden in 2030 verwachten wij dat het zo'n 10 tot 70 euro per maand kost. De bedoeling is natuurlijk dat huishoudens dan gaan investeren in verduurzaming of hun gedrag gaan aanpassen.
0: Maar dat is niet voor alle huishoudens haalbaar. Daarom moet de overheid in actie komen volgens het planbureau, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van subsidies. Dan naar Corrie uit Sint-Willebord. Zij kan haar geluk niet op. De Rolling Stones heeft aangekondigd dat er een nieuw album aankomt. En Corrie, misschien wel de grootste fan van Brabant, die kijkt daar natuurlijk enorm naar uit.
3: Ik kan het natuurlijk gelijk halen 10 juni. Dat snapte wel. Ik stond als eerste bij de winkel. Want ik wil hem wel, ik wil niet hebben dat hij uitverkocht is.
0: Ja, dat de Stones nieuwe muziek uitbrengen is best bijzonder, want ze zijn in de 80.
3: Ik heb ieder jaar gezegd, als er een concert was, dan zei ik, geniet er maar van, want dat is het laatste hoor. Maar er is inmiddels al 10 keer nog een ander concert geweest. Die kunnen niet stoppen. Die kunnen het publiek niet missen.
0: Corrie heeft de Stones al vaak zien optreden, maar ze heeft nog één wens.
3: Met Mick Jagger te praten en hem vast te houden. Gewoon een knuffel te geven. Maar dat is tot nu toe nog niet ingewilligd. En ik denk ook niet dat je komt. Vandaar dat ik op mijn rug heb gezet. You can't always get what you want.
0: Ja, dat vind ik dan wel mooi, dat ze die tatoeage
1: laten. Of ze al beter kunnen zetten van als ze dan voor het podium staat en dan draait ze zich om. Dat ze dan had gezegd, you can my backup.
4: Dat is toevallig een van de nieuwe singles van de Rolling Stones op het nieuwe album.
1: Kijk, goedemorgen. Zometeen het uitgebreide weer en een spelletje.

0: Heart en All I Wanna Do Is Make Love To You. 8:09. We gaan naar het weer. Wouter van Weerplaza, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Het was gisteren een beetje wennen, Wouter. Na zo'n mooi weekend. Man.
1: Ja, het voelde koud aan.
0: Ja, waar zijn we uiteindelijk een beetje op uitgekomen hier in Brabant?
1: Nou, een graad of 12, 13, dat was wel bekeken hoor.
0: Ja, hè?
1: En, ja. En afgelopen nacht is het plaatselijk 3 graden geworden. Ook niet al te warm natuurlijk.
0: Nee.
1: En vandaag en morgen dan komt de temperatuur nog wat minder hoog uit. Want we moeten het vanmiddag doen met zo'n 12 graden, denk ik. Nou, op dit moment zien we nog een paar buien over onze provincie trekken. Met name over het westen. Die gaan wel afnemen de komende uur. Dat betekent dat met name vanmiddag het wel een tijdje droog zal zijn met wat meer zon. Maar dus wel die lage temperaturen voor half mei. En het waait ook nog best wel stevig uit de noordwestelijke richting. Dus je kunt niet zeggen dat het heel aangenaam is buiten.
0: Nee. En volgens mij moeten we echt pas richting einde van de week volgens mij gaan kijken om het een beetje weer wat beter te krijgen, toch?
1: Ja, op zijn vroegst, ja. Want morgen en donderdag verlopen echt heel wisselvallig met flink wat buien. Soms kan daar ook onweer bij voorkomen. Nou, morgen hebben we temperaturen van slechts een graad of 10. En donderdag moeten we het doen met zo'n 12 graden. De dagen daarna, zoals je al zegt, wordt het wel langzaam wat beter. Met name in het weekend, zaterdag, zondag. Wat meer zonneschijn, nog wel een enkele bui. En dan temperaturen oplopend naar zo'n 16 graden. En dat is al iets meer normaal voor deze tijd van het jaar, maar nog steeds eigenlijk wel te koud.
0: Oh, en zeker die nachten, als ik het zo zie. Man.
1: Die nachten, het wordt natuurlijk rustiger, het klaart wat breder op. En we zitten nog in die koude lucht van oorsprong. En dat betekent dat met name de nacht naar vrijdag en de nacht naar zaterdag behoorlijk koud kunnen verlopen. En dan kan het op sommige plaatsen misschien zelfs wel een beetje gaan vriezen.
0: Oh, ik had zo'n hoop dat jij aan het begin van het gesprek zou zeggen: nou, maak je geen zorgen, overmorgen, zwembroek aan.
1: Dat kun je altijd doen natuurlijk.
0: Ja, dat kun je. Ja,
2: maar ik wel.
0: Ja, jij wel, ja.
2: Ik ga vanaf morgen op vakantie.
0: Ja. En die zit dadelijk in 28 graden.
2: Heerlijk.
1: Dus, ja, dan kunnen wij nog even wachten.
0: Ja.
2: Maar speciaal voor jullie, ik zal foto's sturen.
0: Ja. Nou, Wouter, met deze geweldige boodschap van Mark wens ik jou een kei mooie dag toe.
1: Ja, jullie ook, hè.
0: Houdoe, hè.
1: Bedankt, jullie.
0: Ja, de bel gaat. En dat is niet geheel zonder reden. Het is de welbekende schoolbel. En dat betekent ook weer dat de eindexamens gestart zijn. En dat is altijd een behoorlijke... niet alleen voor de leerlingen zelf, maar ook voor de ouders. Altijd een wat moeilijkere periode. Want je wil natuurlijk hij of zij de hele dag in de boeken gaat hangen. Gaat leren, gaat zorgen dat hij of zij zo goed mogelijk voorbereid naar het examen. Gaat. Maar ja, het is natuurlijk wel lastig. Want ga er maar aan staan, al die vakken.
2: Ja, en toen dachten wij, dan moeten we de komende week, terwijl de examens lopen, gaan we elke dag, om ongeveer deze tijd, een vraag stellen van een examen, wat ook echt vandaag is.
0: Ja.
2: Maar dan meer... Ik heb gisteren zitten bladeren in al die oude examens van de afgelopen jaren.
0: Ja.
2: Die zijn moeilijk, jongen.
0: Zou jij nog een 5,5-6 kunnen halen?
2: Voor sommige vakken wel, maar we doen vandaag geschiedenis. Want de HAVO doet vandaag geschiedenis.
0: Ja.
2: Nou, daar zou ik echt voor zakken als een baksteen.
0: Ja.
2: Ja, Engels zou nog wel lukken, Nederlands denk ik ook wel.
0: Ja, terwijl geschiedenis is volgens mij zo dat... Volgens mij hebben ze dan altijd 2 onderwerpen.
2: Ja, je moet het gewoon echt leren.
0: Ja, en dan daar moet je heel veel over weten. En dan heb je zeg maar onderwerp A en onderwerp B. En onderwerp B gaat dan mee naar volgend jaar. En dan komt er weer een nieuw onderwerp A.
2: Ja,
0: dus ieder onderwerp blijft 2 jaar bij de eindexamen. Maar ja, het zijn wel moeilijke dingen. En je gaat natuurlijk alle kanten op. Het zijn multiple choice vragen. Het zijn ja-nee vragen. Soms moet je echt iets uitleggen. En daarom hebben wij deze komende dagen hebben wij het keigoeiemorgen eindexamenspel.
2: Ja, ik zei het al vandaag, HAVO-geschiedenis.
0: Ja.
2: We stellen zo een vraag die afkomstig is uit een examen uit de afgelopen jaren geschiedenis. En dan kun je toch even bewijzen als ouder of als iemand die in ieder geval toch examen heeft gedaan. Ja. Hey, ik weet dit gewoon.
0: Juist. En je kan het heel flauw gaan googlen of opzoeken. Maar probeer nou eens vanuit jezelf te denken. Wat zou ik nou invullen als ik in die zaal zou zitten met een paar honderd man. En ik moest zo snel mogelijk dat examen. Want je hebt vaak maar 3 uur de tijd.
2: Ja.
0: Ik moet zo snel mogelijk zorgen dat mijn blaadjes volkomen. Wat zou jij dan antwoorden?
2: Je hebt vandaag 50% kans.
0: Ja. Wat is de vraag, Mark?
2: De vraag is, won of verloor Napoleon de slag bij Waterloo?
0: Won of verloor, Napoleon, de slag bij Waterloo. Vandaag examen HAVO geschiedenis. Laat het weten via 06-573-28203. En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Bij het Keigoeiemorgen eindexamenspel. De komende weken spelen we dat uiteraard. Dit is Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier.

0: Dominic Fike en Baby Doll. En het mooie is, ja, tegenwoordig, vroeger had je, of vroeger, klinkt zo oud, maar jaren terug had je natuurlijk liedjes die moesten wel minimaal 3,5 minuut duren.
1: Ja, dat moest.
0: Dit nummer gewoon 1 minuut 38.
1: Hoppakee. Terug in de Beatles-tijd.
0: Terug in de Beatles-tijd, ja. De bel gaat, want wij hebben de komende dagen hebben wij het Omroep Brabant Keigoeiemorgen eindexamenspel. Is niet super moeilijk, tenminste, als je een beetje kennis hebt van zaken bij bepaalde vakken. Want we gaan natuurlijk alles langs, want vandaag staat onder andere het examen HAVO Geschiedenis op programma.
1: Ja, en toen stelden wij de vraag uit een eerder examen Geschiedenis voor de HAVO ook. Heeft Napoleon eigenlijk die slag bij Waterloo nou gewonnen of verloren?
0: Ja, Martijn, Keigoeiemorgen.
2: Morgen.
0: Hoe was jouw middelbare schooltijd?
2: Ja, prima.
0: Ja?
2: Wel even geleden alweer, maar wel goede herinneringen aan.
0: En welke opleiding deed je?
2: De HAVO.
0: De HAVO. En fluitend erin gegaan of had je ook wel af en toe dat je dacht, oeh, dat is op het randje. 5,5 is ook al voldoende.
2: Ja, soms op het randje, maar vaak ook wel gewoon prima erdoorheen.
0: Ja, gewoon een herinner je het wel als een mooie tijd. Kijk er wel goed op terug. Kijk, heel goed. Was jij goed in geschiedenis? Of had je dat was toen volgens mij met profielen, toch? Tenminste, wij hadden toen allemaal dat we profiel moesten kiezen.
2: Ja. Ik had geen geschiedenis in mijn vak. Kijk. Ik vind het wel altijd wel interessant.
0: Dan hoop ik dat jij in ieder geval deze examenvraag goed hebt kunnen maken. Want de vraag is natuurlijk, won Napoleon de slag bij Waterloo? Ja of nee?
2: Nee.
0: Mark, als eindexamencommissie.
1: Dat is ook wel eens leuk aan de andere kant. Ja. Het is een stuk minder stressvol aan deze kant. Nee, het is helemaal goed. Hij verloor inderdaad. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad het goede antwoord. Zijn Waterloo, dat was niet helemaal zijn Waterloo, hè? Dus het was uiteindelijk een onherstelbare nederlaag. Laten we daarop
1: houden. Ja, hij werd opgepakt. Hij werd verbannen naar een eiland. Ja. Hij vond er zijn Waterloo. Nou ja, het heeft een gezegde en een liedje van ABBA overgehouden. Dus je mag het wel een van de bekendste gevechten in de geschiedenis noemen.
0: Dat is waar trouwens, dat is waar. Martijn, kei gefeliciteerd, want jij wint daardoor het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
2: Ja, helemaal super.
0: En dan komt zo snel mogelijk naar je toe. En dan hoop ik dat je de komende dagen nog meedoet. Want we hebben dus iedere keer een ander vak met een andere vraag. Dus had je zelf nog een vak waar je heel goed in was? Gewoon vanuit jezelf een beetje een soort knobbeltje voor had?
2: Natuurkunde een beetje.
0: Natuurkunde, ja, die komt er ook volgens mij. Die komt volgens mij volgende week. Oh ja, natuur en scheikunde komt op 18 mei. Voor in ieder geval voor VMBO. Dus dat komt er ook allemaal aan. Maar wij houden je vanzelf op de hoogte.
1: Wil je al weten wat we morgen doen ook, joh?
0: Ja, morgen.
1: Morgen doen we Frans.
0: Och, maar nou, dan...
1: ja.
0: Dan, oké, dan had ik gelukkig in HAVO 4 al afgerond. Dus bonjour, au revoir en une baguette, trois croissants.
1: Ja, maar weggezet is niet afgerond, hè?
0: Nee. Goed, dit is Simply Red en Sunrise.

0: Simply Red en Sunrise. Ja, morgen dus het vak Frans. Mocht je daar goed in zijn, dan zeker meedoen morgen met het Keigoeie Morgen eindexamenspel. We hebben dus iedere dag een vraag van een eindexamen wat op dat moment of die dag plaats gaat vinden. En dan pakken we dus wat oude examens erbij en dan bladeren we dat door. Dan wordt één vraag uitgehaald en dan kun je dus meedoen voor het Keigoeie Morgen prijzenpakket. Wij hebben straks onder andere wat leuks, want het is namelijk de dag van de limerick. Waar moet nou een goede limerick aan voldoen? We gaan iemand eventjes bellen die daar zeker alles over weet. En we hebben bezoek uit Volendam, want de 3J's die komen langs. Die deden een aantal maanden geleden mee aan het programma Vergeten Liedjes. En die hebben toch een fijne plaat uit. En ze komen hier langs, dus dat wordt sowieso een half uurtje hartstikke gezellig. Keileuk. En ik denk dat je ook nog wel in de zomerstemming gaat komen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
15: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
16: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
19: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
18: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
20: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
18: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Nou, het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. In Brabant staat nu zo'n 170 kilometer file. Zo ook op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken op ruim 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er afgesloten. De A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht een 30 minuten vertraging. En de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. Zometeen alles over de dag van de Limerick.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Mensenrelatie, Radboud Visser.
32: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
31: Jazeker.
33: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
34: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
35: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
36: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
37: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
36: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
38: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
39: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
40: 20% korting?
39: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
41: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
42: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
43: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
44: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
45: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
46: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
47: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.
48: Hey.
0: Oh jongens, wacht even. High five. Haha.
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer. Ik ken dus mensen die dit dus gewoon foutloos bijna achter tevoren mee kunnen doen. Hè?
1: Oh, echt ja?
0: Dat is echt
1: dat is wel knap.
0: Dat is ontzettend knap. Je hoort hem hier in een keigoeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 10 minuten over 8 alweer. Het is vandaag dinsdag 12 mei. Het is een stuk rustiger weer dan gisteren, gelukkig. We zien ook het zonnetje eindelijk weer eens een keer.
1: Ja, ik zie het klootje gewoon een beetje.
0: Man. Ja. En het wordt vandaag 12 tot 14 graden. Mocht je nou denken van, is allemaal fijn en we gaan nu snel weer naar het betere weer. Ja, daar moeten we helaas nog even nee op zeggen. Want een half uurtje geleden hoorden we dat het toch wel richting het einde van de week gaat worden. Ik bedoel, denk nou niet...
1: Maar droog is al heel wat, hè?
0: Nee, dat is...
1: Daar ben ik al wel heel blij mee nu.
0: Absoluut. Dus het is wat dat betreft een weekje met die as aan. Het is niet anders.
1: Jarig vandaag, Tony Hawk, die skateboarder. 58 jaar wordt hij inmiddels.
0: Nou.
1: Manon Thomas, oud-presentatrice, 63 jaar. En deze man wordt 45.
3: Ik neem je mee. Neem je mee op reis.
0: Momenteel ook nog steeds groot in België.
1: Ja, heel groot.
0: Daar toen een keer als jurylid meegedaan bij The Voice. En ondertussen daar een complete carrière opgebouwd.
1: Ja.
0: Het is vandaag de dag van de beroerte, dat is dan minder. De dag van het tandvlees en de dag van de tampon. Dan zijn we weer helemaal rond. Niek, wat zit er in nieuws?
4: Na een dramatische uitslag bij de lokale verkiezingen vecht de Britse premier Keir Starmer voor zijn politieke toekomst. In een toespraak probeerde de Labour-leider het vertrouwen van zowel de kiezer als zijn eigen partij terug te winnen. Maar de vraag is of dat voldoende is om zijn premierschap te redden, want inmiddels vragen ook zijn eigen ministers namelijk om een vertrek. Een man is gisteravond met zijn auto in een sloot beland in Wijk en Aalburg. Hulpdiensten die rukten massaal uit omdat niet duidelijk was of er nog iemand in die wagen zat. Er werd niemand gevonden. Op een gegeven moment kwamen er mensen naar de plek van het ongeluk die wisten van wie die auto was. Zij belden de eigenaar en het bleek dat hij na het ongeluk gewoon naar huis was gegaan. En op een Frans eiland wordt een van de meest ambitieuze en duurste wegenprojecten ter wereld gerealiseerd. De weg ligt op een eiland in de Indische Oceaan en de aanleg kost 200 miljoen euro per kilometer. Komt vooral omdat een groot deel van de 12 kilometer lange weg boven zee ligt en rust op enorme pijlers die diep in de oceaanbodem moeten worden verhangen.
0: Ja, 200 miljoen kilometer.
4: Ik heb een paar foto's zitten bekijken. Het is inderdaad een ambitieus project, zoals
0: ze zeggen. Ja, en waar worden die centen vandaan gehaald? Het is ergens nog een verloren potje ergens.
4: Ja, of het wordt geleend of zo. Nee, ik weet het niet.
1: Ik denk dat ze tol gaan heffen. Heel veel tol.
0: Ja, hoe ver wilt u? Ja, het eerst voor een dorpje. Oké, dat is 3,5 kilometer. Dat is dan 750 euro.
1: Ja, dan loop ik wel.
0: Ja, dat houdt weer wel neer. Pak wel de step.
1: Ja.
0: Maar goed.

0: Move Your Feet, Junior Senior, hier in een kei goeiemorgen. Het is vandaag de dag van de Limerick. En als je dan denkt aan dichten en rijmen in Brabant, dan denk je natuurlijk aan Andy Marcelissen. Andy, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Jordi.
0: En om te beginnen, en ook nog proficiat natuurlijk, hè, want er is een hele bijzondere expositie geopend over de broers.
1: Nou, wat leuk dat je daaraan refereert, want dat is inderdaad afgelopen zondag gebeurd in Den Bosch, het Carnavalsmuseum.
0: Ja, want
1: de Marcelissen Expo, ja.
0: Ja, precies, want het is natuurlijk jullie als vier broers nou allemaal de eigen expertise, de eigen passie, maar toch gezamenlijk natuurlijk één hechte band, mag ik wel zeggen. Hoe was het? Was het leuk?
1: Ja, was geweldig. Het is natuurlijk niet al te groot, dus we konden niet al te veel mensen uitnodigen. Er waren iets van 250.000, denk ik. Nee, even kijken, man of 60 was het, denk ik. Dan zit het bommetje vol, hè? Ja. Maar hartstikke leuk. Allemaal genodigden, ja.
0: Ja, ik kreeg een berichtje van Rob van der Laar. Die is jou ook wel bekend. Die stuurde van, ik kijk hier al weken naar uit omdat het zo'n uniek... Ja, ding is in dit geval. Zien jullie zelf ook echt als iets unieks?
1: Ja, zeker wel. Het is ook een bekroning. We zijn er ook alle vier even trots op.
0: Snap ik.
1: Ja, we zijn natuurlijk maanden mee bezig geweest. We hadden daar de hele museum kunnen vullen. Maar ja, dan had alles uit Den Bosch eruit gemoeten.
0: Ja. Maar wat hangt er wel? Wat zie ik allemaal?
1: Nou ja, mijn oudste broers die zitten natuurlijk echt in de wereld van de carnavalswagens. En bouwen, tekeningen, ontwerpen. Ik in de tromperaterij natuurlijk, waar ik me voornamelijk mee bezig houd. En dat is Patrick met de muziek. En dan met name de carnavalsmuziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Ook die clip van de afgelopen keer bij Drie Weken Vooraf. Ja, die komt ook voorbij natuurlijk.
0: Ja,
1: die... 19 seconden.
2: 19 seconden is gewoon aan de haak.
0: Ja. En dan mooie is, dat is gewoon... Ik had echt wel het idee dat bij jullie ook zeg maar een rode draad in. Dit is een voorbeeld daarvan. Gewoon dat humor ook echt voorop staat. Ik denk dat als jullie met z'n vier aan tafel gaan zitten en er komt een pot bier op tafel, dat je echt daar kun je gewoon een real life show van maken.
1: Ja, dat gaat de hele tijd door. Ja. Dus ik heb toch een bron aan mijn vader natuurlijk. Als we zaten te eten net van tevoren. Hij schette de aardappelen op en die een beetje saus overheen. En dan maak je dat mooi glad zo. En dan was je daar gewoon al in aan het tekenen in de puree. Dan zaten wij naar te kijken wat je aan het tekenen was. En dan zei als moeder, kun je het nou eens een keer nergens anders over hebben dan over carnaval?
0: Het is echt prachtig. Ja. En wat dat betreft ook heel mooi dat die expositie er is. Maar het is vandaag ook de dag van de Limerick, Andy.
1: Limerick,
0: Wat is voor jou een goede Limerick?
1: Vooral die ik nou heb.
0: Je weet gewoon dat dit soort antwoorden komen, ja.
1: Ik moest gisteren wel even zoeken, want ik moest eventjes het geheimenschema opzoeken. Want ik moest wel zeker zijn van de zaak natuurlijk. Maar ik heb er een paar geschreven en ik denk, misschien zijn ze wel leuk.
0: Zijn de Limericks een beetje aan het uitsterven? Of als je...
1: Ja, je hoort er niet veel meer van.
0: Nee, daarom. Nee. Dat is zo jammer.
1: Nee. Ja, maar ik wist niet eens dat het de dag van Limerick was, joh.
0: Ja.
2: Maar en de dag van, dat is extra goed om jou inderdaad een paar te laten doen. Want dan sterft het minder snel uit.
1: Zo is het.
0: Heb je er één voor ons?
1: Ja. Zal ik er eentje eerst doen, die is een beetje actueel of zo?
0: Ja.
1: Dat is misschien wel grappig. Heb ik genoemd NAC. Moet ik het trouwens ook zo zingen of moet ik hem mee voorlezen?
0: Doe maar voorlezen. Ja, precies.
1: Ja, NAC. De club waar ze houden van zuipen ziet zich weer naar onder afdruipen. De rechter was hard voor de club van Geel Zwart. Nu lacht men in Tilburg de stuipen.
0: Ja.
2: Ik vind Limericks wel mooi.
0: Ja, Limericks
2: omdat je
0: zijn
2: weet
0: mooi.
2: Dat er iets komt, maar je weet niet precies. Dat is echt leuk.
1: Nee, dat is verrassend.
0: Ja. En jij zegt inderdaad over dat zingen.
1: Zal ik nog een beetje doen?
2: Je mag er zoveel doen als je wil.
0: Ja.
1: Er was eens een man, Peter Gillis, die weet precies wat een geschil is. Ali B. zong een duet op een veel te krap bed. En wij juichen omdat het zo stil is.
0: En dan moet iedereen natuurlijk van la la la la meedoen. Dus dat is sowieso voor een lekker sfeertje. Dat is,
1: Dus, de klapper nog dan?
0: Ja, een klapper.
2: Ja.
0: Oh jee.
1: De klapper. Jongen uit Reden, zo heet die Limerick. Jongen uit Reden. Er was dus een jongen uit Rhede, die gleed langs de trap naar beneden. Keek onder heel sip, had bloed aan zijn lip, maar ja, hij was wel snel besneden.
0: Jongen.
2: Ja, ik vind het wel
0: ja, hij is wel, ja. Als je dit dan weer mee bezig bent, Annie, heb je dan zoiets van, dat vind ik toch wel weer leuk om misschien daar toch weer eens even wat mee te gaan doen? Op een of andere manier?
1: Nee, maar, man.
0: Nee, dat weet ik. Nee, maar ik bedoel, nu weet je dat je nu zegt van, ik moest weer even het rijmwoordenboeken bijpakken. Ik maak nu weer even een paar voor de uit. Dat bedoel ik meer. Van,
1: ja,
0: zijn ze snel opgeschreven? Ja. Is in een limerick maken makkelijk in die zin? Als je
1: nee,
0: maar...
1: het is niet makkelijk. Nee, want het moet wel een klein beetje lop met de lettergrepen. Maar wel leuk om te doen.
0: Ja,
1: sowieso leuk.
0: Dat lijkt me wel. Hoe vaak moet jij nog grinniken als je die limerick zo een beetje leest? Zo van, ja, het was toch wel een goede.
1: Iedere keer.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Iedere keer, ja. Nee, mocht de dag van de poëzie eraan komen, Jordi, dan laat me horen. Want dan heb ik nog 2 miljoen gedichtjes voor jou.
0: Nou, sterker nog, dan mag jij hier komen. Moet je wel vroeg je bed uit, maar dan mag jij van mij hier 4 uur lang steeds tussendoor gedichtjes doen.
1: Dat is goed, afgesproken.
0: Keileuk.
2: 21 maart volgend jaar zie ik op de kalender.
0: Oh, moet er even wachten.
2: Nou, ja, dus jij hebt nog even.
0: Komt dat je nog kan.
1: Oké.
0: Hey, bedankt Andy. En geniet ervan. Daar.
1: Dankjewel.
0: In Ravensburgsfeer. Dit is Pink en Lily Rose Cooper.

0: Drake en Lily Rose Cooper en True Love. Zometeen naar het nieuws van 8:30. Nico zit daarin.
1: Ja, onder andere gaat het over de vondst van een drugslab in Vessem. En voetbalteam Avanti 31-7 noemt zichzelf het slechtste voetbalteam van Nederland. Maar zondag was er ook voor dit team een dieptepunt.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
2: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
0: 8:30, kei goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Rijn Baagmans bij de ANWB, waar staan de files?
4: Nou, het is druk in het Brabantse land. Er staat meer dan 200 kilometer file.
0: Zo
4: staat er file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide een kwartier vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. Meer dan een half uur oponthoud. De A16 Belgische grens richting Rotterdam. Tussen afrit Rijsberg en Dordrecht rijdt het langzaam over 16 kilometer. En doe je er ruim een kwartier langer over. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum is je vertraging meer dan 10 minuten.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag valt in de ochtend nog een enkele bui in de provincie. Gelukkig is vanmiddag best wel droog. 12 tot 14 graden. En de komende dagen moeten we het nog even doen met deze temperaturen. Pas aan het eind van de week gaat dat langzaam weer oplopen. Wij gaan naar het nieuws. Niek de Vries.
1: In een huis in het buitengebied van Vessem is gisteren een drugslab ontdekt. Volgens de politie kon er in dat lab synthetische drugs worden gemaakt. Denk dan aan ecstasy. Er zijn geen chemicaliën gevonden, maar wel spullen die gebruikt worden in een drugslab. Er is nog niemand aangehouden. De schoolleiding van het Tour College Ruiven-MAVO in Berkel-Enschot heeft het jaarlijkse gala-diner voor eindexamenleerlingen geschrapt na een uit de hand gelopen examenstunt. Dat besluit is hard aangekomen bij leerlingen en ouders. Volgens de directeur waren er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de stunt en hebben sommige leerlingen zich daar niet aan gehouden. Zo werd er met meel en haarverf gegooid en er werden binnen met waterpistolen geschoten. De politie heeft gisteren meerdere huizen in Helmond doorzocht van leden van een drillrapgroep. Dat zijn groepen die vaak rappen over geweld. Aanleiding waren video's waarop jongeren met bivakmutsen en wapens te zien zijn. Bij de

0: te lopen. Dus daar is het echt te vroeg voor. Maar we zijn natuurlijk wel heel blij. We moeten ook nuchter blijven. Gewoon hard doorwerken. We hebben hier 1,5 jaar naar gewerkt. En we zullen nog een hele tijd door moeten werken. En dan zien of de Fransen uiteindelijk zeggen, joh, dit is het beste aanbod wat we kunnen krijgen.
1: De definitieve beslissing wordt op zijn vroegst volgende maand verwacht.
2: Maar wat nou als Nederland ook nee zegt? Dan is er geen schaatsen op de Olympische Spelen?
3: Ja, dan wordt er ergens een grasveld, denk ik.
1: Ja, dan gaan ze misschien dus toch nog doen wat ze bij de afgelopen Spelen hebben gedaan. En toen hebben ze volgens mij toch gewoon echt zo'n
2: in Ahoy, een soort Ahoy hebben ze een
1: schaatsbaan opgebouwd inderdaad. Ja. En ook weer afgebroken daarna.
2: Okay.
1: Dus, maar goed, dat is dus kennen niet waar die organisatie nu dan voor gaat. Ze gaan
2: nee, oké. Okay, maar ja, als er nog zoveel moet gebeuren, stel er wil één sponsor niet of weet ik veel wat, ja dan...
1: Ja, dat klopt. Dus het is nog niet zeker.
3: Ben benieuwd wat het gaat worden.
1: Ja, je hebt voetbalteams die wel eens een slechte periode hebben, maar bij Avanti 31-7 uit Schijndel gaat het eigenlijk nooit goed. En zondag was misschien wel het dieptepunt. Ze stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld, zonder keeper en met een kater, en ze verloren met 61-2. Het idee voor het team begon op een terras, zeiden ze eerder tegen ons.
4: Toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld. Voetbalervaring? Ik niet.
5: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel, hoe slecht zal het kan.
1: Ja, nou, slecht dus, want ze kregen dus 61 doelpunten tegen.
2: 61? Ja.
1: Dan krijg je iedere 1,5 minuut een goal tegen.
2: En heb je er ook nog 2 gemaakt? Ja. Dat klopt helemaal niks van.
3: Hoe is dat dan weer mogelijk?
1: Nou ja, goed, en die wedstrijd, dat wordt dan gezegd, kan ook nog een staartje krijgen, want het team wordt mogelijk uit de competitie gehaald, omdat die spelers zich niet houden aan de regels. Ja, ze stonden natuurlijk met 7 man in het veld, zonder keeper, ze hadden een kater, dus ja, wat dat betreft...
3: Dan wordt het wel een moeilijke pot. Ja, plus,
2: nou ja, en het wordt competitievervalsing.
3: Ja.
2: Want als jij tegen de ene tegenstander met 7 opkomt dagen en bij de andere met 11, ja, dan wordt het op een gegeven moment wel. Stel, het kampioenschap gaat op doelsaldo en jij scoort er 30 tegen hun en jij 60.
3: Ja, dat is waar.
2: Ja, dan is dat wel net even lelijk.
1: Ja. Dus we zullen er waarschijnlijk nog iets over gaan horen.
3: Ik ben benieuwd hoe ze zich er zelf over denken. Of dat ze denken, want het zal wel, maar...
2: Voeg jezelf lekker bij het 60, ga daar op de bank zitten.
3: Ja, en doe
2: lekker
3: mee.
2: Ja, ga lekker pilsen.
3: En ik zou zeggen, bestel extra rondje bitterballen, hè?
2: Dat is sowieso een goed idee.
3: Kijk, goedemorgen. 5 minuten over 8:30. Zometeen de 3 J's hier in de studio.

0: Supertramp en Breakfast in America. Ja, we mogen ze ondertussen toch wel, vind ik, in mijn ogen de vrienden van Omroep Brabant noemen. Want ik was even, we waren net, jullie zijn hier denk ik al over de 30 keer geweest. Kan dat kloppen? Zeker. In al die jaren 3J's?
1: We denken het ook zeker.
0: Ja. Ja. Toch? Dat is echt bijna vaste prik.
1: We bestaan volgend jaar, we hebben het er net nog over, volgend jaar vieren we ons 20 jaar
0: jubileum. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Dus dat zou betekenen dat wij hier echt wel al 30 keer zijn geweest, ja.
0: Ja, ja.
2: Maar wij hebben nog nooit een dikke koek meegenomen.
0: Nee, dit is echt fantastisch.
1: Dat is voor het eerst.
0: Ja. Het is echt,
1: jullie vroegen om warme flippen.
0: Ja,
1: dat is ook natuurlijk typisch Volendams.
0: Nou, weet je, er komt Jan Smit, die heeft nu op YouTube allemaal die gewoon Jan Smit soap weer. En toen zag ik dat hij 's ochtends zo'n bij de bakker, is dat een speciale bakker of zo? Dat ze die,
2: dit is een hele speciale bakker. De bakker is namelijk Alice, die hier ook zit.
0: Ja, nee, maar ik bedoel van de warme flippen.
2: Oh, van de, oh.
0: Dat dan achter, via de achterdeur, als de bakkerij nog niet open is, dat er dan even een tasje mee wordt genomen. Voor, ja.
1: Maar goed, die moeten wel warm gegeten worden.
0: Ja,
1: net zoals
0: anders ik kom wel een keer naar Volendam, lijkt me beter. Ja, worstenbroodjes.
3: Als je dit achter de kies hebt, dan moet je gelijk gedotterd worden. En dat is goed.
0: Is dat? Ja, dat is bij ons in de naam het worstenbroodjes. Ja, maar die krijgen wij zoveel.
3: Dan worden we koek met warme flippen.
0: Echte ellende. Man, hoe is het leven? Om maar eens gewoon met een fijne vraag te beginnen.
3: Als je het aan mij vraagt, het was vroeg vanmorgen, maar hartstikke goed. Ja, nee, dan heb je veel aan je dag. Het leven is goed.
0: Zijn jullie van het vroeg opstaan?
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik.
1: Ja, jou wel trouwens.
0: Ja? Ja, wat is normaal een beetje de tijd van de wekker? Zo 's ochtends.
2: Ik probeer om 7 uur op te staan, maar dat ligt er ook aan of je optredens hebt of zo. Maar ik probeer 8 uur te slapen. Dus dat 7 uur of 8 uur, dat is wel de max.
0: Ja, dus als er een keer een wat late optreden is.
2: Maar 5 uur?
0: Ja, dat is hier 4:15, dan begint het hier feest.
2: Dat was een mooie, die had ik deze week nog niet gehad.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ja, hey, je bent nu hier in Brabant. Daar is leven altijd goed.
1: Ja, moet je kijken.
0: Ja, Jan kwam helemaal vrolijk binnen. Die zag soms die dag, nou, hier in Brabant, daar gebeurt het.
2: Daar doen we het allemaal voor.
3: Ja, wij staan nog bij Joël in het Philips Stadion.
0: In het Philips Stadion, ja. Ja, dat wordt ook nog een... Ik zag jullie agenda inderdaad. Er komen wel echt een paar super gave dingen aan.
3: Ja,
0: en zeker zo'n stadion. Is dat dan nog zo'n ding waar, als dat dan in de agenda komt, dat dan meteen even in de groepsapp van potverdorie, kijk eens wat er binnenkomt. Snel even checken.
1: Jawel, jawel. En we zijn maanden geleden al in dat stadion geweest om daar een mooie, een heel bijzondere promofilm voor te maken.
0: Heeft gezien.
1: Dus toen zat meteen de sfeer er al in. Dus wij hebben daar zin in. Zeker.
3: Dat zijn leuke dingen als je met collega-artiesten op zo'n gezamenlijk evenement staat. Zoals Vrienden van Amstel.
0: Ja.
3: Weet je, dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is dit ook. Er staan veel artiesten. Dat is altijd gezellig. En vereerd dat we mee mogen doen.
0: Want wat maakt die samenwerking dan soms zo bijzonder? Want jullie hebben een tijdje geleden, vorig jaar nog, met Rowan bijvoorbeeld een plaats samengemaakt. Wat is dan toch dat die verbinding, of in ieder geval de samenwerking, vaak wordt opgezocht?
3: Nou, dat zijn, ik weet het niet, dat zijn collega-artiesten die je door het jaar heen misschien te weinig spreekt. En als je dan samen op zo'n evenement bent, dan ga je met elkaar hangen. En vaak komen daar leuke samenwerkingen uit voort, of leuke contacten.
0: Ja.
3: Weet je, dat je toch even nummers uitwisselt met mensen die je nog niet kent. En daar komen ook weer dingen uit voort. Dus dat zijn altijd gewoon leuke ankerpunten voor iedereen die op zo'n evenement zit.
0: En waar zeggen jullie dan bijvoorbeeld echt meteen ja op? Is dat dan bijvoorbeeld dat iemand eventjes op de gitaar even wat pingelt? Iemand zegt, ik heb een ideetje, kan ik het een keer opsturen?
1: Je hebt het over een muzikale samenwerking.
0: Ja, bijvoorbeeld van Robin S. naar Wesley Bronkhorst. En dan, ja, zo
1: het is in ons geval wel altijd zo dat wij hebben eerst een liedje en dan... En dan komt daarna het idee om dat samen met iemand te doen, meestal.
0: Ja.
1: Het is niet zo van, we gaan die en die artiest, wat je tegenwoordig natuurlijk heel vaak ziet, we gaan twee artiesten bij elkaar zetten en dan gaan we daar een liedje voor maken. Dat is in ons geval nooit. Wij maken altijd eerst een liedje en dan denken we opeens aan een artiest en dan vragen we of die mee willen doen.
0: Ja.
1: In het geval van Rowan Hazen bijvoorbeeld. Wij hadden een liedje en dat liedje begon op een Rowan Hazen liedje te lijken. Toen hebben we Jacques en Trent.
0: Jacques
1: hebben
0: gebeld.
1: En dan mag het.
0: Ja, dan kan het. Hè. Dat is ook wel. Ja, dat is ook wel weer het mooie van muziek. Dat je dat elkaar ook gunt en elkaar een beetje dingetjes voelt, natuurlijk. Op
3: nou, om even het bruggetje te maken, want we hebben het erover.
0: Juist, nou, daar was ik langzaam aan het werken.
3: Nou, maar maak je verhaal aan, maar dat is dus ook zo gegaan.
0: Nou ja, jullie krijgen dan op een gegeven moment, horen jullie een demootje van Broederliefde. En dan denken jullie, nou, dat is misschien wel weer waar wij iets mee kunnen.
1: Dat
0: dus het werkt aan twee kanten.
1: Dat was dus aan de hand van het tv-programma van Simon Keijzer.
0: Ja, van Simon Keijzer.
1: Onvergetelijke liedjes. Ja. Waarbij hij dus langs verschillende Nederlandstalige of Nederlandse artiesten gaat en daar demo's ging ophalen. Uh-huh. En die weer onderverdeeld onder andere Nederlandse artiesten. En die weten van elkaar niet welke demo's hadden. En daar gingen ze mee aan de slag. En zo kregen wij dus die demo van Broederliefde. Gisteren hebben we die demo nog eens een keer teruggeluisterd. Want
3: ik heb hem hier.
1: Heb je hem daar?
3: Echt? Dit is echt wel. Vind je het leuk om even
0: te zeggen? Ja, zeker. Absoluut.
3: Dit is gewoon de demo die wij, zeg maar, kregen van die jongens.

0: Ja, ik probeer hem nu langs jullie versie in mijn hoofd te leggen. Maar dat, ja, dan moet je natuurlijk compleet weer... Dat gaat helemaal door de maalmachine natuurlijk.
1: Ja, dit lijkt natuurlijk in de verste verte op een reggae-nummer. Dus daarom hebben we ook... We hadden best wel lang werk voordat we wisten wat we ermee wilden doen. We hebben het echt maanden laten liggen omdat we er niet aan durfden te beginnen.
0: Nee.
1: En toen was het op een gegeven moment een hele warme zomerse middag. En toen zaten we bij Jaap op zijn achterstraat. En toen gingen we met de gitaren zitten. En toen kwam het reggae-idee. Toen hebben we dat helemaal uitgewerkt. Want zij hadden ook eigenlijk twee, drie coupletjes gemaakt en voor de rest niks. Dus alles moest eigenlijk nog verzonnen worden.
2: Het beginnetje kan je wel horen hier. Komt ie aan.
3: Ik wil je verwijderen, maar voor je zien. Ik wil je loslaten, maar je bent me houden.
0: Ja, nu... Ja. God, wat is
2: ja, en dan, en waar
0: wat gek hoe dat loopt dan, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het ook, ja, ik vind het ook een waar fenomeen dat je met zo'n demootje eigenlijk, dat je hem dan helemaal gaat aankleden en dan toch... Nou,
1: ja, het was ook zo met het programma. Het was ook eigenlijk de bedoeling dat je kant-en-klare liedjes inleverde waar die andere artiesten dan wat mee konden doen. Zodat je ook een beetje het werk al van tevoren was gedaan door die andere artiest. Maar dat was dus in dit geval niet zo. Want hier moest echt alles nog aan gebeuren. Dus, en Simon die had ook zoiets van... Ja, die wist ook eigenlijk niet wat hij met dit demootje aan moest. En die dacht, omdat hij ons kende... dacht hij, nou, ik geef het gewoon aan de 3J's. Want ik weet dat die altijd wel... Het is hun eer te na om te zeggen... We kunnen er niks mee.
0: Nee.
1: Daar had hij ook gelijk in, maar we waren toch wel een beetje zenuwachtig om er
2: dat hij ook zei tijdens het programma dat hij met samengeknepen billen zat om vanwege onze mogelijke reactie, omdat het liedje natuurlijk niet af was.
0: Nee,
2: dus hij voelde zich daar een beetje toch een beetje lullig over, maar dat ja, is uiteindelijk goed uitgepakt.
0: Ja, is dat, ja, maar jullie zitten natuurlijk al nu inderdaad volgend jaar... of 20 jaar lopen jullie al mee. Daarvoor heb je natuurlijk ook alles met muziek gedaan... wat van het begeleiden van artiesten tot het zelf maken van liedjes.
1: Ja.
0: Dan weet je toch ongeveer wel van... nou, als ik dit demootje hoor, daar kan ik iets mee... of dit moet echt gelijk de prullenbak in. Ik kan me niet voorstellen dat jullie dan daar...
1: Ja, het kan dat je denkt, dit moet gelijk de prullenbak in. Maar dat was met dit niet, want het is natuurlijk wel gewoon... Die tekst was goed en die completmelodie, die klopte wel. En daar hadden we wel een gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus ja, op een gegeven moment dan zeg je... Dan bedenk je van, oké, dit heeft wel potentie. En als je dan ja zegt, dan moet je ook B zeggen. Dan moet het afgemaakt worden.
0: Zullen we eerst eens gaan luisteren naar de...
1: Laten we doen.
0: Afgemaakte versie. Los vast.

0: Ja, de drie E's en los vast hier in een kijk goeiemorgen. Ja, het leuke van dit soort muziek is dat het is zomers. Het is altijd om er vrolijk van te worden. En ik zag jullie inderdaad jullie agenda, niet alleen Philipsstadion, maar er komen echt veel leuke dingen aan zo, links, rechts, in de agenda, met optredens. Het is toch wel even de festivaletjes, de buitenpodia en dan af en toe een stadion erbij.
1: We worden gewoon een stadion act.
0: Ja. Zou je dat willen?
1: Afwisselend wel, ja. Natuurlijk, ja? Tenminste in het Philipsstadion staan, het lijkt me geweldig. Maar de kleine optredens zijn ook nog steeds even leuk.
0: Ja. Wat willen jullie muzikaal gezien nog voor misschien na de zomer? Want ik zit een beetje zo om de 4-5 maanden komt er dan een plaat uit. Is dat ook echt dat een beetje het ritme moet zijn?
2: Die frequentie moet omhoog.
0: Ja?
2: Ja, dat hebben we wel. Die wens is er wel. We willen meer gaan uitbrengen. We zijn een beetje lui voor ons doen.
0: Nou, dat vind ik, dat is toch niks voor een Volendammer.
2: Nee, we zijn een beetje lui geworden. Maar als je om de 5 maanden een track released, of om de 4 maanden, dan kom je op 3 liedjes per jaar. Dat is een beetje zuinig tegenwoordig.
1: Maar er komt een hoop
0: goed. Ik ben even aan het rekenen. Maar dan moet je meteen weer met een compleet album komen misschien. Waar je weer de singles uit.
2: Vroeger maakten wij albums, dan had je 12 liedjes en had je 5 zin. En dan kwamen er 4-5 singles van het album.
0: Juist.
2: En dan lagen ze klaar.
0: Ja.
2: Maar wat nu maak je geen album. Dus moet je iedere keer begin je opnieuw met het maken. En dat kost tijd. En dan daardoor ben je wel gewoon wat trager. Dus het is niet zo dat wij lui zijn. Maar het is gewoon dat deze manier van werken is gewoon anders dan hoe we het vroeger deden.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk voor het eerst dat we geen album hebben uitgebracht. Omdat tegenwoordig albums uitbrengen, dat gebeurt ook niet zo vaak meer. Hè?
0: Veel moeilijker ook.
1: Ja, maar het is ook een album uitbrengen is eigenlijk jammer van de tijd, zou je kunnen zeggen. Omdat je zet 12 liedjes op een album waar je heel veel ziel en zaligheid in stopt. Mm-hmm. Je bent gek op alle 12 liedjes, maar er kunnen maar 4 of 5 singles uitgebracht worden. En die anderen, die krijgen te weinig aandacht op Spotify bijvoorbeeld. Dus daarom brengen artiesten bijna geen albums meer uit.
0: Nee, dat klopt. Maar
2: de data is gewoon inzichtelijk. Je ziet eigenlijk de curve van een album vanaf liedje 1 naar beneden lopen.
0: Ja, en toch is dat raar. Want de echte muziekliefhebber die gaat er toch even uitgebreid luisteren.
1: Dan echte muziekliefhebbers die worden steeds minder.
0: Of anders.
1: Anders.
0: Misschien anders. Ze luisteren anders.
1: Mensen zetten singles in hun playlist. En vaak vragen ze niet eens af of zo'n artiest nog meer goede liedjes heeft.
0: Ik heb ook soms het idee dat ze niet eens weten welke artiest het is.
1: Nee.
0: Als je bijvoorbeeld kijkt op TikTok of zo. En dan komen hitjes voorbij dat mensen niet eens weten van wie het is. En dat ze
1: dat klopt.
0: Ja, heb je die of die. Weet je. Ja. Dus daar is natuurlijk ook wel wat anders. Zit daar voor jullie dan nog een soort van uitdaging in? Om gewoon zeg maar proberen om het zo breed mogelijk te trekken, dat iedereen wel weet van dit is 3J's. Dit is wat wij willen uitdragen qua muziek.
1: Nou, ik zou eigenlijk zeggen, alles is verschillend geworden. Dus radio en streaming, dat heeft al bijna niet meer zoveel met elkaar te maken.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus zo'n liedje als dit bijvoorbeeld. Op de streamingsdiensten in Nederland zijn het hoofdzakelijk feestliedjes. En op de radio zijn het nog de mooiere nummers. Uh-huh. Hè, en als wij dan in een tv-programma zitten, dan zingen we bijvoorbeeld weer covers of Engelstalig of iets moois. En in het theater doen we weer wat anders.
0: Ja, zo gaat het ook maar door. Hè? Ja.
1: Zo zien wij het een beetje. Gewoon allemaal verschillende dingen doen.
2: En we leren tegenwoordig van onze kinderen. Mijn dochter komt met de gekke tracks. Omdat ze de hele dag op TikTok zitten. En dan gaan we in de auto. En dan zet zij de muziek aan. En denk ik, hey, dat is te gek. Dus zo blijven we toch een beetje bij.
0: Ja, maar dat is ook het mooie. Hè? Dat het van generatie op generatie gaat. Ja. Dus ik ga straks nog wel eventjes, als jullie het goed vinden, nog wel even een keer het Wiggily 2.0 draaien. Ik was behoorlijk blij dat jullie die nog een keer opnieuw hebben uitgebracht. Samen met Jeffrey. Ik hoop eigenlijk dat we gewoon een soort van ieder jaar even een afspraak kunnen maken. Dat we hier even kunnen kijken wat er allemaal muzikaal van de 3J's is uitgekomen. En dan maken we er gewoon even een keer een leuke special van.
1: Ja, gezellig. Ons streven moet eigenlijk zijn dat we hier 2 keer per jaar komen.
0: Ja.
1: En de volgende keer ben jij weer aan de beurt, hè, met trakteren.
0: Ja, ik zit nu al te
1: denken. Doe mij daar maar een worst op.
0: Ik zal bakkerij Bekkers vast bellen, als jullie het goed vinden.
1: Heerlijk.
0: Mag ik jullie superveel danken voor jullie aanwezigheid.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel. Wij gaan straks na 9 uur verder met ons ratje. En we gaan dadelijk naar het nieuws weer en verkeer.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
9: Klopt dat wel?
8: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
17: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
20: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
23: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
22: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
1: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
22: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dankjewel, 9:03. Het Omroep-Brabant verkeer bij de ANWB krijg je van Rijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal files neemt af na een drukke spits. Er staat nog zo'n 115 kilometer file in Noord-Brabant. Zo ook op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en knooppunt Leendeheide rijdt het langzaam een kwartier oponthoud. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. Ook hier heb je een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel staat een kapotte vrachtauto. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A27 Breda. Daar richting Gorkum, tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En de A58 tot slot Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is je tijdsverlies een kwartier.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Trulies met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
30: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
31: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Kei. Goedemorgen,
34: Jordi Graat.

0: Dinsdag 12 mei. Het is een stuk rustiger weer dan gisteren. Minder buien. Temperatuur is stabieler over de hele provincie. En het wordt 12 tot 15 graden.
1: En dat allemaal op de internationale dag van de verpleging. Nou, we kregen het heel vaak binnen in de app dat het de dag van de verpleging is.
0: Uiteraard hebben we het een paar keer genoemd. Want het is hartstikke belangrijk, zeker in deze tijden. Dus wij willen echt iedereen die in de verpleging, de zorg, iedereen die op wat voor manier daarbij betrokken is, willen we echt even zeggen dat wij het ook voor hun een hele bijzondere dag vinden.
1: En Boes die stuurde het. En Esther stuurde het. En Henrique stuurde het. Ja, dit zijn de bovenste drie van de 20 mensen die het. Maar we hadden het dus al wel even genoemd. Maar bij deze nog een keer.
0: Ja.
1: Dag van de verpleging.
0: Bij deze. In het nieuws, Sneek.
2: In een huis in het buitengebied van Vessen is gisteren een drugslab ontdekt. Volgens de politie kon er in het lab synthetische drugs worden gemaakt. Denk dan aan ecstasy. Er zijn geen chemicaliën gevonden, maar wel spullen die gebruikt worden in een drugslab. Er is nog niemand aangehouden. PostNL moet een boete van 6,9 miljoen euro betalen, omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd. Dat jaar heeft PostNL niet voldaan aan de wettelijke eis om minimaal 95% van alle brievenbuspost binnen 24 uur te bezorgen.
3: Een goeiemorgen.
0: Ja, goeiemorgen. Van harte welkom. Wij gaan ons ratje weer tevoorschijn halen. Dan gaan we weer een slinger aangeven. Dan hebben wij weer een categorie en een letter. Dan heb je tot 9:30 de tijd om jouw favoriete plaat aan te vragen. Kom op uit.
1: Oeh, de R.
0: De R.
1: Van Rudolf.
0: Met de categorie.
1: Iets dat in een glas zit.
0: Iets dat in een glas zit.
1: Ja, hoeft niet per se drinken te zijn. Als jij daar kralen in bewaart, ik zeg, dat is niet met de R. Maar
0: nee, ik snap het, ja.
1: Dan kan dat ook. Iets dat in een glas zit.
0: Met de R. Als je iets weet en je wil iets aanvragen, mag dat nu via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Iets dat in een glas zit met de R. Vraag dat aan. Of kom dan mee en vraag dan wat aan.
1: Ja, en daar kun je echt alle kanten mee op. Dus als je denkt, ja, maar dat draaien ze nooit. Nu kan het echt, want de jury is ook vandaag weer
0: zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Bij deze. Ja. Karin komt met rozen.
1: Ja.
0: Dat mag natuurlijk.
1: Een vaas is ook van glas.
0: Ja, dat is ook van glas.
1: Nogmaals, zeker. De jury is soepel.
0: En die zegt: hoi mannen, net ontzettend genoten van het gesprek met de 3J's en de nieuwe plaat. Maar zouden jullie inderdaad nog wel even het wiegelied willen draaien?
1: Ja.
0: Zullen we dat nog even doen dan?
1: Ja.
0: Dat vind ik toch
1: als
0: wel.
1: Als zij rozen stuurt en een plaat, dan is het zomaar de kans dat die gedraaid wordt.
0: Dan gaan we dat doen.

André Rieu, samen met Emma Kok en Voila. Ja, eentje die wij heel af en toe zo eens weer voorbij kunnen laten komen. Omdat die wordt aangevraagd. Of omdat Brit bijvoorbeeld zegt, iets dat in een glas zit. Rosé, liefste hulvul. Dan een mooie foto erbij van afgelopen weekend van Moederdag. Dus bij deze met veel liefde gedraaid. Dennis die kwam met Ranja. En die wil dan graag deze horen van Tina Turner en Rod Stewart en It Takes Two. En ook die keuren wij goed. Vinkje erachter en draaien.

0: Elvis Presley en Viva Las Vegas. Het is bijna 1:30, zometeen het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een ongeluk in Eindhoven, waarbij een scooterrijder zwaar gewond is geraakt. En Joost de Man uit Den Bosch, die heeft een bijzonder weekend achter de rug.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: Kijk op svkbenelux.nl.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
6: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
11: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: Het is de hoogste tijd voor het Omroep-Brabant verkeer. 1:30. Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ja, het aantal files is flink afgenomen. Wel staat er nog een korte file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is je vertraging 10 minuten.
3: Omroep Brabant.
0: Het houdt helaas nog niet echt over vandaag. Ja, het is niet anders. In de ochtend gaat nog een buitje vallen. In de middag is het vooral droog. Af en toe schijnt de zon. Bij een matige westenwind wordt het 12 tot 14 graden. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Een man op een scooter is vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Eindhoven. Op de Halve Maanstraat, ter hoogte van Strijpen R, stond een vrachtwagen met een bouwkraan. De man op de scooter zag die kraan niet en reed er tegenaan. Hij raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. De weg staat dicht. De arbeidsinspectie is bezig met een onderzoek. De El Fet moskee in Bergen-op-Zoom is afgelopen weekend weer beklad. Bij de ingang van de moskee zijn 3 Davidsterren met blauwe verf aangebracht. In januari werden de moskee en basisschool El Fet ook al beklad. De beveiliging werd daarna door de gemeente opgeschroefd en de politie is ook meer gaan surveilleren. In Bureau Brabant zijn gisteravond beelden getoond van een man die in januari die moskee heeft beklad. De druk op de Britse premier Starmer om af te treden wordt steeds groter. Inmiddels vragen zo'n 70 parlementsleden en ministers van de Labour-partij om zijn vertrek. Straks om 10:00, dan begint de ministerraad en dat is een gevaarlijk moment voor de premier, zegt NOS-correspondent Arjan van der Horst.
15: Want verschillende Britse media melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen, onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken, minister Yvette Cooper van Buitenlandse Zaken, 2 zwaargewichten in de regering. Ja, en zij zullen Starmer onder druk zetten om een datum voor zijn aftreden bekend te maken.
1: Ja, Starmer die ligt onder vuur omdat hij Peter Mandelson benoemde als ambassadeur in Amerika, terwijl het bekend was dat hij banden had met Jeffrey Epstein en zijn partij heeft ook slechte resultaten geboekt bij de lokale verkiezingen daar. Joost de Man heeft afgelopen weekend niet veel...

0: Die hebben mij er gewoon letterlijk doorheen geschreeuwd. En op een gegeven moment, iedere bal die ik dan maakte, werd er gejuicht in dat café alsof de Champions League was gewonnen.
1: Joost die heeft tot nu toe ruim 9000 euro ingezameld met zijn recordpoging voor de stichting Met Je Hart, die zich inzet voor ouderen die eenzaam zijn.
2: Geweldig, maar ik snapte ook wel, op een gegeven moment ben je een soort van moeheid over, ja, dat je op een gegeven moment ook gewoon niet weet, dan ga je hallucineren, dan denk je dat er kabouters over de tafel lopen. Ja, het is echt zo, het is echt heel raar.
1: Dat vertelde hij ook, hij zei ook op een gegeven moment in dat gesprek, dat hij op een gegeven moment gewoon zei van, kan iemand even de voordeur open doen en zo, gewoon omdat hij even wilde weten waar hij nou precies was en zo. Hij was het gewoon even helemaal kwijt. Ja. Maar wel veel geld opgehaald.
2: Maar, en dat is fantastisch. Dus wat dat betreft, chapeau! Jordi Graat! Kijk, goedemorgen. Dit is de ochtendshow tot 10 uur.

0: De Doobie Brothers en Long Train Running in een keigoeiemorgen. Bijna 12 minuten over 9:30. Kan zijn dat je niet meteen om 6:00 de radio aan had. Maar daar hebben wij altijd wat fijn voor. Want wij zorgen ervoor dat je gewoon helemaal wordt bijgepraat. Want we hebben nog wat mooie hoogtepuntjes uit deze ochtend weten te halen. We hadden namelijk weer Dennis aan de telefoon van camping La Santoire. Die volgen we natuurlijk met kei goeiemorgen. Ze deden mee aan Ik Vertrek, kochten toen de camping, maar hebben het weer verkocht. En elke week zijn we een beetje een check aan het doen of het allemaal rond is.
1: Het is een beetje alsof je de hele dag zit te wachten op de uitslag van je eindexamen. Alleen je weet niet of je hem helemaal goed hebt gedaan, zeg maar. Nou, daar zitten we al weken in die stressperiode.
0: Ja, het is nog steeds niet helemaal rond. Dus we hopen dat er binnenkort snel een groen lichtje gaat branden daar. En we spraken met Annie Marcelis. Het is namelijk de dag van de Limerick. En hij had er wel een paar voor ons. Waaronder deze.
2: Er was dus een man, Peter Gillis, die weet precies wat een geschil is. Ali B. zong een duet op een veld te krap bed. En wij juichen omdat het zo stil is.
0: Precies. En we hadden de drie J's hier in de studio. Ze kwamen vertellen over een nieuwe single. En ze lieten de demo van Broederliefde horen, zoals eigenlijk het liedje origineel was. Dat wat we bouwen staat nu op instort. Geweten besloten, gepraat en gezien. Ja, en dan ga je eraan verbouwen. Dan uiteindelijk ga je het nog eens een keer opnieuw masteren. Alles erop en eraan. En ja, dan kom je eigenlijk bij deze versie.

Ja, Los Vast is de nieuwe single van de 3J's. En als je zin hebt in een zonnetje, in cocktails en in een lekker zomersgevoel, dan ga dat sowieso luisteren. Dit en nog veel meer zat in een keigoeie morgen. Wij gaan naar toch wel een van de grootste artiesten van de afgelopen 5 à 10 jaar. Zijn naam is Harry Styles. Dit is American Girls.

0: trouwens deze week, ja.
1: Misschien deze twee zijn misschien niet de allerbekendste, maar juist daardoor misschien ook wel weer lekkerder.
0: Nee, dat vind ik juist leuk. Ja. Ik zou toch gaan, dan ga ik toch voor één.
2: Ja. Ja, ik ook. Ja. Toch?
0: Ja. Ja, vind ik toch lekker.
1: Ja. Ja. Nou ja, gisteren was het Valerie, dus die komt vrijdag terug in de finale.
0: Kijk,
2: en wat er vandaag ik wacht nog komt. Op eentje, dus die hoop ik al voor morgen.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen, dat jij nog, maak je dan morgen nog eventjes mee.
0: Ja. En wat heb je verder nog, John?
1: Ja, vooral heel veel fijne muziek. En ik heb natuurlijk weer iets uit mijn platenkast. Ja, dit is altijd weer een verrassing.
0: Kijk, ja, dat is zometeen tussen 10 en 1, John met Brabantsmond. En wij zijn er uiteraard morgen weer. Tussen 6 en 10 met een nieuwe aflevering van een kei goeiemorgen.
2: En er komt iemand langs en ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ook.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
12: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En voor het staartje van de ochtendspits, zover je dan nog van kan spreken, gaan we even naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, het was een drukke ochtendspits, maar daar is niet veel meer van over. Wel staat er nog een file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik rijdt het langzaam over 5 kilometer. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging.
4: Oké, Rijn, dankjewel. Zometeen Brabant rond. Het is 2 minuten over 10. Het is dinsdagochtend. Het zonnetje doet aardig zijn best om deze ochtend op te vrolijken. Ik ga dat zeker doen met fijne muziek. Sommer zie ik staan, Mike en de McKennis, maar zometeen eerst Sam Veld.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
27: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
26: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
27: Koppens biedt veel meer.
26: Kom langs in Volkel.
27: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
28: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
29: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
28: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
29: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
30: Klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
31: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
32: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Brabants Bond. John van Vroenhoven.

0: Mike en de Mechanics maakt het 12 minuten over 10 dinsdagochtend Silent Running. Een liedje dat ook nog iets te maken heeft met tijdreizen. Ja, dat doe ik ook altijd, op de zaterdag.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: John van Groenhoven.
2: Onder Brabant.
0: Goedemorgen, ja, dat is zeker geen zaterdag, maar we zijn op weg naar de zaterdag natuurlijk. Want het is alweer dinsdag, de werkweek is alweer volop in gang. Gisteren de maandag trappen we hem af, morgen nog een dagje. En dan hebben heel veel mensen gewoon weer een dagje vrij, misschien wel twee dagen, om een hemelvaartsweekend te gaan vieren. Die Mike and McKennis, ja, ik zei het, tijdreizen, daar gaat het over in de tekst. Mike Rutherford van Mike and McKennis, die schreef die tekst. En daarin gaat het over een vader die kan tijdreizen, dan niet terug in de tijd, maar juist vooruit kan kijken. Alles wat hij ziet, daarvoor waarschuwt hij dan zijn familie. Dat is wel mooi als je soms naar die teksten van liedjes gaat luisteren. Er zit er vaak meer diepgang in dan je misschien op het eerste oog denkt. Dat is altijd leuk om daar eens heel goed naar te luisteren. Liedjes met diepgang, zeker komen die voorbij deze ochtend. Straks natuurlijk de keuze uit de ultieme Bonte 50. Welke plaat gaat er vandaag mee na de vrijdag van Amy Winehouse? Dat in het volgende uur. Straks in dit uurtje een bijzonder liedje uit mijn platenkast. Zover is het nog niet. Ilse Lange komt er zo meteen aan. Maar eerst Summer, dit is Homewrecker.
3: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is Brabant.

Incredible in Brabantsmond, album Brabant. Je hebt zo van die platenmaatschappijen die leggen zo hun wil op. Dat deden ze ook bij Stevie Wonder, totdat hij 21 was. Hij stond onder contract bij Motown. En toen mocht hij zijn eigen keuzes gaan bepalen. Dat resulteerde uiteindelijk in een nieuw platencontract bij datzelfde label, maar met bepaalde voorwaarden. Want hij wilde veel meer singles gaan uitbrengen. En ook wetende dat Jeff Beck een liedje had wat Motown graag zou willen uitbrengen, Berry Gordy, de baas van Motown, dacht, hé, maar deze is mooier voor Stevie Wonder.

Ja, en zo geschieden. Belt hij Barry Gordy goed in de smissen. Het was ook zo dat Motown wel de controle had over de singles die uitgebracht moeten worden van de LP's, de albums van Mr. Stevie Wonder. En Jeff Beck wilde dit liedje gaan opnemen, maar daar stak de baas van Motown dus een mooi stokje voor. En met succes wordt het met een grote hit voor Mr. Stevie Wonder. En het liedje heet Superstition. En je hoorde het in Brabants Mond. Op weg zometeen naar een nieuwsupdate met Nick. Van 10:30 alweer. Neem ik je even terug naar de jaren 90 voor deze man. Robbie Williams is Millennium.

0: Oh jongens, ik weet het nog als de dag van gisteren. Dat we aan de ene kant uitkeken naar het millennium 2000. De magische mijlpaal op de kalender. Aan de andere kant werden we bang gemaakt. Hè? De millennium bug, ken je nog? Nou, niemand heeft hem ooit gezien. Het viel allemaal reuze mee. Robbie Williams hoorde met het gelijknamige millennium. Brabants Bond zometeen naar het nieuws met Niek. Niek, wat heb je zo in het nieuws?
1: Ja, dat de politie een huis is binnengevallen in Hoge Heide. En planten die moeten ervoor zorgen dat leerlingen van een school in Breda minder gestrest zijn.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Proverexclusive.com. Proverexclusive. Stijlvol onderweg.
1: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl. Omroep Brabant.
2: In de ochtend kan plaatselijk nog een bui vallen. Vanmiddag overal droog, schijnt ook de zon regelmatig. Het wordt dan 13 tot 14 graden. Op dit moment moeten we het doen met een schamele 8 graden op de thermometer. Het is precies 10:30, tijd voor het nieuws met Nick.
3: De politie heeft gisteren in een huis in Hogerheide een boel illegale sigaretten, een wapen, pepperspray en duizenden hennepstekken gevonden. Agenten vielen het huis binnen na een tip. De bewoner is aangehouden. Het Amerikaanse bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software wisten binnen te dringen. Gestolen data hebben de hackers inmiddels vernietigd. Tilburg University, de TU in Eindhoven, Fontys en Summa die maken gebruik van de software. Ze hadden eind vorige week systemen die ermee verbonden waren uit voorzorg nog losgekoppeld. De man die afgelopen donderdag een vuurwerkbom naar binnen gooide bij het partijkantoor van D66 in Den Haag had een terroristisch motief, dat zegt het Openbaar Ministerie.
4: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt. En omdat het in deze zaak gaat om een landelijke politieke partij die doelwit was, waarbij ook geweld is gebruikt, zien wij een verdenking voor dat vrees aanjagen. Omdat het bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
3: De verdachte is een man van 37 zonder een vast adres. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. De gymzaal van middelbare school Markenhagen in Breda die staat deze dagen, net als bij veel andere scholen, vol met rijen tafels en stoelen, worden daar namelijk eindexamens gemaakt. Toch is er een verschil, want de leerlingen die kijken daar uit op een groene wand met planten. De school doet mee aan een experiment, want planten zouden stressverlagend werken. Ja, deze leerlingen die zijn er niet zo van onder de indruk.
5: Het is niet per se heel bijzonder. Nee. Wel leuk dat ze het hebben gedaan.
6: Ik heb er niet echt heel erg op gelet, maar ik vond het wel grappig om te zien.
7: Ik voelde echt geen verschil met die planten, hoor. Nee. Ik was er eerder van afgeleid van die planten dan ik echt dacht van wow. Ik word daar gewoon veel snel afgeleid van. Dat moet ik gewoon niet hebben.
3: Ja, dus nou ja, deze leerlingen, ik heb er even door het ruwe materiaal zitten scrollen, maar ik hoorde behoorlijk veel van die leerlingen die zeiden ja.
2: Kan jij het nog herinneren waar jij zat?
3: Ja, wij zaten ook gewoon in zo'n grote
2: gymzaal.
3: Daar hingen geen planten, dat was geen groene wand.
2: Nee, maar ik zat wel op een bijzondere locatie. Ik zat op de bowlingbaan in Den Bosch, Maasport. Ja,
3: dat
2: verklaart ook alles natuurlijk. Ja. Al die kegels. Ik was helemaal afgeleid. Het is helemaal niet goed gekomen. Nee, niet wat dat betreft. Dit is Brabants Mond. Goedemorgen.

Lelo van Tiësto. Ik ga mijn platenkast zo meteen opentrekken. Ik was even bezig om een plaatje er al uit te trekken. Ja, daar zit zo meteen iets lekkers in. Daar kan je zeker een dansje op maken. Het is van een band die een aantal grote hits hebben gescoord. Die je zo meteen hoort, was niet zo'n grote hit. Althans niet op de radio of op andere plaatsen. Maar juist wel in de clubs. Wie dat is en welk liedje...

Dat hoor je zo meteen. Eerst eventjes terug naar de jaren 80. Een stukje melancholie met OMD, ofwel Orchestral Maneuvers in the Dark. En dit is Talking Loud and Clear.

0: klanken van Andy, Orchestra Manoeuvres in the Dark, Talking Loud and Clear. Of je mij loud en clear kunt horen in Brabantsbond.
1: John's platenkast.
0: Ja, die bevat heel veel diverse muziek. Echt, gaat echt alle kanten op wat dat betreft. Als je me denkt te kennen, dan wil ik eens nog wel eens op het verkeerde been zetten. Maar er is één genre wat daar toch wel veelvuldig in te vinden is. Dat zal je niet verbazen. En dat is naast disco ook de wat modernere house. Daar mag ik graag naar luisteren. Ik mag het ook graag draaien op een feestje. En een van die liedjes die ik graag draai op een feestje is afkomstig van The Shapeshifters. Die braken in 2003 door met dit liedje. Dat was natuurlijk Lola Seam inderdaad. Hun stijl draait vooral om house met sterke disco- en soul-invloeden. Herkenbare samples, veel nadruk op een lekkere groove en vocalen. Vaak een beetje met een klassieke beat, maar toch in een moderne jasje. Na een doorbraak zijn ze actief gebleven als producers en remixers voor andere artiesten. Tegenwoordig is The Shapeshifters vooral een project van Simon Marlin, die nog steeds nieuwe muziek uitbrengt en veel samenwerkt met zangeres Kimberly Davis. Een vaste stem binnen hun latere werk. En dat liedje, dat heb ik meegenomen. Althans, één van de liedjes waar je Kimberly op hoort. En de titel daarvan is een beetje mijn levensmotto. Life is a dance floor, The Shapeshifters.
1: Uit John's platenkast.

0: Je werkdag.
1: Je werkdag vliegt voorbij.
0: Zeker als je Omroep Brabant aanzet.
1: Je hebt niet eens door dat je aan het werk bent. Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.

When You're Gone, Bryan Adams samen met Melanie C. En daarvoor nog uit mijn platenkast, de Shapeshifter samen met Kimberly Dave. En dat was Live on a Dance Floor. Ik heb een lekker liedje voor je meegenomen. En dit is van een man die eigenlijk, hij heeft een muzikale erfenis achter ons gelaten. Heel wat liedjes gemaakt. Denk dan aan Baby Don't Cry, The Blue Café. Die zijn wat minder bekend. Maar als ik zeg Driving Home for Christmas, dan weet je het meteen over wie ik het heb. Natuurlijk Chris Rea. Ook Josephine was een mooi liedje. En het liedje wat ik heb meegenomen voor vandaag is On the Beach. En dat gaat over een eilandje in de Middellandse Zee. Blank voor Spanje. Beter gezegd eigenlijk een klein eilandje in de buurt van Ibiza. Daar gaat het liedje over. En waarom gaat het liedje daarover? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is het eiland waar Chris Rea getrouwd is met zijn vrouw uiteindelijk. Ja, daar is waar ze Mrs. en Mr. Rea werden. Helaas niet meer onder ons, zijn muzikale erfenis achtergelaten. En een van die prachtige liedjes is deze, On the Beach.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, je luistert naar Omroep Brabant. Goed nieuws voor alle weggebruikers, want we hebben geen vervelende meldingen wat betreft onderbrekingen of files. Dus zonder onderbreking gaan we lekker door zo meteen naar Brabantsbond. Met daarin de ultieme Bonte 15 weer twee liedjes om uit te kiezen. Amy Winehouse is de artiest die deze week centraal staat. Welke twee liedjes, dat hoor je straks. En wat je ook hoort is Travis en Sing. En ook dit komt eraan. Back, it's so bizarre. It runs in the family. Running in the Family straks.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
25: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond, John van Groenhoven.

0: meest bekende, zo niet de bekendste en beste basgitariste ter wereld. Mark King met zijn band Level 42. 1987 braken ze definitief door met dit liedje.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven op Omroep Brabant.
0: En dat was Running in the Family natuurlijk van een gelijknamige album. En dan moet je weten dat de band, voordat ze dit soort muziek maakte, in een ander genre zat. Dat was meer in het jazz-funky genre, maar dat sloeg niet zo aan. Althans niet bij een breed publiek. En dat zie je wel vaker bij dit soort bands. Ander voorbeeld is Cool and the Gang. Die heette zelfs de Jazzy Act, voordat ze uiteindelijk naar een soul en funk gingen. Dat was weliswaar iets voor de jaren 80. Maar ja, zo zie je maar dat je af en toe een andere weg in moet slaan om ergens toch goed uit te komen, als dat op je pad ligt. Een omrijding, een omleiding kan daarbij af en toe wel van dienst zijn. Level 42. Dit is Brabants Bond. Leuk dat je erbij bent. Laatste uurtje voor deze dinsdagochtend. Straks vanmiddag natuurlijk nog een uurtje te gaan. Maar in dit uur, heel belangrijk, jouw keuze voor de ultieme Bonte 50. Weer twee liedjes om uit te kiezen. En deze week staat Amy Winehouse centraal. Zometeen de keuze voor jou vandaag.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.

0: Een liedje van Sam Fender samen met Olivia Dean. Die in juni in Amsterdam te bewonderen is. Volgens mij in de Ziggo Dome al daar. Rain in Me in Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Het is er tijd voor de keuze te gaan maken in dit uurtje. We hadden gisteren Amy Winehouse geïntroduceerd voor de ultieme Bonte 50. Vrijdag zijn er drie liedjes om uit te kiezen. Want we hebben één dag minder. We hebben donderdag hemelvaartsdag. Eén van die drie liedjes die kwam er gisteren als eerste bij. Dat is Valerie geworden. Je had de keuze uit Re-App en Valerie. En vandaag komen er twee liedjes bij vandaag. Dus ik zou zeggen, let goed op en maak je keuze.
1: De ultieme Bonte 50.

Dat is nummer 2. Voor welke ga jij? Een van de twee liedjes van Amy Winehouse. Do you know I'm no good? Dat is nummer 1. En Love is a losing game, dat is nummer 2. Dan mag je appen 06573-2203. Ik ben heel benieuwd welke van deze twee liedjes wordt toegevoegd aan de lijst voor vrijdag voor de Ultima Bonte 50. De muziek op je radio nu, geleverd door First Choice. En dit is Dr. Love.

0: No Mercy Raccoon. In Bij Was Mond. Het is bijna 11:30. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, wat zit er zo meteen in?
1: Nou ja, onder andere de politie een man heeft opgepakt die er in een gestolen auto vandoor was gegaan. En drie brandweermannen uit Dongen die moesten flink aan de bak in Zwitserland.
2: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijtematen.
8: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
7: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Rijn Baatmans van de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ik heb twee files, de A27 Breda richting Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Nieuwedijk en Gorkum zelf. 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam doe je er 5 minuten langer over.
0: Okay, dankjewel.
11: Op Brabant.
0: Ja, de temperatuur houdt niet over, zit net onder de 10 graden. Het kan plaatselijk ook nog regenen. Vanmiddag wordt het droog, schijnt de zon. Loopt de temperatuur iets hoger op naar 13 tot 14 graden. Radar nieuws krijg je van Nick de Vries.
1: Een Belgische man die er in een gestolen auto vandoor was gegaan... is afgelopen weekend met hulp van een politiehond gepakt... in de omgeving van Hilvarenbeek. De Belgische politie zat achter die man aan... maar omdat hij de grens overging, moesten Nederlandse agenten het overnemen. De man die dumpte de auto vlak bij de bossen, ging te voet verder. Daarop werd die politiehond ingezet. Die kwam de verdachte al snel op het spoor. Een nieuwe tegenvaller voor de werkzaamheden aan de A27. De verbreding van de snelweg tussen Raamsdonk-Veer en Utrecht... wordt ongeveer 500 miljoen duurder dan eerder werd gedacht. Een bedrag zal waarschijnlijk nog verder gaan oplopen. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. De werkzaamheden die gaan wel door. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen... omdat het bedrijf in 2023 te veel post te laat heeft bezorgd... zegt toezichthouder ACM. Volgens de wet moet het bedrijf zeker 95% van de post... binnen 24 uur bezorgen. Dat was dat jaar 90%. Meldt NOS-verslaggever Ruben Eg.
12: Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen, want er is geld voor gereserveerd.
1: PostNL zegt dat het de norm niet heeft gehaald omdat er te weinig postbezorgers zijn. De ACM vindt dat PostNL beter zijn best moet doen om nieuw personeel te vinden. Drie brandweermannen uit Dongen die hebben afgelopen weekend een niet alledaagse prestatie geleverd. Ze deden in Zwitserland namelijk mee aan de Stairway to Heaven Firefighters Challenge. Oftewel, ze moesten ruim 4000 treden bedwingen over een steil parcours een berg op. Dat deden ze in een zware brandweeruitrusting.
13: Dat bestaat uit gewoon een flinke broek en jas. Dan heb je nog laarzen die wel stevig zijn en helm. En het zwaarste van alles is ook dat je ademluchttoestel... die je op je rug draagt met de fles ook achterop om hebt.
1: Ja, is toch allemaal zo'n 20 kilo's meer nog dan dat je zo normaal al mee moet zeulen wat dat betreft. Dat zei een van de brandweermannen gisteravond in Afslag Zuid. Ze hebben met hun deelname geld opgehaald voor Kika.
0: Dus maar het voordeel is, als je buiten aan en boven komt, heb je bij je.
1: Zo is het,
0: ja. Dankjewel, Nick. 3 minuten over 11:30. Lekker door met de muziek. Straks de uitslag van Amy Winehouse.

0: vanochtend de 3J's hier te gast. En ik krijg goedemorgen. Ik stond nog even met Jan Dulles na te praten. Een groot fan van de Rolling Stones. Ik zeg, wat vind je nou van die nieuwe single? Hij zegt, ja, die vind ik eigenlijk net even weer wat minder. Ik zeg, nou, ik vind het wel wat gek. Het is wel grappig om te zien. Maar als groot fan, ik ben nou niet zo heel groot fan van de Rolling Stones. Maar ik word steeds meer fan als ik dit hoor. Ik vind het echt gek. Kijk uit naar het nieuwe album. Komt 10 juli uit.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Twee liedjes om uit te kiezen. Amy Winehouse deze week. De stemmen die worden flink doorgegeven via de app 06-573-28203. Het is spannend. Zoals iedere dag kan ik je eigenlijk wel weer garanderen. Vandaag ook weer de keuze uit twee prachtige liedjes. Welke twee? Nou, deze.
1: De ultieme Bonte 50.

Ja, de ultieme bonte 50. Het is niet altijd makkelijk om te kiezen. Het zit altijd dicht bij elkaar. De uitslag die bewijst dat meestal ook. Voor welke ga jij? Ga je voor 1? You know I'm no good. Of de nummer 2? Love is a losing game van Amy Winehouse. En nog heel eventjes om je keuze door te geven via de app 06573-2203. En dan gaat één van de twee liedjes straks niet alleen door naar vrijdag naar de finale, maar we gaan natuurlijk ook liedjes lekker helemaal draaien hier in Brabants rond om Omroep Brabant. Waar je nu Dusty Springfield hoort. Dit is I Close My Eyes and Count to 10.

0: Dusty Springfield in Brabants Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, welke van de twee gaat door naar vrijdag? Amy Winehouse is de artiest die ook een plekje krijgt in de ultieme Bonte 50. Gisteren hadden we de keuze uit Rehab en Valerie. Uiteindelijk kozen jullie voor Valerie. Vandaag de keuze uit You Know I'm No Good en Love is a Losing Game. Het is lange tijd spannend geweest, maar een van de twee wint toch vandaag overtuigd. Welke van de twee is dat geworden? We gaan hem lekker draaien. Hij gaat mee naar vrijdag. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Bedankt voor het stemmen.

Wat een mooi romantisch lied. Ja, Callum Scott. You are the reason. Daarvoor Amy Winehouse. Zij gaat mee met het liedje You Know I'm No Good. Dat is het tweede liedje vandaag. Vergezeld van Valerie. Voor vrijdag in de finale van de ultieme Bonte 50. Dit zijn Bob Marley samen met de Wailers. I Wanna Lie in Zion.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
9: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ja, ze zeggen dan, the inside that counts. Niet de buitenkant, nee. De inside van dit programma, nog een uurtje tot 1 uur. Brabantsbond, om een klein tipje van de sluier op te lichten wat er in dit programma zit zo meteen. Hoor je dit? Jacques Agan, zometeen op je radio.
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
24: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
25: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
24: Vragen over groei.
26: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
24: Of vragen waar je niet omheen kunt.
26: Hoe behoud ik mijn mensen?
24: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
27: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond, John van Vroenhoven.

0: Train, samen met Ashley Monbro en Bruce. Daarvoor Chaka Khan, I Feel For You.
1: Brabant Bond met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, het maakt het de dinsdagmiddag. Ja, het gaat lekker zo. De ochtend zit er al voor op. Eet smakelijk als je aan de lunch zit. Leuk dat je erbij bent. Dit is Brabant Bond, nog een uurtje tot 1 uur. Ik wil nog wat met je delen. Ik vind het wel leuk. Jaren geleden was ik een tijdje lang in Engeland, heb ik ook gewoond. En het viel mij op dat de Engelse taal is natuurlijk bij uitstek ook geschikt om in kortere zinnen iets duidelijk te maken. Maar wij in Nederland zeg maar nogal eens een keertje iets hebben zo van een bordje op te hangen, verboden fietsen te plaatsen, verboden aan te raken. We beginnen altijd met, en het komt heel uit over, verboden dit, verboden dat. Terwijl ze bijvoorbeeld in Engeland hebben ze bijvoorbeeld bij een kunstwerk of iets, thank you for not touching, ofwel dankjewel dat je het niet aanraakt. Dat komt anders over. Liep ik afgelopen zaterdag over de markt in Den Bosch. En daar hadden ze ook nieuwe bordjes. Want je kan op de markt natuurlijk alle kanten op. Het is een druk plein, zeker als er kramen staan. Maar er willen ook nog wel eens een behoorlijk aantal fietsers overheen fietsen. En daar hadden ze bordjes. En daar stond dankjewel voor het afstappen. Nou, dat vond ik zo mooi. Ik denk, dat ga ik toch eens even met je delen. C'est le ton qui fait la musique, zeggen ze dan in Frankrijk. Nou, over muziek gesproken. Clouseau komt er zometeen aan. Now Hard, dit is Barracuda. Goedemiddag.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

De broertjes Koen en Chris Wouters alias Clouseau. Al meer dan 40 jaar zijn ze actief. Vooral de jaren 90 veel gehoord op de radio. En zie me graag, hoorde je nu.

Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Maakt het een paar minuten voor 12:30. Ja, mijn moeder zegt, het is halen en brengen qua weer. Het is zonnetje schijnt, er komen weer wat wolkjes. Er valt er weer een buitje uit. Hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen voor de rest van de dag. En vanavond en natuurlijk de komende dagen. Met het hemelvaartsweekend in het verschiet. Dat horen we straks allemaal van weer een plaats. We gaan straks eerst naar het nieuws voor een update. Maar eerst nog de Jonas Brothers samen met Carol G. Dit is Axe.

0: sexy stem. Vind ik wel een mooie, mooie, mooie stem. Carol G. Samen de Jonas Brothers. Over sexy stemgeluid. Ja, ik maak hem zelf maar, Jasper. Ik ken jou. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Voor het nieuws zometeen.
1: Ja, ik heb het over een gewelddadige beroving in Tilburg zometeen. En een verkeersongeluk in Canada dat bijzondere plaatjes oplevert.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zinkenspecialist.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Ja, en het is net als het weer. Af en toe is er een bui, dan is weer het zonnetje. Dat geldt een beetje ook op de weg. Dan is het vrij en dan staat er weer een file. Rijn Baartmans van de ANWB, die weet er alles van. Rijn, goedemiddag. Ja,
6: goedemiddag. Nou, klopt inderdaad. Er staat niet veel, maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os en Rosmalen staat het verkeer stil. Een half uur vertraging en 2 rijstroken zijn er dicht.
0: Oké, dankjewel. Vervelend als je daar staat. Succes. Er kan nog een buitje vallen, zoals gezegd. Vanmiddag zou het wat droger gaan worden. Komt ook het zonnetje erbij. Het wordt een graad of 13, 14. Straks horen we van Weerplaza hoe het zich allemaal verder ontwikkelt. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Een man op een scooter is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Eindhoven. In de buurt van Strijp S stond een vrachtwagen met een bouwkraan. De man op de scooter zag deze kraan niet en reed er tegenaan. Hij raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. De weg is dicht. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. Een jongen van 14 is gisteren in Tilburg bedreigd met een mes en daarna beroofd van zijn fatbike. De dader wilde zijn fatbike kopen en daarom spraken de twee af. Maar nog voordat er een deal werd gesloten, trok de dader een mes. Hij bedreigde de jongen en ging er dus vandoor op de fatbike. In Brussel is er opnieuw een actiedag tegen het beleid van de regering. Er rijden nauwelijks bussen en trams in de hoofdstad. En ook ligt het vliegverkeer grotendeels plat, zeggen de vakbonden.
7: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen.
1: Ja, Brussel Airport zal minder dan de helft van de geplande vluchten vertrekken. En op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten gecanceld. De treinen die rijden wel normaal. En dan nog een merkwaardig ongeluk in Canada. Daar botsten een motorrijder en een auto op elkaar. Maar die motor die vloog daarna door de lucht en kwam met het voorwiel vast te zitten aan een stoplicht over de weg heen. Die motor die bungelde dus als het ware boven de weg. Maar de motorrijder die overleefde het ongeluk, raakte wel zwaar gewond. Ja, die beelden die nu in omloop zijn van het ongeluk, ja, daar zie je op dat die motor echt aan de paal van het stoplicht zo boven de weg hangt. Nou, die beelden die gaan nu de hele wereld over.
0: Maar er staat ook een heel mooi bordje bij. Mall Entrance. Ja. Dus die denkt, ik parkeer hem voor de deur. Ja, heel knap als je dat lukt. Dankjewel Jasper, over een uur weer meer. En nu is op Omroep Brabant app en web natuurlijk.

0: Garfield, Your Love. Het is dinsdagmiddag. Gelukkig allemaal iets lekkerder weer dan gisteren. Het was echt een grote overgang na het weekend. Maar het is nog niet wat de meeste mensen zouden wensen. Qua weertype, een paar graadjes erbij zou wel mogen. Wouter van der Bernenbroek van Weerplaatsen, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Krijgen we er nog een paar graadjes bij vandaag? Of blijft het een beetje steken zo op deze temperatuur?
1: Nou, vandaag zeker niet, nee.
0: Nee?
1: Nee, vandaag blijft het behoorlijk koud.
0: Ja, je bent overtuigd ook. Dus er zit weinig ruimte voor misschien.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar qua buien valt het mee.
0: Okay.
1: Op dit moment valt er nog wel een enkele bui. Ja, net zat er in de buurt van Eindhoven nog eentje. Boven het westen van Brabant zit nog een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Dat blijft het vanmiddag dan ook. Met af en toe wat zon en temperaturen. Ja, van een graad of 12 op zijn hoogst, denk ik. Nou, aan het eind van de middag, begin van de avond, nadert vanuit het noordwesten een nieuw buiengebied. Dat trekt dan vanavond en komende nacht over onze regio heen. Dan kan het best wel even af en toe flink doorregenen, hoor. En ook gaat het weer wat harder waaien. Temperaturen vannacht rond 5 graden. En morgen ja, een komen en gaan van buien. Soms met onweer daarbij, vooral richting de oostelijke regio's. En daarbij niet van hogere temperaturen dan 11 graden, denk ik.
0: Weet je, maar waar hebben we dit aan te danken?
1: Een noordelijke stroming.
0: Ja, oké. Okay.
1: We zien het wel vaker in deze tijd van het jaar. Ja. Maar die voert nu wel opvallend koude lucht aan.
0: Ja, precies. Daarom, vandaar mijn vraag. Ja. Ja. Nou goed, het is in ieder geval voor de natuur niet verkeerd, hè, dat er wat water valt. Want
1: dat
0: we zaten al
1: zo.
0: Richting de droogte. Hey, wat iets langere termijn. Richting hemelvaartweekend. Veel mensen een lang weekend. Zit er een verbetering in het vat?
1: Nou, we zien wel een weersomslag. Maar dat zal wel echt pas vanaf zaterdag zijn. Donderdag en vrijdag hebben we eerst nog met buien te maken. Lage temperaturen ook. Niet alleen overdag, maar ook zeker 's nachts. Want het klaart wat vaker op. Met name in de nacht naar vrijdag en de nacht naar zaterdag. De wind neemt ook af. En dat betekent dat het flink kan afkoelen. En ik denk dat het 's nachts, 's ochtends vroeg, nou op sommige plaatsen misschien wel een beetje kan gaan vriezen.
0: Zo, het moeten de schaatsen uit het vet.
1: Dat is wat overdreven misschien.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt aan de koude kant. Ja,
0: ja, het is koud.
1: Vanaf zaterdagmiddag en zeker vanaf zondag, ja, dan krijgen we meer zonneschijn, wordt het droger en dan gaat ook de temperatuur in ieder geval overdag omhoog. En dan wordt het al gauw toch wel een graad of 16, 17, zoiets.
0: Kijk, dus, dat is meer in de regio waar ik me lekker voel. Goed, Wouter. Nou, maar hartstikke mooi. Jullie houden het allemaal in de gaten voor ons en de updates regelmatig te horen hier bij Omroep Brabant. Wouter, fijne middag. Dankjewel. Hè. Tot de volgende.
1: Hetzelfde. Dank je.
0: Ja, we gaan lekker door. De warmte moet in ieder geval vanuit je speakers komen in de vorm van fijne muziek. Cranberry straks nog. Maar eerst over warmte gesproken is Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
4: Was a word I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Lekkere muziek om je de middag door te helpen met deze Marlon Roudette. Een nieuw heetje voor nog de Cranberries and Dreams. En ik heb nog twee lekkere liedjes voor je klaarstaan voordat we straks overschakelen naar het nieuws. En daarna natuurlijk gewoon weer lekker wijn in de middag met Koen Wijn. Hij is weer present. Over lekkere liedjes gesproken, mooie samenwerking van twee mensen. De ene heet Patty Austin en de andere James Ingram. En dit liedje, daarmee hadden ze een hit in de jaren 80. Baby.

Ja, tweevoudig Grammy Award winnaar James Ingram. En daar een liedje mee maken wat Paddy Alston deed. Dat levert gegarandeerd een hit op. Lekker liedje, Baby Come To Me. De laatste minuten van deze eerste uurtje van de dinsdagmiddag tikken weg. We gaan zo naar Koen. Die is aanwezig, die gaat je lekker de middag bij je doorhelpen. Ik wens je nog een fijne dinsdagmiddag. Ik spreek je morgenochtend weer om 10 uur voor een nieuwe aflevering van Brabants Blond.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
4: Creon Kozijnen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
15: Nou, dankjewel daarvoor en een hele goede middag. Het is 2 over 1, 12 mei 2026. Ik heb uiteraard weer een heleboel mooie muziek voor je. Maar vandaag ga ik dat ook een soort van combineren met koken. Als je nou denkt, oh, dan krijg ik heel erg honger ervan. Dat hoeft helemaal niet. Nou ja, luisterhonger misschien. Maar dat allemaal pas later in deze uitzending van Wijn in de Middag.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
27: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
28: Mijn papa verkoopt stoelen.
29: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
30: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: The Invisible Touch van Genesis aan het begin van deze uitzending van Wijn in de Middag.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, Peter Gabriel en Phil Collins natuurlijk. Die waren wel de meest prominente leden van Genesis. En Invisible Touch, dat was het gelijknamige album. En dit was dan weer de openingstrack. 1986 hebben we het dan over. Ik was toen 1. Maar ja, dat zijn van die dingen. Je hebt het niet helemaal meegemaakt, maar je weet er wel van alles van. Simpelweg omdat het gewoon hele fijne en goede muziek is. En dat hoor je natuurlijk heel veel hier terug. Ook bij Wijn in de Middag. En ja, ik ben er gisteren niet geweest. Ik heb gisteren de liefde gevierd, om het zomaar te zeggen. Eerst zondag moederdag, gisteren de liefde, maar niet zozeer mijn eigen liefde. Nee, wel de liefde van mijn schoonbroertje en mijn schoonzus. Dat was leuk, die gingen geregistreerd partnerschap aan. En daarvoor ben ik lekker in Haarlem geweest. Maar toen dacht ik wel, ik moet nog op één ding terugkomen. Dat moet ik niet vergeten, want daar ben ik vorige week heel goed mee geholpen. Ik vroeg toen namelijk, god, mijn vriendin die is er niet op moederdag. Die komt pas later die dag thuis, die was vliegen. Wat moet ik nou eigenlijk voor haar fixen? En er kwam een heleboel op binnen. En uiteindelijk heb ik beloofd zelf bloemetjes gaan plukken. Samen met die kleine van mij langs de kant van de weg. Heb ik niet gedaan. Dan wil ik meteen eventjes de aanbieder van dit goede idee. Mijn oprechte excuus, ik heb het niet gedaan. Ik heb gewoon een bloemetje gekocht. Maar ze was er niet minder blij om. Ze was hartstikke gelukkig. Dus een bloemetje, heel simpel gebaartje, was al hartstikke mooi. En ik heb die kleine man laten geven. Nou, de zondag resterend dan kon niet meer kapot varen. Sowieso was het een prachtig weekend. Want Feyenoord wordt tweede en niet Ajax. Vond ik alweer heel leuk. Maar goed, nu gaan we gewoon... Oh, sorry, die staat hier. Nou, ik zie de studio. Had ik niet mogen zeggen. Nou, we gaan richting Suzanne en Freek. Want ik ben weg van jou.

0: over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

Ik heb dus eventjes zitten kijken. Die Alan Walker en Sophia Samatro, die hebben het over een diamond heart. Een hart van diamant, als je uitgaat van een hart dat ongeveer 250 tot 300 gram weegt. En je doet dat in diamant, dan ben je dus, en je hebt wel een beetje een fatsoenlijke diamant. Dan, ja, je, normaal meet je het in karaat, dus dan kan dat niet. Maar dan ben je dus echt miljoenen kwijt. Nou, inmiddels hebben ze die miljoenen denk ik wel verdiend met deze plaat. Dus wat dat betreft zouden ze dat kunnen betalen. Hey, dan naar twee mensen die allebei een connectie hebben met Spoorpark Live in Tilburg. Duran, die komen dit jaar naar Rogers van Chic. Die is al eerder geweest. En het is wel leuk, want het zijn allemaal namen uit het verleden. Maar toch hebben die weer iets in het heden in de pap te brokkelen. En dat is vooral heel erg leuk, want ze hebben een samenwerking opgezocht. En die klinkt echt als een klok. Het is een oud tipplaat hier op Omroep Brabant. En hij is zo fijn dat ik hem absoluut nog niet weg ga gooien. Nee, hij gaat nog heel vaak voorbij komen. Niet alleen op de zender, maar ook tijdens Wijn in de Middag. Zo'n fijn liedje is het namelijk. En het heet Free to Love. Duran Duran.

0: Velvet, Free to Love, Duran Duran en Now Rodgers. Zometeen na het nieuws, dan hoor je... Ook een 80. Van AHA en deze van Danny Vera. Fijn, hè? Jazeker, daar kan je dan al op verheugen. Nou, dat komt helemaal goed. Maar eerst natuurlijk nog het nieuws. Wat zit daarin, Jasper?
1: Chesto die krijgt bijna 17 miljoen euro op zijn rekening gestort. En een bijzonder fietsavontuur vanochtend.
2: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
3: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
8: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Vanmiddag is het op de meeste plekken een tijdje droog. Schijnt de zon ook af en toe. Natuurlijk is het wel wat bewolkt. Maar maximaal een graad of 13 in de provincie. En het nieuws, dat krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Chesto krijgt miljoenen van een Amerikaans advocatenkantoor. De DJ uit Breda was naar de rechter gestapt... omdat de advocaten hem in 2012 verkeerd financieel advies hebben gegeven... over zijn belastingaangifte. De rechter die is daarmee eens... en daarom krijgt Chesto nu bijna 17 miljoen aan schadevergoeding. Geen eindexamendiner op het TU College Ruiven-MAVO in Berkel-Enschot. De schooldirectie heeft het feest geschrapt nadat de eindexamenstunt uit de hand liep. De kinderen gooiden met meel en haarverf en gebruikten binnen waterpistolen, vertelt verslaggever Jan Pils.
10: Leerlingen die erbij waren, die vertelden me dat het er een beetje bij hoort bij een examenstunt om juist buiten de lijntjes te kleuren en niet alleen te doen wat mag van leerkrachten. Ze vinden ook dat er overdreven gereageerd is om dat gala-diner te schrappen.
1: Ja, maar volgens de directeur waren er vooraf duidelijke afspraken gemaakt en was dit daar geen onderdeel van. Het is een spannende dag in de Britse politiek. Meerdere ministers willen dat premier Starmer opstapt. Maar daar moet de Britse premier zelf niet aan denken, zegt NOS-correspondent Arjen van der Horst.
11: Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
1: Ook de leden van zijn eigen partij zijn klaar met Starmer. Heeft vooral te maken met het megaverlies van de partij... onlangs tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland. Bij Rijkswaterstaat wisten ze vanochtend even niet wat ze zagen... toen ze een van de vele camera's boven de Nederlandse snelwegen in de gaten hielden. Op de A16 bij Rotterdam reed ineens minutenlang een fatbike over de vluchtstrook. De man leek zelf weinig onder de indruk van de schurrende auto's om hem heen. Hij trapte rustig verder. Uiteindelijk hebben agenten de man van de snelweg geplukt. Hij had zijn navigatie niet goed ingesteld. Jeetje. En kwam zo op de snelweg terecht. Dat was zijn verhaal. Ja. Of de man nog een boete krijgt voor zijn fietsenavonturen, dat weten we niet.
12: Ja, je hoort dat de laatste tijd wel vaker. Er zijn veel mensen die het fietsen helemaal niet gewend zijn in Nederland. En die denken dan, ja, het is gewoon een weg, weet je wel. Daar rij ik even op. Dat gebeurt ook een heleboel. Dus dat is, ja, ik heb het één keer gehad. Je schrikt jezelf helemaal de pestpokken.
1: Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Het is toch best wel duidelijk in Nederland wanneer iets een snelweg wordt.
12: Ja, zou je wel denken. Alleen, mensen weten niet altijd of je die met de fiets mag gebruiken of niet. Omdat in het buitenland... Er zijn er natuurlijk op sommige plekken amper fietsen, weet je wel.
1: Ja, precies, en daar mag je wel
12: dus die denken, oh, weg, huppatee, ik ga op die weg. En het is wel duidelijk dat het snel werkt. Maar ja, daar, weet je, kijk eens waar India, daar fietst alles of niets, weet je wel. Dus dan, ja, ik kan me er wel ergens iets bij voorstellen, maar het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En ik ben er ooit één tegengekomen. Ik schrok me helemaal de pleurs.
1: Nou ja, dat zijn Rijkswaterstaat ook en de politie ook. Die hebben zoveel meldingen vanochtend gehad van automobilisten die zich echt rot schrokken. En dan gelukkig nog, ik zag de beelden, was dit een relatief veilige vluchtstrook. Redelijk breed, maar ja, dat had lelijk mis kunnen gaan.
12: Zeker. Nou, Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje.
0: Zometeen dus, die klassieker die eigenlijk nog best jong is. Danny Vera en Rollercoaster. Maar eerst eentje die wat ouder is van...

here with me. En ik kan me voorstellen dat je na Danny Vera en Rollercoaster denkt, ja, nou heb ik eigenlijk alles al gehad wat ik wilde hebben, want het is zo'n fijn liedje, ik hoef helemaal niks meer. Het is helemaal goed, de dag is al geslaagd, maar toch! 0657328503. Doe er nog eens een schepje bovenop en laat mij weten wat je heel graag wil horen. Dat kan via dat welbekende nummer 0657328203. En het kan zomaar zijn dat jouw plaatje binnen nu en 2 minuten gewoon op de radio is. Dus het is echt, jij vraagt, ik draai. Zo simpel. Maar zorg wel even dus dat je hebt. Met titel en uitvoeren en dan.

Het is bijna niet bij te houden wat er allemaal binnenkomt. Maar ik weet wel dat ik een keuze moet gaan maken. En dat is niet altijd makkelijk, maar ik ga het wel doen. Voor Ronnie. Jazeker, Ronnie die zegt doe maar Viva La Vida van Coldplay. En ik weet niet, want het is echt een plaat die super origineel is. Aan de andere kant wel een hele fijne, dus daarom heb ik hem gekozen, Ronnie. Voor jou, Coldplay.

Gary Rafferty en Ride Down the Line. Straks na tweeën dan even aandacht voor een bijzondere dag. Het is vandaag niet alleen dinsdag, 12 mei 2026, maar nog veel meer. Kom ik zo meteen op terug, want wel even belangrijk om daarbij stil te staan. Dat pas na tweeën. Want eerst gaan we even bewegen als Jagger. We weten dat hij dat nog steeds doet en ook nog steeds aardig kan op zijn eigen nieuwe muziek. Maar dit is van Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel daarvoor. Even een blik werpen op de Brabantse wegen. En daar zie ik dat er helemaal niks te melden valt als het gaat om vertragingen, opstoppingen of anderszins. Dus we kunnen gewoon overal doorrijden. Dat is hartstikke fijn, hartstikke mooi. En dan kunnen we het zometeen gaan hebben over een hele belangrijke dag die het vandaag is. Waarbij we ook gewoon even stil moeten staan. Al denk je er al alleen maar eventjes aan. Ik had het niet gedacht, maar ik werd net door iemand erop gewezen. En toen dacht ik, oké, ja, terecht. Dit moet ik heel eventjes wereldkundig maken. Wat dat is, dat vertel ik je dan zometeen on your radio.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Onlineveilingmeester.nl.
19: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
23: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
24: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: op de plaats van 2 jaar maar liefst. Where is the love?
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Dat het zo lang duurde, dat lag overigens niet aan Justin Timberlake, die dus meeschreef aan het liedje, maar vooral aan de band zelf. Want elke keer moest er weer wat anders, dan kwam die er weer bij en dan moest daar weer wat af en ga zo maar door. Dus ja, dat heb je met professionals. Die zijn soms ellenlang bezig met iets perfect te krijgen. Nou, uiteindelijk is dat dus ook aardig gelukt. Het is 13:13. Fijn dat je er weer bij bent en luistert naar Wijn in de Middag. En ik werd net op iets geattendeerd, waardoor ik meteen door de mand van natuurlijk. Het gaat om de ochtendshow. Die heb ik vanochtend toevallig gemist. Ik was al heel vroeg aan het werk en met andere dingen bezig. Maar daar komen natuurlijk altijd wel een opsommetje van de dagen voorbij. En het was mij niet duidelijk geworden dat het vandaag de dag van de zorg is. En gelukkig waren er een paar luisteraars die me daarop wezen. En daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Want ik vind namelijk dat we af en toe na moeten denken over datgene wat er is als wij even niet helemaal lekker zijn. Of niet helemaal onszelf zijn. En soms is dat niet even, maar is dat permanent. Simpelweg omdat je oud bent, omdat je wat beperkingen krijgt, op welke leeftijd dan ook. Of omdat je gewoon permanente zorg nodig hebt. En ik val in die laatste categorie. Ik moet regelmatig naar het ziekenhuis om voor mijn longen, ik heb een chronische longziekte, medicijnen te halen. En ik wilde even zeggen dat iedereen die ik daar tegenkom, iedereen, geen mens uitgezonderd, daar ontzettend lief voor mij is. Daar mij wil helpen, wil zorgen. Jazeker. En als ik dan vandaag lees dat er een peiling is geweest onder 3400 zorgprofessionals, dat daaruit komt dat ze meer aandacht willen voor agressie in de opleiding, dan zakt mijn broek daar vanaf. Dan vind ik dat iets om de tranen van in je ogen te krijgen. Wat is er nou moeilijk om gewoon een beetje lief te zijn voor elkaar? En al helemaal voor de mensen die je helpen. Die je zo goed helpen. Want ik ken niemand in die hele zorg die niet het beste met jou voor heeft. Die ken ik niet. En soms kan de druk heel hoog zijn. Soms kan je even een snauw krijgen van misschien een baliemedewerker, omdat hij net of iets heftigs mee heeft gemaakt, of het heel druk heeft, of wat dan ook. Accepteer dat dan. Zet even een stap naar achter en gun ze de ruimte. Maar echt, laat het uit je hoofd om agressief te worden. Het slaat helemaal nergens op. En nou weet ik dat ik dit tegen volstrekt de verkeerde zeg. Want jij doet dat niet. Dat weet ik zeker. Het is altijd een stukje rotte appel. Maar goed, Nathalie die appte mij en die zei: ik wil graag iets horen, Koen. Kan jij dat voor me draaien? Natuurlijk kan ik dat.

Nathalie die werkt in een verpleeghuis en daar wonen mensen met verschillende ziektebeelden van jong tot oud. En daarom niet alleen voor jou, Nathalie, maar voor iedereen die zich inzet voor de zorg. Uit deze Van Doe Maar, een nachtzuster. Nu.

0: Het is Doe Maar en de Nachtzuster voor alle mensen in de zorg dus.
1: Spoelen naar
0: 1991, een dikke nummer 1 hit van Timothy Torres, die je wellicht beter kent als Timmy T, de man die ooit op zijn brommetje naar een lokaal radiostation ging om te vragen of ze zijn elektronische muziek wilden draaien. En elkaar gezet op een drumcomputertje. En dat was toen misschien niet direct dat iedereen op de planken stond, maar toen dit liedje kwam, ook in elkaar gedraaid met zijn drumcomputertje. Toen moest dit wel, want het werd zo'n grote hit. Na een relatiebreuk had hij inspiratie en dat leidde tot de hit in heel veel landen. En tegenwoordig houdt hij zich nog steeds bezig met muziek, maar ook als eekhoornfluisteraar. Ik wist niet dat het bestond, maar check maar eens zijn socials op zijn Instagram. Daar staat het dan. Het gaat allemaal over Timmy T, oftewel Timothy Torres. En in 1991 scoorde hij een heel gevoelig liedje. En dat was deze, hoor je die drumcomputer? Ja, prachtig toch? Maar goed, het is wel een klassieketje. En daarom uit de jaren 90 hoor je hem nu.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me.
1: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

Lost Frequencies. En zonderling. Geen koffie to go, maar een love to go. Zo kan dat ook. Terug naar 6 april 1974. Een winst van het Songfestival voor ABBA met deze.

0: Ja, ze maakten zich definitief onmisbaar in het muzikale landschap. ABBA en Waterloo, zometeen na het nieuws. Mama Anouk. Heel fijn. En trouwens ook. En deze is ook wel heel fijn, hè. De liefde. De liefde. Bedrijven alsof het trompetjes zijn. Ja, hoe doe je dat nou toch? Nou, ik probeer het straks uit te leggen.
1: Flink blazen dit.
0: Zo is het. Jasper, zo meteen het nieuws.
1: Ja, Brabantse scholen die starten de systemen weer op na een wereldwijde hack. En PSV-fans, die hebben veel geduld.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Omroep Brabant. Laten we eens kijken naar het weerbeeld. Vanmiddag is op de meeste plekken een tijdje droog. Schijnt de zon van tijd tot tijd ook. En ligt de temperatuur maximaal op een graad of 13. En dan krijg je het nieuws van Jasper.
1: Goedemiddag. Op de Universiteit van Tilburg en op de Fontys Hogescholen zijn ze weer aan de slag met het Canvas-systeem. Dat onderwijsplatform werd onlangs gehackt. Wereldwijd hadden hackers de gegevens van honderdduizenden studenten en docenten in handen. Inmiddels zijn de hackers betaald, de gegevens verwijderd, en daarom durven deze scholen het weer aan. Ook de Universiteit in Eindhoven was onderdeel van de hack. Daar wachten ze nog even met het opnieuw opstarten van Canvas. De politie heeft herkenbare foto's gedeeld van de verdachte van een beroving in Nuenen. Een man van 86 werd na het boodschappen doen op een parkeerplaats bestolen van zijn portemonnee. Gebeurde een maand geleden. De politie zoekt nog naar twee mannen. Ze komen waarschijnlijk uit Oost-Europa. Ruim de helft van de Nederlanders wil wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel doet uiteindelijk niets. Dat zegt Milieu Centraal.
0: Had ik natuurlijk meteen even die quota. Ik zat gewoon te tukken. Jij dacht al, waar blijft dat geluidje?
1: Ik dacht,
0: toch?
1: Ik ga gewoon door.
0: Goed, waar gaan we naar luisteren? Sorry, want ik zat echt te slapen.
1: Nou, Milieucentraal en waarom het overgrote deel van de Nederlanders niet bijdraagt aan de energietransitie, ondanks dat ze dat wel willen.
5: We zien ja, vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van ja, ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ja, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus ja, dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
1: En dat niet alleen. Mensen zijn ook bang dat maatregelen geen zin hebben, omdat ze bang zijn dat het stroomnet te vol zit. PSV-fans in het Philipsstadion die moeten het vaakste wachten op de VAR. Volgens onderzoek heeft de landskampioen de afgelopen 8 seizoenen 46 keer een VAR-moment gehad. En daardoor lag de wedstrijd, bij elkaar opgeteld, bijna 3 kwartier stil. PSV was van de grootste clubs daarmee het vaakst de klos. Toch hebben Ajax-fans het meeste last van de VAR. En dan niet omdat de videoscheidsrechter vaak negatief ingrijpt, maar vanwege het gevoel. Van de topclubfans zeggen Ajaxiden dat ze het langst moeten wachten op de VAR en er veel irritatie zit, terwijl dat dus in de praktijk eigenlijk best wel meevalt.
0: Ja, en het is typisch Ajax, die hebben ook nog steeds het gevoel dat ze de beste zijn.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat heb je net zien, toch?
1: Ja, ja.
0: Dat is zeker zo'n kans. Ah, wij zijn Ajax, wij zijn de beste.
1: Ja, dat is het nog niet.
0: Ja, ja, ja. Ah, je kan me voelen, hè. Hey Jasper, dankjewel.
1: Als het gevoel maar goed zit.

0: Dit zijn dus de trumpets van Jason Derulo. En dan kan een vrolijk trompetje ook niet ontbreken. Nou, het beschrijft eigenlijk zijn gevoel van verliefdheid en dat hij constant trompetjes in zijn hoofd hoort als hij verliefd is. Dus dat is dan ook wel grappig. Al moet ik wel zeggen, hij liever dan ik. Want als ik verliefd ben, dan heb ik liever geen trompetjes in mijn hoofd.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Eten wel, want liefde gaat door de maag. Hè? Maar daar kom ik straks nog wel op. Ja, dat is echt een teaser naar volgend uur. Want eerst nu Herman van Veen en Opzij, Opzij, Opzij. En zometeen ook nog Michael Jackson met het prachtige I Just Can't Stop Loving You.

The Fever Dream van Alex Warren. En die hoorden ze juist hier bij Omroep Brabant. Waar ik het zo meteen dus over eten ga hebben. Ik heb daar nu al heel veel zin in. Maar ik ga het ook combineren met muziek. Ja, want die twee dingen die lijken misschien nog wel meer op elkaar dan dat je van tevoren denkt. Maar dat kan ik beter niet zelf beslissen. Dat kan ik aan iemand vragen die het beide heel goed kan. Zowel koken als genieten van hele fijne muziek. Hoe dat allemaal zit, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Want eerst hebben we nog even de muziek die hoogtij viert. En dat doen we met een hele lange, maar goed, dat kan niet lang genoeg vaak als het gaat om deze band. Want je kent ze natuurlijk van Crack the Shutters, je kent ze ook van Just Say Yes, en je kent ze misschien ook wel van deze track die je nu gaat horen hier op Omroep Brabant. Dit is namelijk Snow Patrol en Run.

0: over Omroep-Brabant. Check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel daarvoor. Geen files te melden op de Brabantse wegen, dus dat is hartstikke mooi. Het is bijna 2:02 en zometeen ga ik praten met een man die mensen verbindt als Seda Zuiderwijk, Guus Meeuwis, Anneke van Giersbergen, Nol Havens, Frederik Spicht en vele anderen. En dan ook nog in een culinaire setting. Hoe en wat, ik vertel het je zometeen uitgebreid.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
26: EuropaKinderhulp.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
29: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar... alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Save Me van Fleetwood Mac. Het is 9:09. Een hele goede middag.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Bij Wijn in de middag. Inderdaad, want daar luister je naar. Nou, het is misschien wel bijna daar dat hij op af is gekomen. Ik weet het eigenlijk niet. Want hij omschrijft zichzelf als een Brabants worstenbroodje. Gekneed van Limburgs deeg met Gelderse worst erin. Heeft alles te maken met zijn roots. En zo omschrijft zichzelf in het voorwoord van zijn boek. Jazeker, ik omschrijf hem meer als een kookgek die een passie met zich meedraagt waar je u tegen zegt. Het is een hele grote meneer. Dat vinden anderen, hè? Want zelf zul je hem dat niet horen zeggen. Bescheidenheid siert de mens. En uit het nieuwe boek Kesseler kookt culinaire compositie blijkt wel dat hij op handen wordt gedragen. In het specifiek door het artiestengilde. Van Guus Meeuwis tot César Zuiderwijk, van Noel Havens tot Frederikus Picht en Anneke van Giersberg en vele anderen. Het is mijn eer dat hij weer terug is op de radio. Dames en heren, Peter Kesseler.
3: Ja, wel, geweldig goed. En de wijn denk ik er maar bij.
0: Ja, precies, die zit hier voor je. Hé, hey, Peter, nou ja, we gaan het zo over jouw boek hebben. Ja. Maar eerst toch even, als je moet kiezen, muziek of koken?
3: Ja, dan is dat voor mij toch een hele moeilijke. En dan is dat... Dit verwacht je niet, maar het is toch muziek.
0: Ja, echt waar?
3: Ja.
0: Wil ik het zo namelijk over horen? Want als ik nu dan vraag een goede plaat, dus alleen een plaat, of een sterrenmaaltijd?
3: Dan
0: bij de Groene Winkel in Nijmegen.
3: Dan ga ik toch naar Nijmegen. Ja. Dan ga ik naar Ibu van de Staak.
0: Ja.
3: Want dan vind ik echt een artiest uit mijn vak, weet je wel. Maar dat is het dus, daarom zeg ik het dan ook. Wij worden een beetje vlakker met z'n allen. We hebben heel veel beeld en er is van alles. En er is veel meer aanbod als jaren terug toen ik een klein manneke was. Maar als je nou echt iets bijzonders wil, ja, dan ga ik toch wel naar Nijmegen, naar Emiel, de nieuwe winkel. En dan heb ik echt, dan ben ik echt fantastisch gelukkig mens dat ik daar vandaan kom. En hij draait ook nog goede muziek ook.
0: Kijk, want dat is ook wel mooi. Nou, maar ik merk ook aan je eerste twee antwoorden dat je dus heel erg op een lijntje balanceert tussen twee hele grote passies. Eten, muziek. En dat je soms slaat het lijntje naar links en soms een beetje naar rechts.
3: Maar weet je hoeveel muziek er over eten gaat ook?
0: Dat
3: is echt ongekend.
0: Nou ja, ik heb iets in jouw boek gelezen. En daar zegt Guus Meeuwis, die zegt een goed gerecht is als een liedje, of een liedje is als een goed gerecht. Nou ja, goed. Ik ga meteen maar van wal dan. Ja,
3: zo is het wel gekomen. Eigenlijk, ik stond altijd tussen vier muren onder zo'n afzuigkap, weet je wel, in zo'n keuken. En dan liep er een van de chef te blaren wat je dan moest doen. En dan, ik had altijd zo'n schuin oog naar de voorkant toe. Hè. En dan kwamen altijd hele interessante mensen. En dan vooral die artiesten, die hadden dat toch een bepaalde manier van doen. En dat ging je ook volgen. En in die tijd, ja, je had nog van de cassettebandjes, maar je luisterde allerlei soorten muziek. Als die mensen dan bij jou in het restaurant komen, dat is toch geweldig? Ja. Dus dan ging je ermee in aanraking en dan ging je nog een concertje kijken. En ja, dat vond ik altijd heel erg bijzonder. Dus je ging eigenlijk automatisch al onder die afzakkap tussen de vier muren weg. En dan kom je heel automatisch in die muziek terecht. Dan ga je zelf een beetje luisteren doen. En dan vond ik het altijd fascinerend als dan een artiest optrad, later bij de Doelen, kwam Bernard Heiting met zijn Malenconcerten. Dan ging ik daar naar luisteren en dan vroeg ik ook aan wat hij lekker vond. En dan, wat hij dan at, dan werd dan ook gewoon het dagmenu.
0: Ja.
3: Dan kwamen al die mensen kwamen dan ziek gekleed naar het concert. Van ja, dat weer. Nou, ik heb dat menu. Nou, dat vind ik niks. Ik zei, nou, dan bent u niet zo'n goede bekende van Bernard Heiting. Want hij vindt dat wel lekker, weet je wel. Dus ik paste altijd de gerechten op mijn menu aan. Aan de omstandigheden, nou, aan de artiest. Ja. Later het verkaarhuis ook. Als ze dan aardvark kwam spelen, ja, die kreeg natuurlijk liever varken voor de neus. Dat is
0: heerlijk,
3: niet zo moeilijk. Nee. Ja.
0: Maar die achterkant en de voorkant van een restaurant, dat is eigenlijk een beetje gecombineerd in jouw nieuwe boek.
3: Ja.
0: En is dat boek van jou, want het is vanaf morgen, zeg ik even.
3: Ja, morgen gaan we het lanceren.
0: Ja, dus dan is het ook te verkrijgen. Ja. Iedereen gaat dat boek halen, want het is hartstikke mooi. Ik heb het hier liggen. Het is een prachtig mooie harde kaf met een
3: Zwitserrug.
0: Een Zwitserrug. Dat weet niet iedereen wat het is.
3: Dan is het, als je staat te koken, je legt je kookboek open. En dan moet je er altijd zo'n wasknijper of een steen op leggen. Want het blad valt altijd terug om.
0: Ja.
3: Nou, en dit boek blijft gewoon open liggen op de pagina waar je het open legt. En dat is niet alleen handig om het recept te lezen. Maar Cas Verlaar die heeft fantastisch mooie foto's gemaakt. Want ik ben dus gewoon met een clubje mensen gingen wij naar die artiest toe. En of er nou in een wijngaard was, in een studio of bij iemand thuis. Alles was er. En dan nam ik een fotograaf mee. En die fotografeerde het hele spul wat er gebeurde. En ik schrok me kapot, want ik kreeg de eerste foto's. Ik ben met een kookboek bezig. En kleur is heel belangrijk op je bordje. En hij komt ineens met zwart-wit foto's af.
0: Ik denk, oh jee.
3: Ik zeg, shit. Maar eigenlijk, nu het klaar is, achteraf, zelfs mijn cover is zwart-wit. En het zwart-wit, dat leidt het niet af.
0: Nee.
3: Dan zie je dus echt de intentie.
0: En het mooie is, je kan zelf de kleur bedenken.
3: Ja, absoluut.
0: Dat is
3: ja.
0: ook wel. Want koken en muziek, het zijn allebei onwijs creatieve beroepen. Ja. Dan ga je samen met een andere creatieveling op een ander vlak, ga je iets doen wat jij heel goed kan. Word je dan niet knettergek? Wil niet iedereen het beter weten dan jij of andersom?
3: Dat is helemaal leuk.
0: Ja?
3: Ja, dat is alleen maar leuk. Ik kwam bij Cesar Zuiderwijk. En daar is toch wel een manneke, hè? Die gaat al lang mee. Ja, fantastisch, van de Goldenering. En ik kom daar vol trots, als een aap kom ik met die Nederlandse sojasaus aan van die gasten uit Rotterdam. Ze zeggen, oh, dat doen ze leuk. Een potje kost niet van 30 euro, weet je, als een klein flesje. Ja. Kleiner als de ooie klonje van mijn opa destijds. En hij zegt, ja, die doen het leuk. En ik kom in zijn keuken en heeft hij gewoon 7 smaken, 3 rijen dik staan. Snap je? Die man is gewoon, die denkt in sauzen en in pepers. En ik had daar een Dutch Yellowtail Kingfish bedacht bij hem. En Den Haag vis dat, weet je wel. Maar ik wilde daar pikkelilly bij doen. Dat was een eigen pikkelilly, hè. Ja. Want meneer maakt zijn eigen pikkelilly.
0: Maar daar geniet je van. Dan denk je, hou nou toch zo, ga ze drummen.
3: Nou, ik kon gewoon een stap. Ik moest een stap opzij doen en bij meerdere herkennen. Ik kreeg van hem gewoon een lesje in pepers.
0: Ja.
3: Punt.
0: Ja, grappig, hè?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Maar eigenlijk dus in essentie, daar hadden we het net al een beetje over, is het eigenlijk hetzelfde, koken en muziek maken? Het koken van een liedje of een gerecht?
3: En, dat vind ik, en daar, ik ben eigenlijk ook een beetje een jazzman. Een heel dat boek, alles komt terug bij jazz. Van In My Favorite Things ga ik zelfs van The Sound of Music. Dat er eigenlijk ook een jazznummer is, weet je wel. Maar het is, als je een band hebt, er zit een drummertje, dan komt een bassistje bij, en dan komt er een saxje bij, de horens bij, dan komt een zangeresje bij. En uiteindelijk ontstaat er iets in een soort jam session. En als jij je keukenkastje open doet, dan kijk je, goh, moet boodschappen halen, regent geen zin in, doe je het open, dan vind je een beetje pasta, je vindt nog ergens iets van een tomatenpureetje. Je komt altijd iets tegen, een cashewnootje, je komt altijd iets tegen in je keukenkastje, waar je dan eigenlijk toch wel kunt hutselen tot een leuk gerecht.
0: Ja, maar daar is ook lef voor nodig. En dat geldt ook weer. Want uiteindelijk, kijk, als je het alleen op moet eten, voilà. Ja. Maar je weet ook dat als je partner mee zit te kijken en het smaakt niet, heb je een slechte avond.
3: Is mij wel eens een paar keer overkomen.
0: ik wou zeggen. Dus ja, je moet wel ook een beetje het lef hebben. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor artiesten.
3: Dat is helemaal waar, Koen.
0: Ja, hè, ze zetten zich.
3: Hey, zullen we een wijntje doen? Ja.
0: Ga ik zelfs. Of een West Vleteren 12, want dat zag ik ook een receptje van.
3: Dat is inderdaad. Bij mij kwamen dan die artiesten, dan kwamen ze eten. En dan normaal zat er, hey Peter, laatste soundcheck. He, en dan, hoe laat kunnen we naar binnen? Bij mij was dat, hoe laat kunnen we aan tafel? Ik heb een vriendin, die is ook mee. en dan koken het daar gerecht in. Maar ik ben natuurlijk ook bierliefhebber.
0: Ja.
3: En dan heb ik West Vleteren en varkenswang zit erin. En ik kan je zeggen, het bier is duurder als het vlees.
0: Ja, dat klopt. Ik heb laatst nog een bak West Vleteren gehad. Heerlijk. Ik 78...
3: Oh, daarom mocht ik bij je langskomen vanavond.
0: Zeker, je bent altijd welkom. Hey, wij gaan zo nog even praten, want ik heb namelijk nog iets leuks voor je, denk ik althans. Maar ik zei tegen jou, goh, want ja, daar moeten we natuurlijk wel iets van muziek ertussenin draaien.
3: Ja, wat gaan we doen, hè?
0: Wat gaan we doen? En toen zei jij, doe maar iets van Frederik Spicht. En uiteindelijk kwamen we op Mijn Hart Kan Dat Niet Aan.
3: Ja.
0: 20 Seconds. Waarom dit liedje?
3: Ja, Mijn Hart, het is een heel oud bekend liedje. En het is eigenlijk ook in die tijd dat ik ook al eens een liefdeverdriet heb gehad in het jongerencentrum. En ik vind haar stem vind ik echt zo mooi ruw en rauw. En zij weet het zo mooi. Ik vind het echt een rockchick, weet je wel. Ik vind het echt gewoon, zoals haar dat zingt en zoals haar dat doet, vind ik fantastisch.
0: De Janis Joplin van de Lage Landen.
3: Ik noem haar de Janis Joplin van de Lage Landen. En in mijn boek kunnen mensen dat ook lezen. En zij heeft een kop haar, net als ik dat heb, weet je wel. Wild en ongekamd. En toen kwam ik bij haar koken en toen zei ik bij haar thuis, ik zeg, Frederik, ik heb voor jou een nieuw kapsel. Toen keek ze me heel verontwaardigd aan. Ik zeg, jongen, kapsel. Rotterdam, de heimat van de kapsalon. Dus ik heb voor haar een veganistische kapsalon gemaakt.
0: Kijk,
3: dat was het dan.
0: Nou, heerlijk. We gaan naar de luisteren.
3: Spicht. Ja. Fantastisch.
0: Mijn Hart Kan Dat Niet Aan. Zo nog even doorkletsen met niemand minder dan Peter Kessler.

0: Mijn hart kan dat niet aan. Ik zit met Peter Kessler. Vroeger noemde Eefke jou sowieso altijd de culinair entertainer. Ja. Dat is altijd mooi, dat ze altijd blijven hangen. Voor veel mensen zal dat misschien nog wel eens zijn die al Omroep Brabant al jaren volgen. Want ja, toen was je echt elke week de gast.
1: Iedere week de gast. En dan moest ik wel normale wijze iets voorbereiden. En dan lukte die altijd. Oh, chips. Ja. Even 3 minuten op de radio.
0: Dan kom je weer bij dat kastje waar dan toch nog een beetje tomatenpuree staat.
1: En dan,
0: beetje...
1: wat. En dan maakte ik een foutje. Dan moest ik bijvoorbeeld 15 cc zijn. Dan zei ik 150 en dan kreeg ik boze mails. Maar ja, mijn saus is helemaal te nat. Ik denk, ja, mens denkt zelf ook na. Maar dat mag ik dan niet hardop zeggen. Nee. Maar dat dacht ik dan wel eens.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb 14 jaar gedaan. En ik heb naar de rand een keer nagekeken. Ik heb 7 keer hetzelfde recept gedaan.
0: Oh, vallen mee toch?
1: Ja.
0: Er is niemand van in de war geraakt.
1: Nee.
0: Hey, Jan-Willem Rozenboom, wat is dat voor iemand?
1: Ja, Jan-Willem Rozenboom is een scheetje. Jan-Willem Rozenboom, dat is de pianist van Guus Meeuwen. En je kent Guus Meeuwis, hè? Zeven dondert en die allemaal wilde partijen, mooie liedjes. Ik ging daarmee op pad. En op een gegeven moment loop ik in Maastricht met mijn karretje daar door de kelders naar de Green Room. En ik hoor daar de Bach. En ik denk, chips, dat klinkt mooi.
0: Ja.
1: En ik loop daar en ik kijk op het hoedje. Zit Jan Willem daar op een vleugel die daar staat te repeteren voor... ik zeg, ik doe normaal ook Bach. Dat is ook heel logisch, want dan heeft hij ook... dan kom ik uit Brabant, de eerste 2 maten. Dat is ook gewoon Bach.
0: Ja, dat is geïnspireerd door Bach. Hij heeft de laatste wel ontmoet elkaar daar... een fantastische voorstelling over gegeven. Maar daar gaan we het niet over hebben. Hij heeft namelijk iets voor je achtergelaten, Peter.
1: Okay.
0: Luister even mee.
2: Hoi Peer, Jan Willem hier. Ik wilde je alvast feliciteren met je nieuwe kookboek... vol met culinaire composities.
1: Kijk nou.
2: En ik vind het ook een eer dat ik ook deel mag uitmaken van dit boek. En ik denk met heel veel plezier terug aan ons bezoek aan het Trappistenklooster. Alwaar we samen gekookt, gegeten en gedronken hebben. En ik kijk ook graag vooruit naar alle muzikale en culinaire gelegenheden... waar we elkaar weer gaan treffen. En dat de eerste zal zijn natuurlijk woensdag bij de boekpresentatie. Ik kijk uit naar het resultaat. En ik kijk uit naar een hele leuke avond. Graag tot dan.
1: Nou, is dat niet geweldig?
0: Ja, maar hier spreekt een hoop liefde uit.
1: Ja, ja, maar hij is ook echt, hij is ook de lekker bek van de band.
0: Ja.
1: Hij
0: is echt, maar hoe gaat het? Want je bent altijd met Guus en consorten bij je opgetrokken.
1: En het is natuurlijk een divers gezelschap. Hè? Ja. Er zijn gasten die komen eraan, sjouwen, bouwen, weet ik veel. Nou, die willen gewoon echt gewoon goed eten.
0: Ja, maar je hebt het niet over 5, 6 man. Het zijn
1: 28 man of zo.
0: Ja, precies.
1: En dan, ik nam altijd wel wat mee. Ik had altijd iets achter het kastje. Maar dan had ik eens een keer artisjokkie bij me. Verse wijngaardslakken. Of ik had kikker, varkenswang. Of ik had weer een lekker visje. En, of goede wildgevangen gambas. Ik moet bij hem niet meer rotsen aankomen. En dan merk je dan, hè, dus dan had ik er een paar. Dan deed ik dan de gebakken aardappels met de schnitzels. Hè, en dan had ik nog een andere dingen. Deed ik dan artisjokjes met wijngaardslakjes. Nou, lekker. Ja, dat was hartstikke leuk.
0: En Guus zelf?
1: Ja, dat is ook wel een lekker bek, hoor. Ja, er kwam ook wat gambas bij me. En zei, heb je cocktailsaus? Ja, ik niet bij me. Hij zegt,
0: als hij morgen autopech krijgt en hij belt bij je aan, toevallig, ergens in Etten-Leur, maakt niet uit waar. Wat moet je Guus Meeuwis geven als je toch nog hebt liggen?
1: Ik denk goede gambas of artisjokken nog.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hey, luister. Jan Willem heeft net wat gezegd. De master himself ook.
3: Hey Peter, Guus Meeuwis hier. Allereerst proficiat met je prachtige boek. En ik kan wel zeggen dat ik een hele eer vind dat ik daar een onderdeel van mag zijn. We kennen elkaar nu, denk ik, meer dan 15 jaar.
1: Ja,
3: al zo lang ben je, om in kokstermen te blijven, de ingrediënten van in ieder geval onze tour en van de shows. En ik moet zeggen, dat onderschat dat niet. Want er is niks moois om te zien dat mensen naar het theater of naar waar dan ook komen en zich al afvragen wat we die avond gaan eten. En niets werkt zo goed voor een hele goede show als een ontspannen uur heerlijk eten en iedere keer verrast worden met wat op het menu staat. En daar zorg jij iedere keer voor en dat is een talent. En je kookt zoals je bent, op gevoel, onconventioneel, maar altijd met een open hart en oog voor iedereen. En daar wil ik je bij deze nog hartelijk voor bedanken. En ik hoop dat we dit nog lang, lang mogen doen. Nu genieten van je boek. Er is lang aan gewerkt. Het is een prachtig boek geworden. En ik hoop dat heel veel mensen daarvan genieten. Zo zoals wij al jaren van jou genieten. Oké, groetjes.
1: Ah, dat is toch geweldig.
0: Ja, heb je dat goed?
1: Fantastisch, ja. Ja, ik doe me ineens denken wat hij nou zegt. Op een moment in Nijmegen, waar waren de Schouwburg in Nijmegen. En ik was daarvoor was het al geweest met Roanesse. En Guus Meeuwis is best een grote groep. Een man of vindt. En toen moesten we daar boven eten. Ik zeg tegen ik belde op naar dat theater. Ik zei, ja, dat gaat niet horen daar met een bandje boven en dat kleine katinetje, weet je wel. Dat gaat echt niet.
0: Nee.
1: Trappen lopen. Ik heb een pleur zeker op trappen lopen. En ik zei, een hele grote coulisse, kunnen we niet achter de coulisse doen? Dat vond de schouwburgdirecteur daar niet goed, want dan rook het naar gehaktballen in de zaal. Ik zei, nou, Guus Meeuwis schreef op. En een goede gehaktbal is niks mis mee. En dat wordt best wel gezellig. Maar toen heb ik de chauffeur gebeld van de... Ik zeg, de decor staat op het podium. Dus jouw vrachtwagen is leeg. En toen hebben we die vrachtwagen een tafel gedekt. Kleden erop, mooi uitgelicht. En iedereen is zo grijnig, want die pand me niet zo goed. En ze kwamen eraan en ik deed die deur open. Met Mark Hornik en ze zit aan die tafel. En er viel gewoon rust over die band heen.
0: Fantastisch.
1: En dan komt Guus en zegt, Pet, je hebt het concert gered. Kijk, en dan, ja, koken, het is niet een koken. Het is ook het gevoel, het eten, ja, het totaalplaatje. Ik zorg ervoor dat artiest met een gerust hart... zijn performance kan gaan doen.
0: Ja, en dat is hartstikke belangrijk. De liefde van de muziek en van de man gaat door de maag. Je bent, het is een soort van in de hoofdrol geworden, Peter Kessler.
1: Ik ben er stil van.
0: En dat is ook wel eens een keer lekker. Peter, zeg nog één keer, vanaf morgen.
1: Vanaf morgen te koop via de website peterkessler.nl.
0: Ja.
1: De vrije boekenhandel in Breda. En dan, ja, kijk maar op de website. Er zijn verschillende verkoopadressen. En koop het boek, lees het boek. Het is een mooi boek om weg te leggen. Mooie verhalen. En ik heb er zelfs alle verhaaltjes in staan. Sommige uitspraken van artiesten ontlokt die niet op Wikipedia staan.
0: Juist, inderdaad. Dus daar moet je ook zeker naar kijken. En ik heb het al door mogen bladeren. Het is prachtig. Peter, we sluiten toch af met een wijntje. Ik had het niet op voorraad, maar bij UB40.

Het is alweer veel te laat en toch, ja, laat ik me dan verleiden. Als het over eten gaat, dan gaat het bij mij altijd ietsje langer door. Zo simpel is het. Zometeen deze Love is

0: maar dat straks pas. Want eerst zometeen Jasper met het nieuws. Wat zit daarin?
1: Nou, er is iemand opgepakt voor een poepexplosie in Nuenen. En op de basisschool in Singapore kan je maar beter lief zijn.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Er is 1 file, vraagteken?
7: Nee, 2.
0: 2.
7: Twee hele, dus gelukkig valt het reuze mee op dit moment nog in Noord-Brabant. 2 korte files zelfs maar. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Waardenburg staat 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel staat 6 kilometer. En je doet daar ook 5 minuten langer over.
0: Dank u wel.
8: Noord-Brabant.
0: Vanmiddag op de meeste plekken droog, maar ook geen zonnetje. Tenminste, soms een zonnetje. Want het wolkendek is nogal dik, daar moet het dan helemaal doorheen komen. En dan ook is het maximaal 13 graden. En dan gaan we naar Jasper.
1: Goedemiddag. Er is iemand opgepakt voor de poepexplosie bij een bruidswinkel in Boksmeer. Begin april ontploft er een bak vol met uitwerpselen voor die winkel. Een man van 36 uit Vierlingsbeek die is nu opgepakt. Waarom hij het explosief voor de winkel heeft neergelegd, dat weten we nog niet. Een stroomstoring in Tilburg. Volgens NetBeheerder Enexis begon de storing ruim een uur geleden. Maximaal 100 huizen zitten zonder stroom. Het is nog niet duidelijk wanneer die storing is opgelost. In Heerenveen kunnen ze niet wachten tot 2030. De kans is groot dat er in Tialf Olympische schaatswedstrijden worden gereden. De Spelen die zijn dan in de Franse Alpen, maar daar is geen schaatsbaan in de buurt. En dus is de organisatie nu serieus in gesprek met Nederland. Deze wethouder in Heerenveen die heeft er alle vertrouwen in.
9: Dat is toch de schaatstempel van Nederland en ver daarbuiten. En Heerenveen is een mooie, compacte plaats waarin we een prachtig feest kunnen vieren in de Olympische gedachten, zoals Frankrijk zich dat ook voor ogen heeft.
1: Over een maand, dan horen we al of het plan doorgaat. En in Singapore zijn ze van de harde hand. Lijfstraffen worden daar op verschillende scholen opnieuw ingevoerd. En dat betekent dat pestkoppen kunnen rekenen op minstens 3 stokslagen. Volgens de scholen geldt dit alleen voor jongens ouder dan 9 jaar. En is het ook echt een laatste redmiddel voor leraren? Het gaat trouwens niet alleen over fysiek pesten, maar ook als kinderen online elkaar vernederen, kan je in Singapore stokslagen krijgen als kind. De directeur die bepaalt trouwens of een kind ook echt wordt geslagen. En alleen bevoegde leraren die mogen die straf dan uitvoeren. Volgens de premier van Singapore is de maatregel nodig, omdat uit onderzoek blijkt dat pesten steeds vaker voorkomt. En voor volwassenen bestaan lijfstraffen trouwens al veel langer in Singapore. Ja. Bijvoorbeeld na een diefstal of oplichting.
10: Een beetje wie niet horen wil, moet maar voelen.
11: We gaan daar niks over zeggen.
0: Dankjewel, Jasper.
1: Ik hoop voor Joep.
0: Ja, precies.
11: Nee, ja, iedereen andersom.
0: Hey, dankjewel. En tot later, zou ik zeggen. Nou.

Wat een energie, weet je. En ook een energie van een lekker lounge tentje en met een goed glas wijn in je klauwen. En de zon die schijnt. Magnetic. Heerlijk toch? Dacht ik wel. En nu verplaatsen we ons naar de prairie. Daar komen we Ilse de Lange tegen. En aan.

0: draait het uiteindelijk toch om, die Heart and the Soul van Huey Lewis en The News. Maar waar het ook om draait, elke keer aan het einde van Wijn in de Middag, is de vraag.
1: Ja, vragen.

0: troon.
1: Nee. Ben je scherp of niet?
2: Ja, kijk.
1: Oké, komt
2: ja,
1: meteen aan. Nou, ja. Ja, treat her like a lady. Ja. Of die lady. Oh, is dat Miley Cyrus?
2: Lekker schreeuwen.
1: Ja? Denk er gewoon maar over na. Ja. We gaan eventjes naar Jacqueline Krovaert. Krovaert. En met Cressip, Attention. En daarna wil ik het echt van je horen.

0: leuk, hè? Te horen in die serie Maxima op Videoland. Dik aanrader wat mij betreft. Ik vond hem echt kei leuk. Crazip en Attention. I give you the best I can. Ik wil drie woorden wat jij gaat doen, want ik loop gigantisch uit de tijd.
1: Oude examentijd van vroeger, daar duiken we zo meteen even naartoe. En ik zou graag Miley Cyrus willen, als dat mag.
0: Lekker. Ik kom nog beter uit.
1: Wrecking Ball, hoppakee.
0: Hey, hartstikke mooi, veel plezier zo meteen met Afslag Zuid. En ik zeg, houd.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
21: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank u. Dan naar Erik Evengroen, die is van de ANWB. Hoe is het met de drukte in Brabant, Erik?
3: Nou, dat valt nog alles mee. Het wordt wel langzaam zeker wat drukker op de weg. We zien wat korte files ontstaan. Maar het zijn met name de dagelijkse files. En de meeste hebben amper 5 minuten op onthoud. 3 iets meer. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg. 7 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. Ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. 8 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Ja, balen als je in de file staat. Maar gelukkig heb je de radio aanstaan op de juiste zender. Welkom bij Omroep Brabant Radio. Tot 7 uur is er een nieuwe Afslag Zuid. En we bulken van de goede muziek. Te beginnen bij die man die vroeger bij Take That zat en later solo ging.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
32: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
33: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
34: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
33: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
35: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
36: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
37: Dit is Omroep Brabant.

0: gezelligste einde van je dag. Met Ronnie Ball.
1: En dat alweer op dinsdag. Het is bijna 4:12. Goed dat de radio aanstaat op de allergezelligste zender van Brabant. Omroep Brabant Radio. We hebben weer heerlijk genoten van 3 uur wijn in de middag. En het mooie is, morgen dan opent hij zijn wijnkelder. Die overigens gevuld is met muziek. Gewoon weer om 1 uurtje of 1. Dan is hij tussen 1 en 4 uur onze Koen. En ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen, bijna weekend, Marjolein.
2: Ja, nou ja, voor jou wel, ja.
1: Nou ja, maar ook wel voor de rest, toch? Ja. Er zijn heel veel mensen die toch wel een lang weekend voor de boeg hebben. Oké, ik ben morgen vrij, dus ik heb echt bijna
2: een
1: weekend.
2: Extra lang weekend.
1: Alhoewel ik vrijdag wel weer voor Hubert hier op deze stoel zit. Want ja, die jongen die moest weer op vakantie.
2: Ja, jongen.
1: Maar dat is helemaal geen straf, want dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar het is wel echt een heerlijk kort weekje gewoon ook.
2: Ja, het is echt lekker.
1: Het is echt gewoon genieten. Dus ja, nog eventjes de handjes uit de mouwen. En voor je het weet heb je gewoon een lekker lang hemelvaartsweekend. Vandaag dinsdag, de dag waarop de eerste halve finale is van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Wij doen niet mee als Nederland.
2: Ja, daardoor heb ik het ook helemaal niet voor de bril.
1: Ik heb het ook niet. Het is compleet aan mij voorbij gegaan.
2: Ja, heb ik ook.
1: Ik zag gisteren in één keer, ja, morgen is de eerste halve... Ik zei, oh ja,
2: is dat
1: Songfestival. Het is mei inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar we hebben er natuurlijk heel weinig van gehoord, omdat we er niet aan meedoen. En normaal dan wordt dat al een beetje opgepept van tevoren.
2: Ja, dan willen we winnen.
1: Poltje hier, poltje daar. En nu helemaal niks. Sterker nog, ik heb geen idee eigenlijk wat voor liedjes dat doen.
2: Het interesseert me nu dus ook helemaal niet, hè?
1: Nee, stukken minder, hè?
2: Ja.
1: Als ik nou aan jou vraag, noem eens 1 songfestivalartiest die indruk op je heeft gemaakt. De laatste, weet ik veel, 50 jaar.
2: Oh, de afgoon van Ever en Cilia Romli.
1: Voor Nederland dan. Ja, ik denk ook meteen aan ABBA, Waterloo natuurlijk.
2: Oh, ja,
1: dat is
2: een
1: klassieker. Ik denk ook wel aan Johnny Logan met Hold Me Now. Die heeft natuurlijk 2 keer het Songfestival gewonnen. 2 keer als zanger en 1 keer nog eens een keer als iemand die ook liedjes schreef voor iemand.
2: Sineke.
1: Dus, hou op.
2: Ja, sorry.
1: Nee, stop. Nou,
2: je hebt toch indruk gemaakt.
1: Dat is zeker.
2: Ik zeg niet positief of negatief, maar
1: geen
2: best wel indruk gemaakt.
1: Wat was dat een fiasco. Ongelooflijk. Goed, en door. Het is vandaag namelijk ook de dag waarop bekend werd dat DJ Tiësto 17 miljoen euro krijgt van een Amerikaans advocatenkantoor.
2: Zo.
1: Nadat ze onjuist fiscaal advies hadden gegeven aan deze Bredaanse DJ. En door dat onjuiste advies moest hij extra belasting en ook nog eens een keer een boete betalen. Mm. Nou, ook de proceskosten van in totaal bijna 35.000 euro zijn voor rekening van dat advocatenkantoor. Nou, dat kunnen ze denk ik ook wel betalen. En wat zou hij ermee doen met die 17 miljoen? Die natuurlijk even de boetes wegpoetsen die hij gehad heeft waarschijnlijk.
2: Ja, dat denk ik ook. Verder op de hoop, denk ik.
1: Op de grote hoop. Misschien een extra rondje in het vliegtuigje van hem of zo. Vliegtuigje, het klinkt een beetje alsof het een sportvliegtuigje is. Maar hij heeft wel een lekkere jet onder zijn kont.
2: Misschien een leuk nieuw huis erbij of zo.
1: Ja, nou, ik hoop het. Ja. Ik gun het hem ook van harte. Hij heeft er hard voor gewerkt.
2: Zo is het.
1: En ook de dag waarop we onze AI-muziekgenerator weer even aan het werk hebben gezet. Met als resultaat dit.

0: Oh, daar gaan we weer, jongens. Toetertje.
1: Oh, lekker hoor.
0: Het is toch wel lekker sunny.
1: Waar is mijn cocktail?
0: Ik heb geen idee hoe lang dit duurt, hè. Oh, let's go, Rietje.
1: Let's go, moest toch even.
0: Het gaat ook maar door. Oh jawel, het houdt nu op, denk ik. Ja.
1: Oh, lekker. Ja, ik waande me even helemaal op het strand.
0: Precies, alleen het zonnetje ontbreekt. Straks nog een keer.
1: Ja, leuk.
0: Doen we.

0: hij schuift er morgen aan in Kijk Goeiemorgen bij Jordi en bij Mark. Dus dat je het even weet. Hij komt lekker op de koffie, een babbeltje. Uiteraard weet je dat ook gedraaid gaat worden. En dit was alvast een klein voorproefje. Dus morgen luisteren naar en Kijk Goeiemorgen met Jordi en Mark. Ja, dit vind ik leuk altijd. Want dan ga je toch een beetje mijmeren. Ga je een beetje terugdenken aan vroeger. De eindexamens zijn natuurlijk gestart, hè? Afgelopen vrijdag. Vandaag was er ook weer eindexamen. En als je dat dan hoort, dan ga je toch weer eventjes denken van... oh ja, hoe zat ik er ook weer bij?
1: Ja.
0: Dat is tijd lang geleden, tijdens mijn middelbare schooltijd. Even terug naar die tijd, Marjolein. Welk jaar heb jij eindexamen gedaan voor de middelbare school?
1: Wanneer ik moest even rekenen, maar 2013. Ja, dat klinkt voor jou natuurlijk als niet zo lang geleden. Maar...
0: dat was vorige week, zou ik maar zeggen.
1: Ja, hallo, dat is 13 jaar geleden.
0: 2013?
1: Ja.
0: Oh my god, dat is inderdaad echt nog, zou ik maar zeggen, heel kort.
1: Nou!
0: Ja, toch? Nee, 2013, dat is helemaal nog niet zo lang geleden.
1: Nee, dat is nog niet zo super. Nee, 13 jaar
0: geleden. Had jij een leuke middelbare schooltijd?
1: Ja, heel leuk. Echt genoten.
0: Ja?
1: Absoluut.
0: Waar heb jij examen gedaan?
1: Als in...
0: Wat voor school was dat?
1: VMBO.
0: VMBO?
1: Ja.
0: En een bijzonder vakkenpakket toen nog? Of had
1: nou,
0: je,
1: wij konden toen wel op TL, als je niet zo super in de boeken wou... dan kon je een soort praktische kant kiezen.
0: Oh, ja,
1: en toen
0: heb
1: ik uiteraard theater gekozen.
0: Theater, het verbaast me ook helemaal niks dit.
1: Ik weet het,
0: Een en al theater, hoppakee. Nou, voor mij was het, want ik moest het ook even opzoeken... maar mijn HAVO-diploma heb ik in 1987 gehaald.
1: Sam, nou,
0: 1987.
1: Nou, maar dat klinkt alweer heel oud.
0: Ja, dat weet ik. Dat kan ook. En in 1986 heb ik ook een poging ondernomen. Maar dat lukte niet.
1: Oh, okay.
0: Dus ik denk die 87 nog een keer. Maar dat zijn wel tijden dat ik denk, ja, het was toch wel gewoon mooi. Maar ook wel weer spannend.
1: Wat was dan jouw favoriete vak? Deed jij dan een technische...
0: Ik had geen ene favoriet vak.
1: Oh, alles was min.
0: Wij hadden toen vakkenpakketten. Je moest vakkenpakketten kiezen. Nederlands en Engels waren verplicht.
1: Okay.
0: En dan kon je vier andere vakken erbij kiezen. En ik had wiskunde, ik had natuurkunde, ik had scheikunde en ik had economie.
1: Oh, jij ging echt de technische kant op dan?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ik had er ook economie van, voor het geval dat.
1: Voor het geval je nog bedrijfskunde in wil. Ja.
0: Ik vond allemaal eigenlijk helemaal niks, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik hoopte natuurlijk uiteindelijk toen destijds in een cockpit terecht te komen.
1: Ja.
0: Maar dat ging niet door, want ik had hooikoorts.
1: Dus
0: dat,
1: zo flauw.
0: Ja, dat vond ik zo flauw. Ja, ik denk, hoezo? Laat mij lekker niezen in die cockpit.
1: Even niezen, gebeurt niks.
0: Ja. Ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen van jou aan de andere kant van de radio... hoe jij die examentijd hebt beleefd. En dan vooral wat voor soort leerling jij was tijdens die examenperiode. Was jij de leerling die, zal ik maar zeggen, heel op tijd startte met leren... Of was jij, net zoals mij, een leerling die dan op de dag van het examen... de wekker op 3:30 zette 's morgens en dacht... ik moet even volgens mij nog in de boeken.
1: Echt?
0: Ja, echt waar.
1: Vind je het dan gek dat je het eerste keer niet gehaald hebt?
0: Nee, vond
1: je
0: dat. Maar jij was dus die andere, zou ik
1: maar zeggen. Ja, sterker nog, ik had echt complete examenboekjes.
0: Ja?
1: Daar zaten dan oude examens in. En daarmee kon je dan al weken van tevoren oefenen.
0: Ja, ik had er zo'n hekel aan. Ik had ook zoveel andere leuke dingen. Ik had lekkere muziek, radio maken. Ik zei, dit examen, hou op, man. Maar goed, ik heb het uiteindelijk gehaald. Ja, wat voor leerling was jij? Ben jij net zoals Marjolein, zal ik maar zeggen... dat jij op tijd startte met leren, dan even een duimpje omhoog? Of was jij er eentje in de categorie van mij... echt last minute de wekker 's morgens vroeg zetten... en dan nog even door de boeken heen... om maar te hopen dat je uiteindelijk een goed punt zou halen, ja of nee? Laat het even weten op 06-573-28203. Eens even kijken wat voor vlees wij in de Kuip hebben. Ben jij dus team op tijd starten met leren, duimpje omhoog? Of ben jij team last minute leren?

0: klein onderzoekje over je examentijd. Weet je nog, vroeger toen je examen deed op de middelbare school, was jij team altijd op tijd starten met leren, duimpje omhoog, of ben jij team last minute? Wekker zetten, 's nachts om 2:30, 3 uur misschien, in de hoop dat je nog wat kennis zou kunnen oppikken voor dat belangrijke examen die dag. Als dat zo is, een duimpje omlaag naar 06-573-28203. Ik ben heel benieuwd wat er straks gaat uitkomen na 4:30. We gaan richting Jasper, want die heeft het nieuws. Wat zit erin, Jasper?
1: Ja, de scholen die starten systemen weer op na een grote hack en een oase van rust in een gymzaal in Breda.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
2: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
0: 1:55, verkeersinformatie. Erik van de ANWB, waar is druk in Brabant?
9: Nou, eigenlijk alweer op de meest standaard plekken. De avondspits komt op gang. In totaal zo'n 100 kilometer file. Maar de meeste files hebben hooguit zo'n 10 minuten vertraging. Wederom 3 uitzonderingen. Om te beginnen de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Bij Berg op Zoom is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging ruim 3 kwartier. Er staat 9 kilometer file. A50 is druk van Eindhoven naar Os. Voor Uden-Zuid 12 kilometer met een kwartier oponthoud. En tenslotte ook een ongeluk op de A58. Van Breda naar Tilburg, ter hoogte van Tilburg Reeshoven. Er staat daar 8 kilometer file. De linker rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
0: Dank u.
10: Omroep Brabant.
0: Op de meeste plekken droog in onze provincie. Af en toe een zonnetje, temperatuur zo'n 13 graden. Vanavond dan trekken buien vanuit het westen opnieuw Brabant binnen en neemt de wind ook weer flink toe. En het koelt af tot een graadje of 7. En voor nieuws naar Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Het schuurtje van een volkstuinvereniging in Vught is door een brand verwoest. Toen de brandweer aankwam was het gebouw eigenlijk al niet meer te redden. Hoe het vuur is ontstaan, dat is nog niet duidelijk. Op de Universiteit van Tilburg en op de Fontys Hogescholen zijn ze weer aan de slag met het Canvas-systeem. Dat onderwijsplatform werd onlangs gehackt. Wereldwijd hadden hackers de gegevens van honderdduizenden studenten en docenten in handen. Inmiddels zijn de hackers betaald en de gegevens verwijderd. En daarom durven deze scholen het weer aan. Ook de Universiteit in Eindhoven was onderdeel van de hack. Daar wachten ze nog even met het opnieuw opstarten van Canvas. De politie heeft herkenbare foto's gedeeld van de verdachte van een beroving in Nuenen. Een man van 86 werd na het boodschappen doen op een parkeerplaats bestolen van zijn portemonnee. Het gebeurde allemaal een maand geleden. De politie zoekt nu 2 mannen. Ze komen waarschijnlijk uit Oost-Europa. In België rijdt een groot deel van de bussen en trams niet. En ook vertrekken veel vliegtuigen vandaag niet. En verder is er in Brussel een groot protest. Allemaal tegen het regeringsbeleid, zegt deze verslaggever van het Belgische VRT.
11: Het gaat dan bijvoorbeeld over de pensioenhervorming, flexibeler werken. En ze willen eigenlijk een signaal geven aan de regering dat er meer gekeken wordt bijvoorbeeld naar grote bedrijven, naar grote vermogens.
1: Bij het protest in Brussel waren duizenden mensen en het is de 6e demonstratie tegen de huidige regering. Op het Markenhagen in Breda zitten de eindexamenleerlingen in een oase van rust. In de gymzaal is een groene plantenwand gezet. Een bewuste actie, zegt de school.
12: Uit onderzoek weten wij dat planten kunnen helpen stress te verlagen. Je werkt misschien zelf ook wel als je gaat wandelen in een bos, je de natuur inkomt, dan gaat je cortisol, stresshormoon, naar beneden.
1: Ja, maar of de leerlingen daar nou echt wat van hebben gemerkt?
13: Ja, ik heb er niet echt heel erg op gelet, maar ik vond het wel grappig om te zien.
14: Ik was er eerder van afgeleid van die planten dan dat ik echt dacht van wow.
15: Ik heb ze eerlijk gezegd niet echt per se gemerkt.
1: Nee, ja, de actie is gebaseerd op een onderzoek uit China. En baat het niet, dan schaadt het niet, zegt de school.
0: Zou jij er zen bij voelen, Marjolein?
14: Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk.
0: Ik ook, want als ik hier naar buiten kijk, zo, de redactie op, zie ik ook allemaal groen. Dus
14: ja,
0: zo
14: ik hou er wel van.
0: Ja, nee, maar dat is toch
14: ja,
0: ook zo.
14: Ja, maar oprecht, ik bedoel, het is misschien ook de leeftijd dat je dan zegt, oké, ik heb het niet opgevallen of ik heb het niet gezien. Terwijl, het is toch best een goed idee.
0: En jij, Jasper?
1: Ja, ik denk dat ik alleen maar afgeleid zou zijn.
0: Ja?
1: Door die planten. Ja, ik zou er helemaal naar staan.
0: Maar het zo ben jij, hè?
14: Zijn geen leven.
1: Nee, maar ik was tijdens mijn eindexamen zo snel afgeleid. Dan ook met onze gymzaal zat aan de fietsenstalling.
0: Oh.
1: Dus ik was alleen maar aan het kijken naar mensen die hun fiets gingen pakken. En scooters die aankwamen
0: rijden.
1: Dat
0: is er ook helemaal niet over nagedacht dan. Dat kan toch niet? Dat moet toch gewoon een rustgevend plekje zijn ook waar je examen
1: ja, maar ja,
0: maken.
1: Ze konden moeilijk die gymzaal verplaatsen.
0: Nou ja, of gordijnen ervoor hangen of zo. Ramen dicht, weet ik wat.
1: En je hebt altijd van die dingetjes. Bij ons is bij mij zo vaak het brandalarm afgegaan.
14: Echt?
1: Voor tijdens de eindexamens, ja. Of dat er ergens of scooters. Toen was de tijd van de Vespas.
0: Oh ja.
1: Als je een beetje hard op dat zadeltje sloeg, dan ging dat alarm af. Nou, hoeveel alarm ik heb gehoord tijdens mijn eindexamens.
0: Dus dat was ook jouw excuus toen je die haalde? Of heb je het gewoon
1: gehaald? Nee, meneer Paul. Tuurlijk heb ik het gehaald.
0: Die Jasper toch, hè?
14: Goed van hem, zeg.
0: Maar hebben wij toch slimme mensen in huis,
14: ja,
0: hè?
14: Ja, alleen maar.
0: Goed, klein onderzoekje nog in het kader van die examens, hè. En daar kun jij aan deelnemen door even een duimpje omhoog of omlaag te sturen. Want vroeger, toen jij terugging, als je teruggaat naar jouw examentijd, was jij het type dat altijd op tijd startte met leren? Even een duimpje omhoog. Of was jij het type last minute? Dus gewoon de wekker zetten op de examendag nog. En dan pas eigenlijk de boeken induiken. Dan een duimpje omlaag. En je hebt het appnummer, hè? Zo niet, dan noem ik het nog even op. 06-573-28203. Zometeen gaan we de balans opmaken na onder meer Els Stewart en On The Board.

0: die oude rockers die gaan nog lekker hoor. Oh, tenminste muzikaal gezien dan. De Rolling Stones in de stars van het nieuwe album dat in juli gaat uitkomen. Deze week onze tipplaat, dus je hoort hem extra vaak voorbij komen. Nog tot en met vrijdag. En vrijdag dan kiezen we nieuwe. Ja, zeker. Dan komt onze tipplaatcommissie bij elkaar. Voor ons geen vrije dag, zal ik maar zeggen. Dat moet gewerkt worden. En dan hebben we volgende week weer een mooie nieuwe tipplaat voor je. En dat in de periode dat de examens in volle gang zijn. Dat zijn de momenten dat je toch even terug gaat denken aan je eigen examentijd. Net een beetje toch hard op mijmeren over de tijd van vroeger. 2013, Marjolein. Ik moet het nog steeds even laten bezien. Jij eindexamen 2000. Ja. Dat is gewoon 13 jaar nog maar geleden.
1: Ja, nog maar.
0: En ik zag net ook een foto van je uit die tijd.
1: Ja.
0: Onherkenbaar.
1: Ja, totaal anders.
0: En je lijkt op iemand dat ik denk, wie ben jij? Ja, goed, dit is natuurlijk radio, dus ik kan het niet laten zien. Ik had het graag gedaan, maar het is echt ongekend gewoon. Je bent echt een soort metamorfose, heb je doorgemaakt.
1: Ja, nou, daar ben ik ook wel blij om. Want ja, op je 16e ben je ook wel gewoon nog
0: een broekie. Ja, ik vroeg je, van wat voor type leerling was jij tijdens de examenperiode? Was jij type dat op tijd startte met leren, duimpje omhoog? Of was jij type dat, net zoals mij, gewoon last minute eigenlijk de boeken in dook, wekker zet, s'nachts, om toch nog even de stof tot je te nemen. Duimpje omlaag. Ik ben benieuwd wat voor types wij onder onze luisteraars hebben, Marjolein.
1: Nou, Bart die is niet alleen team last minute. Die is Bart is team helemaal niet leren.
0: Oh.
1: Die zei, ik had examen in 88, maar PSV speelde toen de finale Europa Cup in Stuttgart.
0: Ja.
1: Daar ben ik bijna naartoe gegaan. Dus ja, gezakt. Maar geen seconde spijt van gehad.
0: Dus het jaar erop gewoon opnieuw gedaan.
1: Ja.
0: Dankzij PSV.
1: Precies.
0: Bedankt aan PSV.
1: Maar hij was er wel bij.
0: Ja, hij was er wel bij.
1: Aan de andere kant heb ik Hans die zegt, nee, ik ging op tijd starten, want ik was een echte knobbel. Dus ik denk een echte wiskundeknobbel.
0: Ja, precies. Iemand die
1: een leerknobbel.
0: Leren ook leuk vond misschien. Dat kan, hè?
1: Ja.
0: Ik heb dat ook nooit gehad. Ik denk van,
1: zo heb ik het ook nooit gehad.
0: Wat is dit lekker leren, zeg.
1: Nee. Marcel die was ook van op tijd starten. Want hij zegt, ja, ik heb de LTS gedaan. En daar wou ik echt in 4 jaar vanaf zijn.
0: Ja.
1: Wat er ook ging gebeuren. Ik ging liever werken namelijk. Dus ja, die heeft goed geblokt. En dan heb ik Thijs. Die zegt, nou, ik ben ook niet van het leren. Ik had een plaats bij het raam, zodat ik een beetje naar buiten kon kijken. Maar wel alles in één keer gehaald.
0: Ja, netjes.
1: En Ebru die is ook een beetje in die categorie. Die zegt, nou, ik heb alleen de inleiding van mijn biologieboek gelezen. Voor de rest nooit niks geleerd. Maar met klap op de vuurpaal in 1 keer geslaagd.
0: Hoppakee.
1: Hoppakee.
0: Ja, je hoort ook vaak, er zijn ook gewoon mensen die hebben dat ook niet nodig. Die schudden dat gewoon uit hun mouw. Dat is ook een beetje, je moet er aanleg voor hebben.
1: Ja.
0: Voor bepaalde dingen natuurlijk. En andere mensen die blokken zich helemaal blauw.
1: Ja.
0: En die halen nog een
1: lol. Dat lukt het nog niet.
0: Dat vind ik zo sneu dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is dus, flauw. Dus,
0: en dan gaat de lol er ook wel vanaf, denk ik. Dat, tenminste, dat zou ik hebben.
1: Ja, dan kost het toch veel te veel moeite.
0: Ja, dan denk ik, ik kan zoveel leuke andere dingen
1: in die
0: tijd.
1: Nou precies, je kan ook wat leuks doen met die tijd.
0: Ja, daarom. Ja. Hey, als je de balans een beetje opmaakt, Marjolein.
1: Aardig 50-50.
0: Oh.
1: 52% is team last minute leren.
0: Oké. Okay. Foei. Maar ja, weet je, als je het uiteindelijk maar gehaald hebt. Dat
1: gaat
0: papier,
1: het toch om.
0: Daar gaat het om.
1: In 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar.
0: Prachtig.
1: Maakt
0: mooie
1: uit.
0: Tijd was het. Dankjewel allemaal voor jullie input. Voor dit onderzoekje. Morgen doen we er uiteraard gewoon weer een na 4. Dus daar lekker bij zijn en meebepalen hoe de uitkomst is van het onderzoek. Ik ga zo bellen met een bedrijf in Graven voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag na Depeche Mode en People Are People.

0: Uit de jaren 80, People Are People. Dat was er eentje van Depeche Mode. Misschien was dat ook wel de periode waarin jij eindexamen hebt gedaan. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, ik ga naar Graven, want daar zit Walk-in Concept aan de hoofdwacht nummer 12. En die ga ik even bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.

0: Booking Concept, goedemiddag, met Monique.
1: Dag Monique, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
0: Hallo.
1: Hi. Ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
0: Nou, dankjewel.
1: Namens mij en de rest van Brabant. Dus er zijn heel veel mensen bij elkaar. Heel veel gezellige mensen.
0: Oké, nou, helemaal toppie.
1: Is het een drukke dag bij jullie vandaag of valt het reuze mee?
0: Ja, voor de middag wel.
1: Oh
0: ja,
1: echt,
0: absoluut.
1: Ja. En nou even gewoon lekker met de beentjes omhoog dan misschien.
0: Ja, nou, dat ook niet. Nou, we van alles doen.
1: Hey, waar kan ik jou muzikaal blij mee maken? Van welk liedje krijg jij nog een beetje energie, zodat het helemaal goed gaat komen met de rest van de werkdag nog?
0: Als mijn nummer is van Muse, dan vind ik het leuk.
1: Als mijn nummer is van, dan ben ik jou, je bent snel tevreden ook.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Als het maar iets is van Muse, zeg jij, ja, dan is het prima.
0: Ja, zeker.
1: Nou, zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. Hoor je zo meteen Muse voorbij komen. En wens ik jou nog veel succes met de rest van de werkdag.
0: Oké,
1: dankjewel. Houdoe, hè.
2: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Ja, lekker liedje, zegt Bart in de app. Muse en Uprising. Ja, niet onze keuze, maar die van de mensen van het walk-in concept aan de hoofdwacht nummer 12 in Graven. Die willen hem graag horen voor de laatste loodjes van de werkdag. Nou, bij deze is dat gewoon allemaal gefixt. Hè. Dat kan tijdens een energy shot. Morgen dan bellen we weer met een nieuw bedrijf. Willekeurig bedrijf ergens in onze provincie. Straks na 5 uiteraard verder met Afslag Schuit. Je kunt nog een anti-stress Brabo-bolide winnen. We spelen namelijk vandaag het stoplichtspel. Jawel, succes als je straks onze kandidaat bent. En een analoog noodpakket hebben inmiddels heel veel mensen al in huis. Hè, met voedsel, water, cashgeld, noodradio, batterijen. Maar hoe zit het eigenlijk met een digitaal noodpakket? Daar gaan we het zo eens even over hebben na 5 uur.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
12: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
7: Hi, goedemiddag. 110 kilometer file in totaal op dit moment. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. Gelukkig weinig bijzonderheden, dus dat betekent veel dagelijkse files. De meeste oponthoud op de volgende wegen. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom Zuid is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En verder valt nog op de A50 Eindhoven richting Os bij Veghel Noord. Althans, daarvoor staat 12 kilometer file en dat kost je een kwartier.
0: Dank u. Radio lekker aanhouden, dan komt alles goed in het leven. Althans, bijna alles. Ik heb zometeen een fijn stukje muziek voor je van Shania Twain. Then don't impress me much als ze allereerst in het tweede uur afslag zijn.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
26: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
27: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
28: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
29: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
30: Mijn papa verkoopt stoelen.
31: In Mil, Reuzel en Riethoven.
28: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
28: 20% korting?
2: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid.

0: What do you think? Your Elvis or something? Dat maakt dan blijkbaar wel indruk op deze Shania Twain. De rest eigenlijk helemaal niet. That don't impress me much.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen hebben we somber voor je hier in Afslag Zuid muzikaal gezien. Maar eerst eventjes naar Marjolein, want die praat je bij.
2: De prijs voor het meest besproken reclamespotje van vorig jaar gaat naar Walibi. Van de in totaal 6600 klachten over tv-spotjes waren er bijna 900 voor deze commercial. En dat is die van Walibi Fright Night. In de reclame was een bebloede vrouw te zien als veilingobject die werd aangeboden. Nou, dat zorgde voor veel ophef, waarna Walibi het spotje ook heel snel weer terugtrok. Volgens de reclamecodecommissie ging de reclame te ver en was die in strijd met menselijke waardigheid.
0: Hoe dom kun je zijn om in deze tijd een reclamebureau in de hand te nemen die je gepeperde rekening stuurt voor dit soort onzin?
2: Ja, en dat je dan gewoon zegt, nou, we zetten gewoon een vrouw te koop.
0: Ja, goed
2: want
0: idee.
2: Dat kan toch wel?
0: Goed idee. Nee, ik denk dat hier toch nog wel over gesproken zal worden.
2: Nou, die hebben wel flinke veeg uit de pan gekregen. En bijzonder weer in de Alpen, want daar gaat het de komende dagen sneeuwen.
0: Hey?
2: Zo laat in het seizoen nog een vers pak sneeuw is al bijna 20 jaar niet meer gebeurd. Het is sowieso een flink contrast, want afgelopen weekend was het daar nog 25 graden. Inmiddels is het compleet omgeslagen. Op sommige plekken kan zelfs een meter sneeuw vallen.
0: Oh.
2: Vooral hoger in de bergen is het ijskoud met temperaturen tot min 10.
0: Nou, dan kunnen de lange latten weer tevoorschijn gehaald worden.
2: Kan gewoon weer de apres-ski
0: in.
2: En Booking.com ziet een flinke toename aan buitenlandse toeristen voor de concerten van Harry Styles. Die zijn in Amsterdam. Die starten dit weekend. En dat komt mede doordat de tickets eigenlijk ineens vrij goedkoop op de tweedehandsmarkt te krijgen zijn. De Britse zanger geeft 10 shows hier in de Johan Cruijff Arena. En verder in Europa staat hij alleen nog in Londen. Dus dat zorgt ervoor dat fans uit Duitsland, Italië en Frankrijk nu dan maar massaal naar Amsterdam komen.
0: En die prijs op bookings.
2: Ja,
0: hoppakee, waar
2: dat
0: je
2: denk ik ook.
0: €150 betaal je nu gewoon 300 euro bij wijze van spreken.
2: Gelukkig is dat kaartje dan in ieder geval van 120 naar €50 gegaan.
0: Maar kunnen ze dit ook met Bruno Mars fixen? Want die komt natuurlijk ook, dat zou ik maar zeggen, de kaarten voor de helft eruit gaan ergens. Dat gebeurt dan weer niet.
2: Nou ja, misschien. Ik weet ook niet. Ik snap ook niet waarom dit gebeurt. Want hij is best populair.
0: Ja.
2: En toen het in de verkoop ging, wou iedereen erbij zijn.
0: Precies dat.
2: En nu ineens is een kaartje €80
0: of zo. Ik denk dat er een aantal mensen waren die dachten, hey, handel.
2: Ja,
0: weet je,
2: wel.
0: Ik koop 10 kaarten terwijl ik er maar 2 nodig heb. En de rest raak ik wel kwijt voor een dikke prijs.
2: Ja.
0: Niet dus.
2: Nee, want hij komt dus wel 10 keer. Dat is
0: precies.
2: Heel veel. Dus de echte fans, die zitten er denk ik al wel bij.
0: Ja, die zijn er misschien 8 keer daar. Dan kun je uiteindelijk natuurlijk de kiet ook vol krijgen.
2: Ja.
0: Een analoog noodpakket kennen we. Maar heb jij wel eens gehoord van een digitaal noodpakket? Misschien nog niet.

0: ontspannen even de lucht uitblazen. Op Samber en Home Wrecker hier in Afslag Zuid. Nou, over een analoog noodpakket hebben we al heel veel gehoord. Natuurlijk, hè, we weten allemaal dat we wat kerstgeld, wat water, eten, noodradio, batterijen in huis moeten hebben, zodat we minimaal 72 uur vooruit kunnen in geval van een noodsituatie. Maar heb je ook wel eens gedacht aan een digitaal noodpakket? Die oproep doet de staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie. Ik heb aan de telefoon Ewart Driehuis. Hij is cybersecurity expert. Ewart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is zo'n digitaal noodpakket eigenlijk?
1: Nou, dat stelt jou in staat als gewone burger om een soortement van leven te blijven leiden als de basisinfrastructuur zoals internet het niet meer doet. En ten tweede is het heel goed om na te denken van wat gebeurt er als bepaalde basisdingen wegvallen en misschien nooit meer terugkomen.
0: Ja, wat voor dingen heb ik nodig in dat digitaal noodpakket? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, dat zijn er eigenlijk een heleboel. Want ons leven is enorm vervlochten met digitaal. Om te beginnen moet je voorstellen dat er geen internet meer is. Hoe kun je dan bewijzen wie je bent? Je moet altijd kopieën hebben van paspoorten, rijbewijzen, verzekeringen, bankgegevens, contracten. Maar ook medische gegevens. Misschien log je wel in bij je apotheek. En gaat het allemaal automatisch. Maar ja, als dat er niet meer is, weet je dan nog wat je moet bestellen.
0: Ja.
1: En allemaal dat soort dingen. En dat is maar één van de vijf dingen waar je aan moet denken. Want er zijn ook nog vier andere categorieën.
0: Ja, wat zoals?
1: Nou, bijvoorbeeld toegang tot het digitale leven. Waar kun je allemaal nog bij? Wat heb je allemaal nodig als het internet het niet meer doet?
0: Mm-hmm.
1: Kun je nog inloggen? Heb je nog dingen op jouw lokale pc staan in plaats van in de cloud? Maar ook je wachtwoorden. Als je je wachtwoordbeheerder niet meer kan opstarten, omdat je pc niet meer opstart, wat doe je dan? Dus schrijf ook wat wachtwoorden op een papiertje en gooi die in een kluis. Allemaal dat soort dingen, allemaal heel belangrijk.
0: Ja, maar waar moet je dat dan bewaren? Want je zegt in een kluis, als ik digitaal noodpakket hoor, dan denk ik, dan wordt dat ergens digitaal opgeslagen. Want heel veel mensen hebben al die info ergens in de cloud staan natuurlijk. En jij zegt al, op het moment dat alles op zijn gat ligt, kun je daar niet meer bij. Waar moet ik het opslaan dan?
1: Nou ja, dat is dus het lastige. Er zijn hier, en daarom is het een hele goede oproep, er zijn heel weinig standaards voor, omdat we allemaal zo gewend zijn dat alles gewoon altijd werkt. Maar ja, als het niet meer werkt, wat dan? Dus die gedachte moet je gewoon een keertje doen. Je kan ook gewoon eens een keertje proberen om gewoon thuis gewoon je internetstekje eruit te gooien en kijken wat het allemaal nog doet en wat het niet meer doet.
0: Paniek in de hut, denk ik, Ewart.
1: Ja, precies, want zo kom je er gewoon echt achter van, wacht even, wat kan er allemaal niet meer? En je gaat er dan achterkomen dat dingen die eigenlijk voor jouw dagelijks leven heel belangrijk zijn, dat je die dan misschien niet meer kan. Nou, en daar moet je dan even een alternatief voor zoeken.
0: Ja, maar dat alternatief, is dat dan een USB-stick of een externe schijf waar ik al die informatie op zet, die ik altijd, zal ik maar zeggen, op mijn lijf meedraag? Hoe zit dat dan? Waar moet ik dat laten allemaal?
1: Ja, nou precies. Ik zou de belangrijke zaken allemaal op een USB-stick gooien. En ik gooi het niet op één, maar op twee, want USB-sticks gaan anders is kapot. En doe dan een van die USB-sticks, heel belangrijk. Probeer die wel te versleutelen en dan een wachtwoord ergens op te schrijven op een papiertje op een andere plek.
0: Ja,
1: het is allemaal verschrikkelijk. Maar dat is hoe makkelijk het de cloud alles voor ons maakt. Hè? Dat allemaal dit soort dingen eigenlijk voor ons automatisch geregeld zijn. En als we dat zelf willen doen, dan moeten we twee USB-sticks, twee wachtwoorden op twee verschillende plekken uit elkaar bewaren. Bijvoorbeeld bij een familielid of een goede vriend of een buurman.
0: Zo.
1: Dat soort zaken moet je dan aan gaan denken.
0: Ja, want inderdaad, hè, want hoe veilig is het als het dan weer op een USB-stick staat? Je hoort overal van geen dingetjes op USB-stick zetten en achterlaten. Want als het allemaal goed beveiligd is, is het misschien inderdaad weer wat anders. Ik denk altijd wel, Ewart, als ik dit soort berichten hoor, dan krijg ik altijd het gevoel, er broeit iets. Of verbeeld ik me dat nu?
1: Nou, ik denk dat je daar een goed punt in hebt. Hè? Want we hebben jarenlang, of eigenlijk decennia lang, hebben wij kunnen vertrouwen op onze grote techvrienden in Amerika. Hè, dat waren wel onze beste vrienden. En inmiddels, ze vinden ons steeds vervelender, daar lijkt het wel. En daarom is het ook wat veel experts zeggen van, misschien, als ze op een dag echt boos op ons worden, dan schakelen ze de boel uit. En als iemand Google uitzet, dan verliezen miljoenen, miljarden mensen toegang tot hun identiteit. En dan hebben ze een heleboel van deze problemen, die hebben ze dan ineens van de een op de andere dag. En daar moet je wel, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt, maar het feit is, dat daar, ja, daar is de kans nu groter op dan 10 jaar geleden.
0: Ja, precies. Een beetje attentie op dit punt is belangrijk. Vandaar dat het natuurlijk nu ook wordt aangehaald. Ja, gewetensvraag. Heb je zelf een digitaal noodpakket, Ewart?
1: Nou, en kijk, en daar ga je dus. Hè?
0: Nee, je zegt niet meteen ja!
1: Precies, nou ja, nee, ik ben er gewoon hier eerlijk voor alle luisteraars ook. Ja, ik heb die dus niet.
0: Nee.
1: En dat is direct een probleem. Ik heb wel bepaalde dingen, zeg maar, die ik wel kan blijven doen. Maar bijvoorbeeld, besefte ik mij, als mijn telefoon uitgaat, ik die niet meer kan opladen. Hè, ik heb dan natuurlijk wel nog een zonnecel ding waar ik hem aan kan hangen.
0: Ja.
1: Maar dan kan ik niet meer bij mijn telefoonnummers. En ik weet het telefoonnummer van mijn moeder niet uit mijn hoofd.
0: Eens.
1: En van mijn broertje.
0: Nee, precies.
1: Ja, en dus dat soort dingen zijn inderdaad belangrijk. Hè? Dus maak een lijst ook met telefoonnummers van belangrijke mensen. Een contactenlijst enzovoort. Ja, dus je moet echt een boel dingen regelen. Ik heb dat ook niet gedaan, maar ik denk dat ik het zo meteen ga doen.
0: Ja, precies. Nou ja, dan heeft het ergens nog goed, is het ergens goed voor geweest. Ik denk, misschien moeten we eigenlijk in Nederland, het is een beetje raar natuurlijk, maar een soort off-day zouden we eigenlijk moeten hebben. Luister eens, op 11 oktober, dames en heren, dan knallen we alles uit. En kijk dan eens op die dag wat er nog allemaal haalbaar is. Hè? Los van natuurlijk de medische systemen, dat soort dingen die uiteindelijk wel gewoon door moeten draaien. Maar dat mensen op één dag eens een keer geconfronteerd worden met wat het inhoudt op het moment dat dat hele internet bijvoorbeeld plat ligt. En dat je inderdaad niet meer bij gegevens kunt. Een soort nationale bewustwordingsdag of zo. Is dat een idee, Ewart?
1: Nou, dat is niet alleen, dat is een geweldig idee zelfs. Want ja, bedrijven doen dit al, hè. En dus die hebben allemaal noodplannetjes en allemaal heel veel geld geïnvesteerd. Wat doen wij als bedrijf als er iets gigantisch misgaat met de IT of als het allemaal niet meer werkt?
0: Ja.
1: Maar wij, ja, normale mensen, nee. Burgers, wij hebben dat niet.
0: Nee.
1: Ja, ik vind het een fantastisch idee. Een autoloze zondag voor het internet.
0: Nou, bij deze, precies dat. Ewart, dankjewel wederom. En aan het digitale noodpakket vanavond dan maar, toch?
1: Ja, helaas wel. Mijn avond is gepland.
0: Hey, tot de volgende. Houdoe, hè.
1: Hoi.
2: Je luistert naar Omroep Brabant.
3: Overal in Brabant.
2: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
4: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Baxter hier in Afslag Zuid met Murder on the Dance Floor. Als je nog kans wil maken op een anti-stress Brabobolide, zou ik de radio aanhouden. Want we gaan straks na 5:30 nog een spelletje spelen. Het stoplichtspel doen we vandaag. Jawel. En daarvoor gaan we straks natuurlijk op zoek naar 3 kandidaten. Waarvan er hopelijk uiteindelijk eentje vandoor gaat met die anti-stress Brabobolide. Eerst nog naar Jasper, die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin, Jasper?
1: Nou, er is iemand opgepakt voor een poepexplosie in Boxmeer. En er is één ding dat we massaal in huis halen. Vertel ik je zo meer over.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
5: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon 2 paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk 2e paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
6: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
5: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Tijd voor verkeersinformatie. Erik Evengroen van de ANWB. Waar staan de files in Brabant?
11: Nou, eigenlijk, ik val in herhalingen, maar op alle bekende plekken bijna. Want er staat 130 kilometer file in totaal. En het zijn eigenlijk met name en alleen dagelijkse files. Dus weinig bijzonderheden gelukkig. En dat betekent dat de vertragingstijd over het algemeen meevalt. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg een kwartier. Oponthoud staat daar 10 kilometer file. Ook een kwartier vertraging nog op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zomerzuid. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar nu zijn alle rijstroken weer vrij. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oost voor Veghel Noord 8 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging.
0: Dank u.
12: Omroep Brabant.
0: Op de meeste plekken droog. Het was vandaag niet een al te warme dag. Temperatuur zo'n 13 graden. Vanavond trekken vanuit het westen opnieuw buien de provincie binnen en gaat ook de wind toenemen. Het koelt af tot zo'n 7 graden. Het nieuws krijg je van Jasper Stads.
1: Goedemiddag. Een jongen van 17 uit Sint-Oederode, die dit weekend mensen zou hebben neergestoken in Den Bosch, blijft voorlopig vastzitten. De steekpartij gebeurde zaterdagavond in het centrum van Den Bosch. 3 kinderen raakten daarbij gewond aan hun armen, benen en buik. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Er is iemand opgepakt voor de poepexplosie bij een bruidswinkel in Boxmeer. Begin april ontplofte er een bak vol met uitwerpselen voor die winkel. Een man van 36 uit Vierlingsbeek is nu opgepakt. Waarom hij het explosief voor de winkel heeft neergelegd, dat weten we nog niet. En geen eindexamendiner op het TU College Ruiven-MAVO in Berkelenschot. De schooldirectie heeft het feest geschrapt nadat de examenstunt uit de hand liep. De kinderen gooiden met meel en haarverf en gebruikten binnen waterpistolen. Vertelt verslaggever Jan Pils.
13: Leerlingen die erbij waren, die vertelden me dat het er een beetje bij hoort bij een examenstunt om juist buiten de lijntjes te kleuren en niet alleen te doen wat mag van leerkrachten. Ze vinden ook dat er overdreven gereageerd is om dat gala-diner te schrappen.
1: Maar volgens de directeur waren er vooral duidelijke afspraken gemaakt en was dit daar geen onderdeel van. Het was een spannende dag in de Britse politiek. Meerdere ministers willen dat premier Starmer opstapt. Maar daar moet de Britse premier zelf niet aan denken, zegt NOS-correspondent Arjen van der Horst.
14: Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
1: Ook de leden van zijn eigen partij zijn klaar met Starmer. En dat heeft vooral te maken met het mega verlies van de partij onlangs tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland. Steeds meer mensen hebben een robotstofzuiger thuis rondrijden. Waar we steeds minder vaak huishoudelijke apparaten kopen, is er eentje die wel volop in ons winkelwagentje gaat. De automatische stofzuiger. De verkoop van die dingen is met meer dan 60% gestegen. Als we ons geld uitgeven aan apparaten voor thuis, dan kiezen we het liefst voor luxe en gemak, blijkt uit onderzoek. De robotstofzuiger is daarvan het belangrijkste voorbeeld. Maar ook premium koffieapparaten zijn steeds populairder.
0: Oké, kleine test. Marjolein.
8: Ik heb er één gehad. Ik vond het niks. Ik heb hem weggegeven.
0: Oké, Jasper.
1: Mijn grootste vriend.
0: Echt?
1: Echt waar.
0: Ik niet. Femke.
12: Nee, ik drink geen koffie.
1: Nee, die stofzuiger.
0: Femke is onze stagiair.
8: Onze stagiair is hard aan het werk. Die heeft het allemaal niet door, jongens. Iemand moet de show hier gaande houden.
0: Geweldig, geweldig. Maar jij was er niet tevreden over?
8: Nee, ja, ik had dan ook misschien een duurdere moeten kopen. Want volgens mij is het wel bij dit soort dingen goedkoop is duurkoop.
0: Ja,
8: ja, die komt dan net niet over het drempeltje heen. Die zuigt dan het slangetje van de vloerlamp op of zo, weet je, het snoertje.
0: Uiteindelijk moet je het nog altijd zelf doen. Of
8: ja,
1: dat, ja. Vaak.
0: Maar jij bent professionele dus, Jasper.
1: Nou ja, heel veel professioneel. Gewoon een goede. Ja, vanochtend om 11 uur, dan gaat hij volgens het klokje gaat hij dan aan.
0: En dan kom je in de schoonhuis.
1: Thuis is mijn huisje lekker fris. En dat is inderdaad niet de hoekjes en de dingetjes. Maar dan hoef ik maar eens per maand, of zo ga ik dan dweilen. En dan doe ik het even zelf goed.
0: Lekker, man.
1: En de rest, gewoon 2-3 keer per week gaat dat ding lekker.
8: Voor dweilen zou ik het wel willen. Ik vind dweilen zo'n ontzettend piepklusje.
0: Maar dat kan toch ook? Je hebt ook van die dingen die dweilen.
8: Ja,
0: ook.
8: Ja, ja, zeker. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja.
1: Maar wil jij niet mijn oude robotstofzuiger? Dan kan ik een nieuwe kopen met die dwelfjes.
0: En nou nog eentje die kookt ook en zo.
1: Oh, dat zou helemaal fantastisch zijn. Was ik even doet.
0: We zijn weer bij, dankjewel. Zometeen naar onze vrienden van Weerplaza, want we gaan het weer doen en we gaan een spelletje spelen. Het stoplichtspel zometeen, daarvoor zoeken we 3 kandidaten. En een leuke prijs natuurlijk, hè.

0: Madonna. En de Material Girl. Even lekker terug naar de jaren 80.
1: Hey, het is groen.
2: Het...
3: Stoplichtspel.
0: Ja, we gaan zometeen weer het stoplichtspel spelen. En daarvoor hebben wij altijd drie kandidaten nodig, Marjolein. Daar is niks van gelogen, toch?
4: Nee, we hebben drie nodig.
0: En misschien ook wel maar één. Dat kan ook, hè? Dat weten we niet. Of misschien wel veel meer nog. Het principe is dat we even uitgaan van drie kandidaten. Straks dan stellen we wat vragen aan de kandidaat die als eerste in de uitzending komt. Heeft hij vraag nummer 1 goed, dan springt het licht op groen. Mag hij door naar vraag nummer 2? Heeft hij die ook goed, komt hij bij vraag nummer 3? Maar struikelt hij ergens qua antwoord, dan springt het licht op rood en gaan we door naar een andere kandidaat. Totdat we, ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, misschien drie kandidaten hebben opgebruikt.
4: Ja, ja eigenlijk wel.
0: En dan gaan de lijnen gewoon voor iedereen open. Dus ja, zaak is eigenlijk gewoon, als je meedoet, dat je gewoon hoppakee van A tot Z door dat spel heen komt. Dus drie vragen gewoon goed beantwoord.
4: En als dat je lukt ook in één keer, dan krijg je er ook nog snoepjes bij.
0: Ook nog eens een keer. Nou, dus dan krijg je een anti-stress Brabobolide en snijsnoepjes. Daar wil je gewoon winnen natuurlijk. Moet je wel even een kwalificatievraag voor beantwoorden. Nou, dat zou er eentje zijn die je op kunt zoeken. Maar misschien heb je het ook gewoon paraat qua kennis. Kwalificatievraag om zo meteen mee te doen met het stoplichtspel is de volgende. Hoeveel kilometer heeft een marathon? Dus wat is de afstand van een marathon? Een afronden mag. Klein beetje omlaag, want het zit net iets boven een afgerond getal. Wat is de lengte van een marathon in kilometers? App dat even naar 06-573-28203. Als je het goed hebt, dan kan het zomaar zijn dat je zometeen een van onze drie kandidaten bent. 06-573-28203. De lengte van een marathon in kilometers. Afronden mag. Heel klein beetje naar beneden. 06-573-28203. Gaan wij ondertussen naar Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
5: Goedemiddag, een hele goede middag.
0: Het is ook wel een bijzondere dag vandaag. Van alles een klein beetje, maar in ieder geval sowieso niet al te warm.
5: Nee, zeker niet al te warm, want het is ronduit fris voor de tijd van het jaar. Momenteel temperaturen van 10 tot 12 graden. Ja, en dat zijn toch waarden die je eigenlijk halverwege februari zou verwachten in de provincie. Normaliter horen op zo'n 18, 19 graden te zitten, dus daar zitten we ruim onder. En ook de komende periode is het ronduit fris met overdag zo'n 12 graden. Maar als er een aantal buien overtrekken, kan het kwik nog verder zakken naar 6 of 7 graden. Dus van die frissigheid, dat moet ik beter zeggen, zijn we nog niet verlost.
0: Nee, gaan we die buien vanavond al over ons heen krijgen?
5: Nee, vanavond is het nog lange tijd droog. Maar halverwege de avond, rond een uurtje of 10, trekt er een buiensysteem over. En dan kan het lokaal flink doorplensen. En die buien die trekken halverwege de nacht dan weer naar Duitsland weg. En dan volgen er ook brede opklaringen. En in die opklaringsgebieden koelt het dan flink af naar een graadje of 4. En morgen hebben we dan ook weer met een aantal buien te maken. Met name in het oosten van de provincie kan daarbij ook onweer en hagel voorkomen. Maar tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En dan is het zo'n 12 of 13 graden slechts.
0: Ja, de periode daarna?
5: Ja, ook wisselvallig. Hemelvaartsdag verloopt ronduit wisselvallig met een aantal buien. De buien zijn dan wel wat minder intensief dan morgenmiddag. Maar ook dan is het geregeld nat in de provincie. Vrijdag nog een bui, zaterdag en zondag is het vaker droger met ruimte voor de zon. En voorzichtig gaat de temperatuur omhoog in het weekend naar zo'n 14 tot 17 graden. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er beter en ook warmer uit. Want dan kan de temperatuur zelfs stijgen naar 17 tot 19 graden.
0: Heerlijk. Nou, we zijn weer bij. Floris, dankjewel. Een mooie avond gewenst weer.
5: Fijne avond, hè. Doei.

we zoeken dus drie kandidaten. Dus wat is de lengte van een marathon? Klein beetje afronden, een heel getal. Naar beneden dus. 06-573-28203. En wellicht spreek ik je zo meteen, want we zoeken dus drie kandidaten voor het stoplichtspel. En hopelijk gaat een van die drie kandidaten er vandoor met de anti-stress Brabo-boliede, maar ook met een zakje snijst.

0: Yellow en Living Thing.
1: Hé, hey, het is groen.
2: Het...
3: Stoplichtspel.
0: Het stoplichtspel betekent dat wij drie kandidaten onder de knop hebben. En hopelijk gaat een van die drie kandidaten zometeen de eindstreep halen. Wordt er een vraag fout beantwoord, dan springt het licht op rood. En dan komt de volgende kandidaat erin. En als ze alle drie uiteindelijk struikelen, dan gaan de lijnen open. En dan kan iedereen appen en meedoen dus voor de anti-stress Brabobolide en een zakje snijsnoepjes. Kandidaat nummer 1, dat is Gerard. Dag Gerard, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoi. Als jij zometeen als allereerste de eindstreep haalt, krijg je niet alleen de anti-stress Brabobolide, maar ook nog eens een keer een zakje snijsnoepjes. En dat is zo lekker, Gerard, dat wilde ik niet weten.
4: Ja, daar ga ik vooral voor.
0: Dat dacht ik. Eerst maar eens even kijken of je door de kwalificatievraag heen komt, want anders dan moeten we al meteen door naar kandidaat nummer 2 natuurlijk. Wat is de lengte van een marathon? Ik zei al, een beetje afronden is niet erg. Hoe het is?
4: 42 kilometer.
0: 42 kilometer. Rekenen we helemaal goed. Ben jij klaar voor de drie vragen, hopelijk, die we aan je kunnen voorleggen, Gerard?
4: Ja, ik ben er helemaal klaar
0: voor. Oké, komt vraag nummer 1.
2: Het stoplichtspel.
3: Vraag 1.
0: Precies, dat zeg ik. Vraag 1. Hoe heet Breda tijdens de carnavalsdagen?
4: Ja, ik kom uit Prinsenbeek, maar daar gaat het even niet om. Maar het Skielegat.
3: Vraag 2.
0: Dat was goed. Wie was de zanger van deze band? Roept u maar.
4: Ik zou zeggen Sting.
0: Sting.
3: Vraag 3.
0: Niet twijfelen, helemaal goed. En dan de derde en laatste voor de anti-stress Brabobolide en de snijsnoepjes, als je het goed hebt, Gerard. Komt ie aan. Welke stad ligt het meest noordelijk? Is dat Barcelona, Malaga of Valencia?
4: Barcelona.
0: Wat zeg je?
4: Barcelona.
0: Barcelona.
5: Keurig uitgesproken.
0: Barcelona. Hey Gerard, dat heb jij hartstikke goed gedaan, man. Gefeliciteerd.
4: Nou, super. Dankjewel.
0: Ja, de anti-stress Brabobolide, die gaan we naar jou opsturen. En je krijgt er dus ook nog bij een zakje snijsnoepjes. Alsof dat je, zou moeten zeggen, geslaagd bent voor een eindexamen. Dat ging gewoon 100% helemaal vlekkeloos eigenlijk. Zo voelt het een klein beetje, Gerard.
4: Ja, ik voel me echt 3 centimeter groter.
0: Nou, mag ik je hartelijk danken voor je deelname. Blijf even aan de lijn zorgen ervoor dat alles administratief geregeld wordt. En dan wens ik jou nog een hele mooie dinsdagavond, Gerard.
4: Hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Gerard die won hem. De anti-stress Brabobolide en ook nog een zakje snijsnoepjes. Als je denkt, ja, ik wil ook zo'n autootje winnen. Zo'n klein.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: De band die noemde zich Jesus Loves You, met het stemgeluid van Boy George, inderdaad, van Culture Club. Uit de 90's was dat Generations of Love. Zo op de valreep nog vlak voor 6 uur. Ja, en Gerard die had het goed voor elkaar. Die ging er echt, zal ik maar zeggen, als een warm mes doorheen door de boter.
1: Ja, absoluut.
0: Heerlijk door het stoplichtspel. Hij had alle vragen goed, dus hij won de anti-stress Brabo-bolide. En ook nog een zakje snijsnupjes. Dus ja, hij is de koning te rijk vandaag.
1: Ja, hij was niet te stoppen.
0: Hij is niet te stoppen. En morgen opnieuw kans op de anti-stress Brabo-bolide. Als je denkt, wat is dat voor iets? Nou, het is een klein rood autootje met het Brabander logo op het dak. En dan kun je helemaal fijn knijpen als je een stressvolle dag achter de rug hebt. Dan kunnen wij een heel klein beetje helpen ontstressen. Dat doen we natuurlijk al met hopelijk een leuk radioprogramma elke dag. Maar als dat ding dan echt uiteindelijk nog nodig blijkt te zijn, is het handig om hem binnen hand te krijgen.
1: Ja, lekker een knijpen.
0: Dat dus. Ja. We hebben natuurlijk altijd net na 4 onze AI-muziekgenerator die we even wat werk laten doen.
1: Ja.
0: En dan geven we altijd dezelfde input, textueel. En dan vragen we, nou, maak er maar eens een leuk openingsliedje van. En heel soms zijn we helemaal niet enthousiast. Nee. En soms zijn we best enthousiast. En vandaag waren we enthousiast toch eigenlijk wel. En dat wil zeggen, als we enthousiast zijn, dat hij later in de show nog een keer voorbij komt. Luister even naar wat AI gefixt heeft. Oh, wat?

0: voor mij nog uren doorgaan.
1: Dat vind ik heerlijk.
0: Hoppakee. Gewoon AI, hè? Dus, weet je, we willen af en toe ook gewoon de fun van AI inzien.
2: Precies.
0: Daarom doen we dat. Nou, morgen dus weer een nieuwe net na vieren. Straks, na 6 uur, nog een uurtje Afslag Zuid. En dan duiken we even... Ja, ik krijg er een beetje jeuk van. Een beetje krap.
2: Oh?
0: Af en toe een beetje jeuk van. De wereld van LinkedIn.
2: Oeh, ja.
0: Jij ook?
2: Ja.
0: Nou, krabbel bij de hand, want die hebben nodig straks.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
19: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt.
18: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
20: Mijn papa verkoopt stoelen.
21: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
22: Dit zit.
21: Voordelig en snel.
22: Dit zit.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er 1 website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers 1 ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan naar Erik Evengroen van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Erik, goedenavond.
1: Hi, goedenavond. Ja, het drukste moment van de avondspits ligt ook in Noord-Brabant alweer achter ons. Maar nog altijd bijna 90 kilometer file in totaal. En dat zijn met name dagelijkse files. Maar zoals gezegd, ze worden voorzichtig aan alweer wat korter. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A27, Utrecht richting Breda. Voor Werkendam nog een kwartier vertraging. De A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. De A59 dan, Den Bosch richting Zonsheel. Bij Den Bosch West 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N65 Den Bosch richting Tilburg. Voor Helvoort 2 kilometer file met bijna 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Direct in de file, radio lekker aanhouden. Dan hoor je binnen enkele ogenblikken onder meer muziek van Propaganda. P-Machinery, ja, dat is weer een andere dan Jewel Eye to Eye. Die ga je zo horen en ik heb ook Lily Allen voor je klaarstaan. Ja, die heeft niet echt een compliment.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
29: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
32: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
33: Hans, alleen de prijs is anders.
34: Medipoint.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
35: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
36: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
37: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
38: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
39: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
40: SVK Benelux.
39: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
38: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Lunenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs en Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Afslag Zuid.

0: Tijdens je rit naar huis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Ronnie!
3: Omroep Brabant! Motor!

0: Een vergeten liedje van Propaganda uit de 80s. Dat was P-Machinery.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen gaat de Teddy Swims voor je zingen. Heb ik met hem afgesproken. Dus dat gaat goed komen. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, veel Nederlanders gaan blijkbaar deels onverzekerd of slecht voorbereid met de auto op vakantie. Verzekeraars waarschuwen dat juist in mei de meeste autoschades gebeuren. Vooral door drukte op de wegen richting het buitenland. Toch weten veel mensen niet precies wat hun verzekering wel en niet dekt. Zo vallen pech of een lekke band vaak buiten de standaardverzekeringen. Het advies is daarom ook om voor vertrek goed te checken hoe je verzekerd bent en welke regels er gelden in jouw vakantieland. En een bijzonder moment tijdens een concert van Dotan in Polen. De zanger vertelde over zijn nummer No Kissing on a Sunday. Dat gaat over dat hij op mannen valt, waarna een deel van het publiek opstond en de zaal verliet. Dotan noemde dat achteraf een beetje een vreemd gevoel. Volgens hem moeten concerten een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. En fans van Fast and the Furious, die kunnen voorlopig nog wel even vooruit. De filmreeks gaat namelijk verder als televisieserie. Hoofdrolspeler Vin Diesel zegt dat er zelfs gewerkt wordt aan meerdere spin-offs voor tv, want volgens hem willen fans meer verhalen rondom de bekende personages. Nou, de originele filmreeks, die bestaat inmiddels al uit 11 delen, en dat laatste deel, dat verschijnt pas in 2028.
0: Een hele vette reeks heb ik van horen vertellen, want ik heb er zelf helemaal niks mee.
2: Heb je er nooit eentje van gekeken?
0: Jawel, maar ik sla er niet op aan of zo. Ik denk, ja, ik vond het wel aardig, ik vond het leuk, maar het is niet zo dat ik denk van, oh, ga eens zitten, want The Fast and the Furious.
2: Oh, ik vond het vroeger wel vet.
0: Ja?
2: Ja, de laatste delen heb ik niet meer gekeken.
0: Maar... Nee. Maar er komt dus nu een tv-serie. Dus, kun je je hart ophalen wat dat betreft.
2: Helemaal leuk.
0: Wij gaan zo meteen duiken. Dat doen we samen, Marjolein, in de wereld van LinkedIn. Kan ik zeggen, de jeukwereld van LinkedIn?
2: Ja,
0: soms?
2: Ik heb echt hekel aan LinkedIn.
0: Jij ook?
2: Ja, bah.
0: Waarom heb je er zo'n hekel aan?
2: Omdat iedereen nep is.
0: Oké. Okay. Gaan we het zo over hebben, dames en heren. Ik zou zeggen, houden.

0: plaat hier bij Omroep Brabant. Teddy Swims en Mr. Know-it-all hier in Afslag Zuid. Nou, ik kreeg al een beetje jeuk alleen al bij het idee dat we het over LinkedIn gaan hebben. Jij ook al, Marjolein, zag je ook al krabben? Want ja, we hadden het er straks dus samen even over. En we zeiden, als we eigenlijk ergens jeuk van krijgen, dan is het wel van het platform LinkedIn.
1: Ja.
0: Omdat daar soms dingen geschreven worden waarvan je denkt, schrijf je dit nou serieus over jezelf?
1: Ja dat, over je jezelf.
0: Niet, doet het geen pijn aan je kont?
1: Echt?
0: Steek je zo ontzettend veel veren in de kont? Dit is gewoon af en toe dat ik denk, en volgens mij is het ook niet gemeend.
1: Nee.
0: Jij zei het ook al, het is, weet je, het is nep.
1: Ja, volgens mij doet iedereen het gewoon omdat iedereen het doet. En krijgt iedereen er een beetje kokhalsneiging
0: op? Ja, want ik denk ook mensen die van die hele rare teksten erop zetten, waarvan je jeuk krijgt, dat die ook bij het lezen van die tekst misschien zelf wel denken, oeh, daar schrijf ik. Dus ja, ik ben
1: ga
0: wel heel
1: ik
0: blij.
1: Dit doen? Schrijf ik dit op?
0: Heel blij met mezelf.
1: Ja, precies, ik ben wel content nu.
0: Maar laat ik het maar gewoon doen, enter, hoppakee, want wie weet levert mijn werk op.
1: Nou ja, want je weet maar nooit, je wilt toch de indruk wekken dat jij fantastisch bent.
0: Zit je op LinkedIn ook?
1: Niet meer. Nee, ik vond het echt vreselijk.
0: Ja, ik wel. En ik lees af en toe wel eens dingen, maar ik heel af en toe maar, want ik denk, ja, dit is, sorry. Maar Ik heb er gewoon moeite mee. Ik heb er gewoon moeite mee. Nou zijn wij even in wat posts gedoken op LinkedIn. Jij hebt wat teksten tevoorschijn gehaald, hè, die je tegenkwam.
1: Die
0: waar je dacht
1: smullen
0: van,
1: zijn.
0: Precies, waar je denkt, oh ja, dit is echt zo'n LinkedIn-test waar je jeuk van krijgt. Als jij die nou even voorleest, dan is het
1: goed.
0: Misschien een idee dat ik, zal ik maar zeggen, het feitelijk vertaal wat er eigenlijk
1: precies,
0: echt staat.
1: Precies, wat bedoel je nou echt?
0: Nou,
1: ja, oké, dat is goed.
0: Want het is echt wel, ja, het zijn jeukdingen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zijn wel jeukers, hoor. Okay. Nou, op LinkedIn staat dan bijvoorbeeld, lente, tijd voor nieuwe dingen. Wat me telkens opvalt, zodra ik een nieuwe rol krijg of een nieuwe training geef, gaat er iets aan in mijn hoofd.
0: Nou, dat dus. Wat wordt er nou eigenlijk gewoon feitelijk gezegd? Eigenlijk wordt er gewoon gezegd, ja, ik ben alweer dit jaar werkloos voor de zoveelste keer. En bij elke nieuwe baan heb ik wel weer een reden om ermee te kappen, want eigenlijk functioneer ik nergens.
1: Nee, blijkbaar.
0: Dat is wat er eigenlijk gewoon staat.
1: Want je hebt alweer tijd voor nieuwe dingen.
0: Dat dus. Nou, hij functioneert, hij of zij functioneert nergens. Jeuk, nog meer jeuktekst
1: dan? Dit is ook zo'n leuke, ja. En dat alles met mijn geweldige collega's. We hebben hard gewerkt, elkaar gestimuleerd, gemotiveerd en zijn ook kritisch naar elkaar geweest. En dat alles in een goede sfeer.
0: Dus eigenlijk wordt er nu gezegd, geweldige collega's. En dat alles met die stikchagrijnige klote collega's. Elke dag een beetje overuren maken, kritiek krijgen. Ach. Ho, wat een topsfeer hier.
1: Nou, wat leuk. Zo gezellig hier. Oké, dit is ook een mooie. Dit is ook mooi. Op LinkedIn staat dan, voor mij is de tijd aangekomen om een nieuwe weg in te slaan. Daar ga ik me dan ook de komende tijd op richten.
0: Ja, nou eigenlijk wordt er dus gewoon gezegd, ik ben ontslagen, ik heb geen reet te doen en ik zit op de bank uit mijn neus te vreten terwijl ik dit type.
1: Vooral dat. Ik heb een nieuwe weg ingeslaan. Nee, je bent gewoon ontslagen.
0: Ik ben gewoon ontslagen, man. Huppakee, er is gewoon helemaal geen hoop voor je meer.
1: Oh, dit is ook een klassieker. Op LinkedIn zetten mensen, nieuwe perspectieven en uitdagende vragen zorgen ervoor dat ik anders ga kijken, denken en voelen.
0: Ja, maar hoezo typ je dit? Echt serieus. Nog een keer, Marjolein. Er staat
1: nieuwe perspectieven en uitdagingen, of uitdagende vragen zorgen ervoor dat ik anders ga kijken, denken en voelen.
0: Eigenlijk wordt er dus gewoon gezegd, elke keer word ik weer ontzettend verbaasd door andermans stomzinnigheid. Ja. Wat een idioot. Dat is eigenlijk wat er
1: was. Wat een scheidvraag heb ik hier nu weer op mijn bureau liggen.
0: Zo, vandaar dat wij enigszins jeuk krijgen. Dus dames en heren van LinkedIn. En wellicht herken je dat. Ja, ik zit er ook op, kan er ook niks aan doen. Maar ik kijk
1: ook zo?
0: Nee, ik kijk vooral gewoon.

0: maakte, net zoals de, bijvoorbeeld de hele grote hit Never Gonna Give You Up voor Rick Ashley maakte. Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. We gaan naar Jasper, want die heeft het nieuws voor ons.
1: Ja.
0: Wat zit erin, Jasper?
1: Nou, ASML en de vakbonden, die hebben een akkoord bereikt. En je hoort zo waarom DJ Chesto in één klap miljoenen op zijn rekening krijgt.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier. Bij Avenue.
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Ja, anderhalf over half zeven. En de vraag is, Erik, staat hij er nog? Ja of nee, de file?
5: Ja, want de meeste, sterker nog, alle files van de avondspits zijn opgelost in Brabant. Op eentje na, en die is inderdaad ziende ogen korter geworden. Dat is op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam staat nog 4 kilometer. Maar de vertraging is nog maar een kleine 5 minuten.
4: Nou, heerlijk, dankjewel. Fijne avond, Erik.
5: Hetzelfde.
4: Hoi, hoi.
2: Omroep Brabant.
4: Vanavond dan trekken vanuit het westen wat buien de provincie binnen. De wind gaat ook toenemen. Het koelt af tot een graadje of 7. En morgen tot en met vrijdag is het wisselvallig met buien, zon. En wordt het eigenlijk niet warmer dan een graadje of 12. Nieuws krijg je van Jasper Stads.
6: Goedenavond. ASML en de vakbonden zijn het eens over de komende megabezuiniging. De chipsfabrikant zei begin dit jaar dat er in Veldhoven zo'n 1400 banen worden geschrapt. Zorgde voor heel wat protest. De vakbonden en ASML hebben nu afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Veldhoven kunnen blijven werken. Wild crossen in de bossen. Mag niet. Het gebeurt volgens boswachter Erik constant. Hij is het beu en ging gisterenmiddag zelf achter 3 motocrossers aan.
7: Het is mega asociaal voor andere recreanten. Super schadelijk voor de natuur. Het is gevaarlijk. Ga gewoon lekker naar de crossbaan. Die zijn er genoeg. Dit is gewoon helemaal niet nodig.
6: En nu is het helemaal vervelend, want dieren zitten midden in het broedseizoen.
7: Dat geldt voor vogels, maar dat geldt ook voor zoogdieren, marters. Reeën hebben nu kalfjes, vossen hebben welpjes. En dan is rust, rust, rust echt het allerbelangrijkste wat je nodig hebt in natuurgebieden.
6: De crossmotoren waar boswachter Erik dit weekend achteraan ging, die konden trouwens ontsnappen. Chesto krijgt miljoenen van een Amerikaans advocatenkantoor. De DJ uit Breda was naar de rechter gestapt omdat de advocaten hem in 2012 verkeerd financieel advies hebben gegeven over zijn belastingaangifte. De rechter is het daarmee eens en daarom krijgt Chesto nu bijna 17 miljoen euro aan schadevergoeding. Mensen tussen de 25 en 45 jaar zitten steeds vaker thuis met burn-out klachten. Volgens de Arbeidsunie is het aantal de afgelopen 6 jaar verdubbeld. Ook blijven werknemers met dit soort klachten een stuk langer ziek. Gemiddeld bijna een half jaar. Volgens het onderzoek speelt niet alleen werkdruk hierbij een rol. Ook geldzorgen, zorgtaken en sociale druk zorgen, vooral bij jongeren, voor stress en burn-out klachten. En de eindexamens die zijn in volle gang. Vandaag stonden onder meer aardrijkskunde, geschiedenis, Frans en scheikunde op het programma. Voor de leerlingen is het een enorm spannende periode. Scholen die doen er ook alles aan om voor zo min mogelijk stress te zorgen. Maar er is nog iets waar scholen druk mee bezig zijn. Spieken. Want ook dat gebeurt nog volop, ontdekte onze verslaggever.
8: Hebben jullie wel eens gespiekt of zijn jullie het nog van plan?
9: Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Echt wel.
10: Een briefje in mijn etui.
8: Een beetje achteraan zitten. En dan kon je soms even zo...
11: Dat doe ik nooit. Ik spiek nooit. Ik doe alles op eigen kracht.
12: Ik ben altijd heel braaf geweest.
8: Zeker weten.
12: Mijn moeder staat erbij, dus ik moet dat wel zeggen.
4: Ja, maar spieken luistert toch niet tijdens het examen, mag ik hopen. Want ja, dan zet je toch wel heel veel op het spel, vind ik, hoor.
6: Het gebeurt nog steeds wel een beetje.
4: Echt waar?
6: Ja.
4: Ja, tijdens proefwerken, gedurende het schooljaar, wel. Tuurlijk, ik denk dat iedereen wel eens gespiekt heeft. Maar tijdens een eindexamen, dat zou
13: ik niet. Ik was heel goed in spieken.
4: Ja?
6: Oh ja?
4: Hoe
6: ja.
4: deed je dat?
13: Ja, ik weet niet waarom. Ja? Dat lukte gewoon. Mensen zagen dat
4: Maar op
13: niet.
4: Wat voor manier deed je dat al? Had je een briefje of had je ergens...
13: Kijken bij de rand, bij die andere naast jou. Even goed kijken en dan wist ik ongeveer wel wat er stond. En dan dacht ik, nou, dan kon jij best wel eens gelijk in hebben.
6: Ja, hoe heette dat boek wat je vroeger bij natuurkunde erbij mocht houden?
4: Wienas.
6: Wienas? Ja, die had ik helemaal voorgeschreven.
4: Ja, of tegen... Er was op een gegeven moment ook een tijd dat je inderdaad ook gewoon in je rekenmachine kon je ook teksten schrijven.
13: Ja!
4: En dat was ook wel een goede uitkomst.
13: Dit was ook een goede. Ja, en ik heb een poosje zo'n pen gehad. Daar zat een opgerold papiertje in. Daar kon je dan op de achterkant kon je dingen dingen schrijven.
4: Ja. Ja, en ik had één leraar, dat was een hartstikke aardige vent. Die had ik voor wiskunde en natuurkunde, kan ik me ook nog herinneren. En die vond het eigenlijk aan de ene kant niet erg. Die kon er ook wel mee lachen. Maar ik had dan gewoon ook het boek op mijn schoot liggen. Onder tafel zo. En dan schoof ik even naar achteren, dan keek ik naar onder. En dan zei hij, bal ik dat boek van uw schoot af. Dus hij had het wel door. Hij vond het aan de ene kant ook wel grappig. Maar ja, hij zei, zo word je niet wijzer, vriend. Je moet echt uit jezelf komen. Ik zeg, daar is ook.
14: Nou ja, als je daardoor je eindexamen wel haalt, dan snap ik dat het verleiding groot is.
4: Tijdens mijn eindexamen zou ik het echt niet in mijn hoofd hebben gehaald om dat soort frats uit te halen.
13: Nee, dan denk ik ook niet. Als je dan gepakt wordt, mag je ook niet meer.
4: Nee,
13: toch?
4: Dan ben je volgens mij gedisqualificeerd, min of meer, toch? Of niet?
13: Ja,
4: of
13: dat risico is te groot.
4: Daar moet je niet naar. Jasper, dankjewel, hè. Ja. We zijn weer bij en we gaan zo meteen richting jou eigenlijk als muzikale keurmeester. Want we hebben zo meteen een muziek-APK'tje. Ik laat je een liedje horen en ik ben benieuwd of dat jij vindt dat het liedje door de muziekkeuring heen komt. Ja of nee? Doen we zo meteen hier in Afslag Zuid, dus blijf erbij.

0: Het Omroep Brabant Radio. En ik heb je nodig.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Precies dat, want jij bent namelijk onze muziekkeurmeester. Ik laat je zo direct weer een stukje van een liedje horen. Met meteen erachteraan de vraag: komt die wat jou betreft door onze muziekkeuring, ja of nee? Kan die eigenlijk nog in deze tijd? Vind je hem leuk om helemaal te horen? Of denk je, nou, laat gaan. Berg op, hij komt niet door mijn persoonlijke muziekkeuring. We gaan straks natuurlijk gewoon tellen, hè? Duimpjes omhoog, duimpjes omlaag. En als de meeste mensen denken, jawel, goedgekeurd, dan gaan we hem ook draaien. Vandaag het nummer van The Tramps. Meestal hoor je van deze band het liedje Shout, hè, of Disco Inferno, maar ze is natuurlijk nog veel meer leuke muziek gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het liedje waarin de grote stroomuitval in New York op 13 juli 1978 werd bezongen. The Night The Lights Went Out, zo heet hij. Die haalde nummer 15 in 1978, maar is eigenlijk nog maar zelden op de radio. En daar kun jij verandering in brengen. Ik spreek je bij deze op persoonlijke titel aan. Jij bent onze muziekkeurmeester in Brabant. Luister er even na. En wat denk je ervan?

0: precies dat. De lichten vielen uit, dus iedereen ging maar gewoon de liefde bedrijven daar. Dat gebeurde er echt daadwerkelijk in New York. Er was ook een babyboom.
1: Ja, goed excuus, ja.
0: Ja, babyboom 9 maanden later. Het ging echt als een malle. Omdat gewoon de stromen niet meteen. Ja,
1: nou, wel fijn dat mensen niet in de paniek schieten, maar dat ze gewoon denken, weet je, we maken er nu wat leuks van.
0: Precies, waar is mijn noodpakket? Ik heb geen noodpakket
1: nodig. Heb ik die
0: nodig?
1: Kom maar, schatje.
0: Nou, wat vind je ervan? Komt hij door de muziek APK, ja of nee? Als je denkt, zeker weten, ik wil hem zo meteen helemaal horen, duimpje omhoog. Als je denkt, nee, niet doen, komt niet door mijn persoonlijke muziek APK, dan een duimpje omlaag. 06-573-28203, dat is het appnummer. Trek straks aan die bel en dan kun je niet meer stemmen. Tot die tijd gewoon even lekker van je laten horen.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Calvin Harris, Blessings.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Een oud liedje dat ik even, zal ik maar zeggen, aan jou voorstel nog een keer. Want het is best lang geleden misschien dat je hem gehoord hebt. En de vraag daarbij stel, ja, komt die wat jou betreft door jouw persoonlijke muziek-APK? Ja of nee? Kan die nog? Vind je het leuk om hem zo meteen helemaal te horen? Ja of nee? Nou, vandaag liedje dus van de Tramps. Ik zei het al, meestal is het Disco Inferno of Shout die je van ze hoort. Maar ze hebben nog veel meer mooie muziek gemaakt. Onder meer ook dat liedje over die stroomuitval in New York. 13 juli 1977 was dat. Er werd een liedje over geschreven. The Nights The Lights Went Out, zo heet hij. Haalde uiteindelijk nummer 15 in 1978 in Nederland. Maar is nog maar zelden op de radio. Zo klinkt hij.

0: Duimpje omhoog als jij hem goedkeurt, duimpje omlaag als je hem afkeurt. Dat was de vraag in de app. Maak trek aan de bel, want er kan namelijk niet meer gestemd worden. Sterker nog, we gaan alle data in onze computer gooien. En die gaat ons vertellen of het liedje door jullie, overall, is goedgekeurd of is afgekeurd. Als die is afgekeurd, gaan we iets anders draaien. Als die wordt goedgekeurd, ja, dan vinden jullie hem blijkbaar leuk. En dan gaan we hem dus draaien. Nou, druk jij op enter, Marjolein?
1: Enter.
0: Ja?
2: Het nummer is... goedgekeurd.
0: Ja, ik had al zo'n gevoel.
1: Vind ik leuk.
0: Ik denk, ja, dit is gewoon wel een topliedje toch eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon wel een hit dit, hè.
0: Maar ieder voor

York City. Dankjewel voor het stemmen. Morgenochtend vanaf 6 uur zijn Jordi en Mark er natuurlijk met een kei goeiemorgen. En ze krijgen morgen op de koffie Justin de Wild. Van dat hele fijne feestliedje Cheerio. Morgen is hij te gast in een kei goeiemorgen. Afslag Zuid bij je terug morgen net na vieren. Ik ben een dagje vrij. Marjolein is er sowieso. En Maarten Kortlever ook. Mooie avond nog.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
15: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
14: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: What if I want you now?
1: Kei gezellig en altijd bij je.
2: Dit is Omroep Brabant.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
3: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
2: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: not to love us, should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. And that you try to heal that I quit on my thumb. Real never somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy. But this deranged is great balls of fire.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
4: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
3: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel happy.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. En eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.